lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen, waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge ambtenaar van Iran zei dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen, bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. Ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Ismaël. Het is exact 12 minuten uur 6. Goedemorgen beste omroppers. Groet Jouten. Ik ben er weer plat voor. Jij mooi in de studio. Nou, ik zet er klaar voor. Fijke, die zet de koptelefoon op, direct klaar voor.
5: Absoluut.
4: Ja, Lijn Tretjen zit Jouten. Dat is op naar Jouten. Nou, daar zitten wij al. Wij doen lijn 6 tot Jochen. Dit is Friesland van de Moorn. En dan gaan we het aan doen een wetterplantje. Het Skiel geterroriseerd. Maar eerst hebben we muziek van Earth, Wind & Fire.
1: Friesland van de Moorn. My Harm Wijs.

0: Tom Rutnoeshuizen bij Earth, Wind and Fire. De leefde die bloot maar komen en love goes on.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Als het op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skielge, die houdt er maar druk mee. Mijn plantje dat samen dat hele eiland oer in mijn kind. Die is aan zijn meer oer.
4: En dan het enige in Holle op dat moment is een soort van angst van... Ja, dit is zometeen wel weer voorbij. Dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
0: De zo'n 20-jarige Rink die had een hetziekte, maar geeft nou een pittige challenge hoor. Ik derde hoorde juist meer in deze Friesland van de Moorn, de editie van 18 augustus 2026. Ik mij Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. De Britse premier deelt berichten met een persoon die hem uitjouwt voor mijnwerker van president Donald Trump. En bijzondere stiepen voor terug aardbeving troffen Colombia.
1: Oor Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is Joermeers bewolkt. Er valt een Rijnbui. En in de Rijn matig zicht. Temperaturen die liggen om de 20 graden heen. Moorn ontsneun wisselvallig met een afwisseling van wolkenzinnen en buien. En de koers is er ek op een klapke tonger. En de temperatuur die leidt eigenlijk de hele week rond de 20 graden. Dat is even wat hoor, hè?

0: One Day in Your Life, muziek van Anastasia.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Skielge wordt al jaren terroriseerd door de wetterkrasula. Die invasieve plant die kan door vijvers en aquariums te land in de natuur van het eiland. En overwoekert zo'n dit hier de oorspronkelijke planten die daar toch al hier afstieren. Zo'n 2018 hebben steeds bosbeheer, de gemeente en de provincie de oorlog verklaren aan de horrorplant. Er was een goed plan opzet om de invasieve soort te elimineren. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reist aan in Skielge. En hier te gerren met boswachter Remy Hoge de natuur in om de storm van zaken op te nemen.
3: Dit is een natte duinvlei, groot meisterplak bij Misselt aan Zee. En dit was een van de gebieden die behoorlijk besmet met waterkrasla. En als ik zeg behoorlijk besmet, dan is dat een understatement. Want het was bijna vlakdekkend, was dit helemaal besmet met waterkrasla.
4: Want hoe groot is de skeer op het eiland, net droog?
3: Ja, het is wel echt, als je kijkt, we zijn sinds 2018 dus grootschalig bezig. Er is al heel wat natuurwaarden zijn verloren gegaan. Of door de waterkrasla, of door de bestrijding van de waterkrasla. Dus ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het echt wel over tientallen hectares die eronder te lijden hebben gehad.
4: En wat maakt het die waterkrasula zo lastig om te bestrijden?
3: Nou, hij kan zich heel snel voortplanten. Dus hij vermeerdert zich ook vanuit kleine stukjes. Dus als je in zo'n stukje waterkrasula laat liggen, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen. Want dan ben je een paar maanden later ben je weer terug bij af. Dus dat maakt het vooral heel lastig. En het is een plantje die ontzettend, respect voor het plantje, die is ontzettend goed kan overleven. Dus als andere planten doodgaan en het niet meer trekken, dan zie je uit een soort slijmerige brei van waterkrasula komen de eerste worteltjes weer. En heeft hij toch weet het overleven. Dus het is wel echt een overlever.
4: Ja, een geduchte chinstander dus, Kessel C's.
3: Ja.
4: Maar toch is hij een slag, hè? Want je bent natuurlijk de street ongeën. Ja. Toch is hij een slag om hem hier wel te krijgen. Waar hem dat die in?
3: Ja, het is, dus het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. Dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
4: Nou ja, maar het zat wel zo in. Dus hier is het slag om het voor te krijgen. Je bent al een aantal in die street omgegaan. Hoe zat het ervoor?
3: Het is een beetje met twee stappen naar voren, één stap terug. Dus in het begin maak je hele grote stappen. Als je dan aan het afplakken bent en het echt aan het opschonen bent. Nou, resultaat, hier kan weer water komen. We hebben een tijd lang hebben we dit bemalen, zodat we de waterstand konden controleren. En dat is er nu vanaf. Dus je ziet het water weer terugkomen. We zien ook de eerste resultaten alweer.
4: We zijn op bij onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatst kwam, toen wie het wel even knikken.
3: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied. Groene Landen, er komt van allerlei orchideeën. Echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de waterkrasla geconstateerd.
4: Ja, en ik voor het eerst, toch?
3: Ja, precies. Ja, dus dit was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
4: En wat dacht je toen jij dat jij dan?
3: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
4: Ja, tegelijkertijd lid dit dus wasje en hoe broze eigenlijk die street nog steeds is.
3: Ja, aan de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. Aan de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018 wijze van spreken en dan ben je echt ver van huis.
0: Zei het boswachter Remy Hoge. Hoe de street tjen de wetterkrasula daar op Skielge.
1: De media van de Moor.
0: Van Skielge geven wij een heel oplak.
5: Ja, Engeland.
0: Groot-Brittannië. De Britse premier Andy Burnham die het brug nu wisselen, maar hier liet hem varen als de stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump. En zijn stafchef die beheert de agenda van de president. Dus dat is net samarien. Ja, dat is een van de machtigste banen in het White House. En ja, Andy Burnham die het er dus brug, maar hier nu wisselen die hem voor als die stafchef. Ja, de Amerikaanse nijsheid Politico die komt er nou maar. En ik de Britse kranten The Times het roerskreun. En het is gebeurd al je voor en na het ontreden van Burnham als premier op 20 juli. Dus ja, dit is toch wel heel... ja, hoe mag je dit zeggen, Harm? Dit,
1: nou, dit is vrij pijnlijk.
0: Een beetje pijnlijk, inderdaad. Ja,
1: maar check je dan net eerst naar wat je ont-appen binnen?
0: Ja, het is een bijzondere zaak. En ja, Downing Street 10 wil ik net reageren op de zaak. Ja, dat zoek ik net. We geven geen commentaar.

0: om dit zeg maar te zeggen. Maar ja, dit is wel heel, ik bedoel, dit is echt topniveau waar we toe hebben.
1: Ja.
0: Qua politiek. Want je dan al met zulke berichtjes...
1: Ja, dan mag je net vertrouwen in het oren.
0: Nou.
1: Maar goed, we hopen dat dat wel goed gaat.
0: Ja, inderdaad. Dan, ja, Colombia, we konden iets krijgen in het Niger. Dat die skier daar, die rint op rond 8 miljard euro. Ja, binnen al 294 deren ben daar bevallen. En er worden nog 194 mensen vermist. Maar er is helponderwijs Shakira.
1: Oh ja, die komt van Colombia.
0: Die komt van Colombia. Die had een bezite gebracht toen een van de steden derde. En ze had dan vooral squallen had ze bezocht. En ja, wat me het meest zorgen baart is dat de scholen niet herbouwd worden als deze noodsituatie voorbij is, zei het Shakira zijn journalisten. En ze had daar zijn om te helpen bij het op en neer opbouwen van meestens 10 squallen.
1: En volgens mij had zij zelf ook zijn fonds mee al hier squallen.
0: Oké, sure.
1: Maar ja, dus zij had ik gewoon peren om uit te gaan vanzelfs. Maar ja, ze hoeft dat net te doen. Dus.
0: Ze hoeft het net te doen. Dus dit is keurig dat ze doen. Trouwens, de minister van Volkshuisvesting, die leidt onder vuur. Want ja, net sinds teende dus dat er een crisissituatie weer vanwege de aardbeving, leidt hij met zijn gezin op een strand.
1: En kwam net weer om.
0: Ja, hij is wel weer omgekomen. Maar ja, de linkse oppositie die zei nou ja, dit is verschrikkelijk. En een moosje van wantrouwen, hij zal onkundigen. En de minister heeft nog in de reactie zijn. Hij wie, ja, zei, ik wie net op vakantie, ik wie maar een peer oer, dus met mijn vrouw en ben, die ik al dagen net schoon hier. Maar ja, zo'n crisissituatie. Ja,
1: dan mag je alle minuten in zo'n functie de wijze. Dan kun je net op het strand lezen.
0: Nee.
1: Nee, wij zijn er echt gewoon, Johan. Hoe lees je ook net op het strand? Hoe is dat geen strandwater?
0: Nee.
1: Sporten is voor de zoon 20-jarige Rink net vanzelfsprekend. Hij had namelijk een erfelijke hartziekte, maar hij geeft in kwart wel een bijzondere uitdaging hoor. Welke dat is, dat juist naar de muziek van Bertje Hering. Je redt het met Julie July.

0: Louis, maar dan in de Nederlandse variant. Op fysiek nadat er een reclame van een biermerk, dit noemer broekte, maakte Bert Hering er maar een volledige single van. En scoorde er een hit, die kreeg zuur en nog een pilsje, maar dat maakt nog maar net om 20 minuten moest hijzen. Dus dat hoe serieuze zaken.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saizond Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Rink Heijs is zo'n 20 jaar. Wennet in Grijs traint voor een marathon, maar een periodien wie sporten voor de Friese mutants helemaal net zo vanzelfsprekend. Nadat bij familie de erfelijke hertspierziekte PLN ondertussen waard, bleek de ek Rink drager te wezen. De van oorsprong Friese ziekte kan leiden tot gevaarlijke hertritmestoornissen, hertfalen en zelfs een hertstilstaan. Na een mentaal pittige tijd pakte er het sporten weer op en docht er in september mei onder de tikkende klok challenge op het circuit van Zandvoort. Verslaggever Johanna Brinkman die sputs met Rink hoe wat de ziekte met hem docht.
3: In het begin werd het echt best wel eng, want ik heb in die periode ook wel bepaalde hartklachten ontwikkeld. Dat wie achteraf gelukkig, gelukkig om stressredenen. Ik in de hele coronaperiode ging met alles helemaal goed. Ja, ik begon wat onregelmatig hartritme te krijgen, hartkloppingen. Ik wil echt heel veel op druk in mijn borst. Dus mijn eerste gedachte werd wel heel erg van, oei, dit is net goed. En gelukkig na een paar testen ben ik wel achterkomen dat ik alleen nog drager ben. Dus ik heb wat PLN gen, maar ik ben voor de rest nog wel helemaal zoen. Dus inmiddels weet ik wel, ik kan gewoon alles nog. Mijn hart is nog gewoon gezond. Ik kan lekker sporten, ik kan me gewoon uitleven. Maar het is best wel lang door om je vertrouwen terugkrijgen in mijn lichaam.
4: Hoe uiterde hem dat in die dijstige leven?
3: Ja, eigenlijk best wel lastige manier, want ik hoor soms in één keer hebben dat ik mij iets willekeurigs bezig wie en dat ik echt een soort van ja, lichte paniekaanval kreeg. Dat mijn hartslag gewoon uit het niks omhoog ging en dat ik het verklaren en ik is heel erg in zo'n gedachtenspiraal zitten. Want die hartslag zit omhoog en dan zit de stress erin en de angst erin en dan gaat die hartslag helemaal nog meer omhoog en het is een heel visuele cirkel waar zijn inkomsten op dat moment. Want alles was actief, is van, gaat de hartslag omhoog. Je zit de stress erin en dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
4: En hoe is dat trohinnekaan dan?
3: Dus ik wil een beetje het heel pas waar ik wil dat in mijn familie ziet, want gisteren ik wil hoe praat als het ware met mensen die ik soortgelijk klachten hier en dus ik wil een vertrouwen weer opbouwen. Want toen ik eenmaal die testen hier deed voor mijn hart, want bij het UMCG komt ze onder controle en nog ze al je testen om te zien hoe gezond je hart nog is. En toen ik eenmaal 13 jaar kreeg dat het wel je goed ziet, dan kist langzaam gewoon weer wat gesporten, wat dingen in de wan. En op die manier krijg je toch heel langzaam het vertrouwen in het lichaam terug. Want het was steeds eigenlijk gewoon dingen van die best wel eng liep op dat moment. En elke keer dat wel lukt, is toch een beetje van oké, dit gaat toch nog wel goed.
4: Maar dan had ik een heel soort tussen litten. Omdat toch, dus dat is net goed voor mijn head. Of het wordt er slimmer van.
3: Oh, zeker. Het is ik best wel dat is een soort van cocon weer heen ontbouwen. Want elke actie die ik zo, en zelfs gewoon liedse dingen zoals mijn vriend als een paard gaan of zo. Of sporten. Nou, ik hoor zo van sporten. Ik voetbalde vol, ik skiede vol hut erin. En dat is wel je ding. Dat is toch denk van ja, als het daar misgaat, dan ja, dan is het ook wel, het is wel niet hard als ware. Het is ook wel als het misgaat, dan is het goed mis. Dus maar echt langzamerhand steeds weer dingen oppakken, steeds weer dingen doen. En op die manier het vertrouwen terug te pakken met de weg in. En ik hier in Holland, ik wil ooit nog een keer een marathon rennen. Ja, ik wil echt niks moois vinden dan de PLN challenge. Omdat het is natuurlijk een marathon, maar ik een echte manier om geld in te zamelen voor een behandeling voor PLN. En zo, ja, dat ik echt gewoon iets nuttigs om vast te plakken. Al het geld van de Tikkende Klok Challenge gaat naar onderzoek naar een behandeling voor PLN. En inmiddels is het bijna €100. En ik voel in ieder geval toe eens naar binnen halen, dus het is echt wel heel lekker om zo snel al erin te wijzen. Dus ja, het daarom elke euro is ik mooi mijn om. Het is vorig jaar hier ik bijna bij de hele actie toch meer dan 12 ton binnenhellen. Dus het is echt wel een flinke bedrag die actie binnenhellen. Dus dat is ik wel echt heel mooi om te zien hoe volle steun ervan het is voor behandelingen PLN.
4: Hoe zust u zelfs naar de toekomst?
3: Best wel hoopvol. Want zoals zei, ik ben voor mezelf best wel optimistisch, want ik ben nog jong. Ik verwacht echt wel dat dat mijn klachten zullen beginnen, er wel iets is. Maar juist voor de mensen die nou wel er heel erg mee zitten, is het belangrijk dat dat proces zo snel mogelijk komt, zodat er echt een behandeling is daarvoor. En ik ben juist des te dankbaarder geworden dat ik nog wel kon doen binnen dat ze erin kunnen. Dus daarom ben ik juist volle meer uitdagingen zieken. Zoals nou, de marathon die ik erin. Zoals meer activiteiten, lange hikes. Moeilijke, intensievere activiteiten. Juist om... Ja, het is mij nog hooggegund om dat te doen. En net iedereen heeft dat.

0: bij Coldplay en Orphans. Wat je dat het al de heetste hier is van het Nijs Zuid-Friesland. We zetten het al even die op, Marietje.
1: Morgen bij Omroep Friesland.
2: Ja, zit al.
3: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
2: Nog een keerske van oor.
1: De PC.
2: Ja.
3: De hele tijd op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: Van 12 uur al ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: 12 minuten nu jouw zon. In Ljouwt is op dit stuit 15 graden. Binnen zit Feike Wouda met het Friske Nijs. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Skielse striet al jaren in de wettercrasula een invasieve plant die hier net toezet. Zo'n 2018 is er een strietplan van start gingen om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hougé is voorzichtig positief, maar het gevaar zit nog heel tijd in een lits hoekje.
7: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras zouden gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dus als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
6: Het centrum van Jesterwoude leidt de komende tijd vol slijm op de kop, om er een nieuwe wetterliering online wordt. De stritten zelfs wordt net even helpen, maar de liering van haast een hele kilometer wordt maar helft van een boor in de groenlijn. Wordt verder Manda Hovinga van Vitens.
8: Ik heb net van de aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als de daadwerkelijke boringen gaat gebeuren.
9: Ja.
8: Kun je zien dat alles wat bovengronds ligt, die 430 meter, wordt het uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
6: Rienk Heijns uit Grijns traint voor een speciale marathon om yield op te helpen voor PLN. Nadat bij familie deze erfelijke hetspierziekte ontdutsen waar, die blikken dat Rienk zelfs ik drager is. De ziekte kan leiden tot gevaarlijke hetritmestoornissen en hertfalen. En hoewel het mij Rienk zien het goed geert, had sporten voor hem een mentale uitdaging geweest.
10: Want alles was actief gezwan, geert hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
6: Louise Kral, Jessica Terpstra en Jeanette Wienia, de grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weidem. Maar in de eerste omloop voet onder de bak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschatten patour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zesde keer dit seizoen dat de twee patouren in de eerste omloop zien elkaar laten. Louise Kral, hoe die lotting?
11: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien elkaar maten. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat wij de patuur naar jocht aan, nou, op een Prius of een PC-finale, omdat het, ja, nou, Annette die had 12 kronen pakt, Sennen die had 12 kronen pakt, dus ik vind eigenlijk dat de Prius in derde onderverdeeld moet worden, maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
6: De Vrolijks PC begint morgen om 11 uur in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op radio en in een live blog en van 12 uur al ik op televisie.
0: 12 uur, hè?
6: 12 uur.
0: Ik had noteerd.
6: Mooi.
0: Dankjewel Feike, meer Nijs, is altijd een vriendin in uw zap en ik op omroepfriesland.nl.
1: Friesland van de Mol.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is nog een Jochen Oerentaar Friesland van de Moorn. Waarom leidt het werk onder Loerswal, onder wat wij bij Ljouwert stil? Dat juist hazen. Maar eerst geven we net Waberjocht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Ja, ik hier van de morgen naar Ljouwert. Ik hier een vrij pittige bui, Sibbele.
1: Ja, ja, dit is toch heel wat oors, hè? Dit is heel wat oors dan we wend binnen. Het is wel zo dat het vanmorgen op stuit hier, maar het draaiwetter hier is het rustig. Maar inderdaad, die buien die zijn soms spittig. Nou, we het op stuit te krijgen met een bewolkingsgebied waar nou en dan wat de lichterijn uitvalt. Ik ging alleen maar 1 mm en weer 15 hele graad. In Akkrum biedt 15,3. Hier ze nog net echt Delslag, want Isbrechtum een hele millimeter met 16 graden. Friske Pjel. 14,3, ik nog geen Delslag in Bakkeveen, 14,6, weet ik nog meer eens droeg. Nou ja, Joert, hebben wij te maken met de invloed van een lege drukgebied boven het wadwesten van Europa. Zorgt voor een soort bewolking, maar nou en dan Rijn, Stoorrijn. En ja, dat is bij een zwak ontmatige zuidenwind toch heel wat oors als zinnen en 30 graden. Nou, vanmiddag, dan oefzinnig gesproken, dan wordt het misschien even wat droeger en kan er een knipeeg van de zinnen verwachten worden. Ik stel me er net al te volle van voor, maar we horen de positieve flow erin. Daarbij neemt de wind, daar hebben we het matig ontvrij krijgen en draait naar het westen. En ja, met temperaturen van een graad en jongetje is het super aan de koele kant. Nou, Jon is het meest droeg en is het wachten op een nieuwe steuring. Die komt komende nacht weer over, maar dan nemen de kans op buien of een periode marijnwetter. En de temperaturen, ja, die liggen vannacht zo rond de 16 en 18 graden.
0: En morgen hier dan, hebben we dan hetzelfde waarbeeld?
1: Morgen hier, dan lizen wij, hebben altijd te krijgen met de invloed van dat lege drukgebied boven het wadwesten van Europa. Het verschil met Joert is wel dat er morgen wel eens wat vaker zinnen is. En ja, dan hebben we een afwisseling van zinnen en van die mooie stapelwolken en buien. En die buien, die zijn inderdaad, de histal een pittige, die kan pittig uitvallen, want het is een schierig hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. Ik zei het vriend week al, de collega's zetten denk ik al aan, we hebben natuurlijk een warme periode aan. We hebben nou uiteindelijk warm wetter verder doorlezen. En op het stuit dat er een steuring of een front met buien komt, maar wat kelt in de boppenlucht en vooral ik vocht. Ja, dan kan dat best wel eens even wat rijnwetter opleveren. Nou, ik denk dat de natuur daar tegen bleed mee is. Dus ja, en temperaturen hebben we morgen weer van zo'n 20 graden. Dus het is morgen iets fleurig qua zinnen, maar de kans op buienbloed grut.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, op tongetje dan lizen wij eigenlijk aan de achterkant van dat lege drukgebied boven het noordwesten van Europa. Zorg ervoor dat de wind wat meer omgaat naar het noorden en het noordwesten. Daarbij wordt het nog een graadje, kent nog wel eens een graadje koeler worden. En nog altijd de kans op buien. En er kan zelfs dan ik een klap tong erin zitten, want de boppenlucht wordt wat kouder. En ja, dat beeld hebben we eigenlijk op vreed. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat we de hele week wisselvallig waren. Maar in de tweede helft van de week is zelfs ik buien maar kans op een klap tonger. En temperaturen die middags vaak zijn rond de 20 graden lezen. En in de nachten staat tussen de 11 en 14.
0: We hadden er aan zijn werk even hoe ze hebben.
1: Ja, wees er waarachtig, zeker.
0: Want aan zijn... Tot dan. Joe.

0: De altijd herkenbare stem van Else van der Graeft. Something Else, ja, dus dit weer Feline Tiet.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. De grote favorieten van de 50ste Frolius PC in Weiden. Die mij in de eerste omloop voorten dadelijk zonder bak. Daarin treffen ze namelijk een nette onderschatten partoer van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zonde keer dit seizoen dat die twee partoeren in de eerste omloop Jimmy Koor stenen. Dat is net echt leuk. Maar goed, de lotting had bepaald. De lotting van die jubileumeditie wie Juster Joen in Weiden in de feesttent. En de collega's van Omroep Zilt, die wien erbij.

0: dadelijk de patoeren op. Eén voor één. Ik kom hier op de neel. Eén van jim loopt een latje. En die leest het latje even voor. Het patoer. Larissa smink makkem. Anouk smink makkem. Senna et Sardi dronriep. Sende. En het latje wordt lutsen.
1: Trok maar. Larissa. Nummer 6.
0: Ja, nummer 6. En dan het laatste patoer. Louise Kral, Rinse Mageest, Jeske Terpstra, Jester Ein, Jeanette Winia, Wommels. Nou, het baltje maar toch maar even laat ze werren. Wie loopt hem?
2: Louise.
0: Louise. Wat zou je erin zitten?
2: Jochen.
0: Nummer Jochen. Of nummer 5. Ik vertrouw helemaal op Jim, hè?
3: Ja, Louise. Wat een lot.
4: Ja, van de tolve keer de zonde keer, dus dat doen we vrij knap.
3: Ja, want Jim hebben we gehoord natuurlijk. Dit is net de eerste keer dat je me kon voortreffen op eerste omloop, hè?
4: Nee, wat correct ik zei, zo'n keer, dit wordt zonde keer dit jaar dat we elkaar in de eerste omloop treffen. En het belooft wel spektakel te worden, ja.
3: En hoe zie je hem richting de komende wedstrijd?
4: Nou, we hadden in ieder geval een heel soort zin om. We hadden natuurlijk echt een heel lekker keer. Dus op zich zien we er best wel positief naar. Nee, we maken gewoon vlammen en dat is direct in omloop in. Maar we dat al dwan en dan zet het dus denk ik alleen maar op scherp.
3: Ja, want dat zet je natuurlijk beide op scherp. Het belooft de fot een soort spektakel te worden in de eerste omloop, hè?
4: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook wel. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen naar jocht gaan nou, op een prius, op een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prius en daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
3: Een heel soort succes. Anouk, hoe denk je dat ervoor, hoor?
5: Nou ja, als staat de lottingsjust, dan is het misschien zelf een beetje oorzen willen hebben. Maar prima op zich. Ja.
3: Het betekent wel dat Boy Petoor een fort scherp wijze maakt. En het is een zonde keer dat je voor het zien overkosten, dat begrijp ik van Louise.
5: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik één geteld. Dan is het inderdaad een zonde keer. Maar ja, wij winnen wel eens, hun winnen wel eens. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
6: Dus dat belooft wat Henk. Ja. Wij winnen erbij de eerste omloop. En dat jongens die voor vandaag op scherp dus.
5: Wij zijn voor het nagelskeer, ja, maar dat geldt ik voor hun, dat steen hun ik.
6: Ja, maar dus als je krijgt van de eerste omloop, gaan we de eerste kans in hun.
5: Dat denk ik wel, want wij zijn al een paar keer in de finale gekeerd en dan winnen we het gewoon krijg net. En in het begin van het seizoen dan steen we in de eerste omloop en dan lukt het krijg wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale in hun, dus ja, dan kunnen ze maar beter gewoon de eerste omloop hebben.
3: Henk, in ieder geval heel veel succes komende wijze aan Hoek. Je hebt even tijd om je hem daarin te leven natuurlijk, want het is pas het tweede blokje. Maakt dat ik verschil?
5: Hoe bedoel je?
3: Nou, je hem steen op volgens mij op 4 en 6, dus je hoeft het net los.
5: Nee, dat is wel lekker. Zo en ik we zitten en hier wie nog hier en 4. Dus zo en ik dan net maar op hier, want dan hoef je van net los. Dat, nee. Dat scheelt.
6: En nou recht in basis, wat game dan?
5: Nou, we zijn van hier nog lekker, maar je nog niet eten west. Dus eigenlijk is je voorbereiding goed, morgen een bal te slaan. Dus we gaan nou gewoon lekker in de rust. En dan daar weer een mooie waarschijn.
6: Wij houden hem in de gaten.
5: Helemaal goed.
6: Hey, dankjewel, succes waarschijn.
7: Dat wien Louise Kral en Anouk Smink importeert mij Zilt-verslagjouwers Henk Hempenius en Jan Bakker. De vrouwenspc die begint morgen om 12:30 in Weidem. Is vanaf het begin te volgen hier bij u op de radio en vanzelfs ook in een live blog. En dan vanaf 12:00 dan binnen de beelden vanuit Weidem en streekriocht te vinden bij Omroep Friesland op de televisie. Het is 30 minuten van zon. Dit is Friesland van de Moorn. Fijn als Moorn, haast de steen. Bloot erbij, want we hadden nog deskierige zaken. En fijne muziek, zoals deze van de Human League. Dit is Don't You.

0: League en Don't You Want Me.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is de meeste automobilisten die door de Waardwei langs de auto die de vers wil opvallen. De Loerswal langs de dijk daar bij de Wenwijk Techen, die is nog net vol slijn aan. Op de laatste tientallen meters binnen alleen nog de pijlen te zien dat de betonnen platen nog tussenschoot worden matten. Het werk leidt al man stil. Adviseur civiele techniek van de gemeente Leeuwarden, Michel Tempels, is onder telefoon. Die weet er volle meer hoor. Een goeie morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou correct onder de hand, hè?
2: Ja, we zijn begonnen met het scherm eind van vorig jaar. En we zijn voortvarend aan de slag gegaan. En het grootste deel van het scherm is ook inmiddels gereed. Maar wat er aan de hand was eind van het jaar, is dat we ter hoogte van een roekenbosje aan het bouwen zijn geweest. En dat is daar aan de oostzijde van het scherm. En we hebben te maken met de flora- en faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. En op last van de ecologen is toen al gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden. Want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paartjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen we niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben we moeten stoppen. Want we moeten 75 meter uit het nest, het laatste nest, blijven. Zodat de vogels hun broedseizoen ongestoord kunnen voltooien, de jongen kunnen grootbrengen. En buiten die 75 meter mogen wij gewoon aan het werk gaan. En dat hebben we dus het hele scherm over die lengte afgerond. Het is een kleine 700 meter.
0: Ja.
2: Maar de laatste 100 meter, dat is nu in afwachting van een positief besluit van de ecoloog. Van jongens, zijn op groen, jullie kunnen verder.
0: En wanneer verwacht je hem dat zijn?
2: Nou, in principe hoopten we dat we, of nou, grote kans dat het in juli al wel, dat vogels wel uitgebroed zouden zijn. Maar het risico zouden we te groot vinden om dan te starten. Want stel dat er nog wel jongen in de nesten zitten, dan start je het werk alsnog voor niks op. Dus we hebben het besluit genomen van laten we dat dan over de bouwvakperiode heen tillen. En het in week 37, 38 gaan uitvoeren. En dan is het met grote zekerheid dat er geen broedsel meer is. En dat we dan ongestoord aan de slag kunnen.
0: Want die laatste platen, die tussen die pjouwmatten, die liggen intussen hier ergens opslijn dan?
2: Ja. Die hebben we betrokken bij Durison, dat is een firma in Raalte. Daar zijn ze ook geproduceerd en daar liggen ze te wachten tot wij ze afroepen. En dan komen ze deze kant op.
0: Nou, eerder op onthoud, brengt dat dan ook extra kosten met hem mee?
2: Ja, zeker. Hè. Een aannemer die moet natuurlijk zijn werk weer opnieuw opstarten. En dat betekent ook dat de verkeersmaatregelen weer opgezet moeten worden. We hebben ook extra een barrière langs de weg gezet. Ik weet niet, misschien de automobilisten ook wel opgevallen.
0: Ja.
2: Er is ook een kleine snelheidsbeperking daarop ingezet. Dat zijn natuurlijk allemaal kosten die krijg je extra. Goed, dat is wetgeving. We moeten eraan voldoen. En dat brengt dan wel deze onvoorziene kosten met zich mee. Ja, dan praat je gauw over dat we richting de €50.000 moeten denken.
0: Ja, dat is een dure grap. Hoe die snelheidsbeperking sprutsen.
2: Ja.
0: Het verkeer maakt er nog hield die 60 kilometer rijden. Van haar idee, wordt er net werken. Waarom is dat dan?
2: We mogen dus daar ook niet werken en er ligt van allerlei grond opgeslagen in de berm. Plus dat een stuk geleiderrail, dat is de vangrail ook wel genoemd, die moet nog doorgetrokken worden over die laatste, ik geloof nog 50 of 60 meter. Doordat er van alles in de berm ligt, is het ook onveilig op het moment dat je wel in de berm raakt met je auto en je ramt op een bultgrond, dat wil je niet hebben. Dus vandaar dat we een barrier voor de veiligheid hebben geplaatst. Plus dat, omdat die barrier dus tegen het asfalt aanstaat, is die snelheidsbeperking ook ingesteld.
0: Ja.
2: Dat doen we dan in overleg met de Rijkswaterstaat, want dat is de wegbeheerder van de Waardwei.
0: Dus mensen moeten nog even geduld hebben. In Tusken, van mensen die de Del kan binnen, die had toch zien dat er misschien wat graffiti-artiesten bij die Walwest had. Had dat nog verskeer zorgen?
2: Nou, kijk, het scherm wordt groen, hè? Dus de beplanting staat er tegenaan. Uiteindelijk zal het hele scherm afgedekt worden, dus er komt een hedera tegenaan. Het hele scherm zal ook groen blijven, dus de graffiti die zal straks niet meer zichtbaar zijn. Maar het is wel jammer altijd dat het gebeurt. Het werk was ook in principe toegankelijk voor iedereen. Het is nu wel afgesloten. We hebben bouwhekken eromheen geplaatst. Maar goed, het is zo, het gebeurt vaak. En we hebben nog wel een poging gedaan om het iets te camoufleren. Maar uiteindelijk zal het groene te volledig gaan afdekken. En dan is het niet meer zichtbaar.
0: Want je zegt het al, het moet een groene wal worden. Nou had het deze zomer droog geweest. Had dat nog invloed gehad, die droogte?
2: Nou, nee. Gelukkig niet. De beplanting die groeit flink. Dus sommige hedera die is al tot bovenaan toe. Moet uiteraard ook in de breedte nog zijn weg gaan vinden. Maar de onderbeplanting, dat is een beetje opgroei, onkruidachtig. Dat laten we ook lek staan. Dan kan het vocht daar ook onder hangen en onder blijven. Ondertussen hebben we wel een paar keer water moeten geven, uiteraard. Maar het lijkt goed. En er zal vast een keer een plantje uitvallen. Maar die wordt dan weer tussen gezet. Nou, zodat die ook weer inboet, noemen we dat. Zodat die ook uiteindelijk zijn werk kan gaan doen.
0: Ja.
2: Dus het lijkt goed te gaan. Ja.
0: Nou, wacht je op Green Jacht, dan kun je hem verder, hè?
2: Ja. Ja, september, week 37, 38. En dan wachten op groen licht van de ecoloog. Maar dat lijkt goed.
0: Michel Tempels van de gemeente Liao. Tegentank voor de taaljochting.
1: De media van de morgen.
0: Dan waarom naar Dijfijken.
3: Ja.
0: Door de Maaskrant nog weer voor die.
3: Ja, nou, ik zie je nou toch een bericht in de Telegraaf. Efteling niet blij met seksopnames.
0: Is het weer Safir?
3: Het is weer Safir, ja. Het is net de eerste keer. Maar nou heb ik het Britse OnlyFans-model Sarah Rose. Het erotisch materiaal opnam in een hotelkamer in Efteling vakantiepark Bosrijk. En de directie van het attractiepark is er absoluut net over te spreken. Dit soort content hoort niet thuis in de wereld van de Efteling.
0: Ik vraag me dan wel af, hoe komen ze erachter bij de Efteling? Is er dan iedereen zelf die dat, of iedereen die het gaat tipt?
3: Er hingen overal schilderijtjes van Klaas Vaak onder morgen. Dan is het wel duidelijk.
0: Dan is het wel duidelijk, ja.
3: Dus ik weet net dat er dan hier van de Efteling is die het alle OnlyFans pagina's ook hier.
0: Ja, dat is van de toch scant.
3: Komen we nog voor ergens?
0: Ja.
3: Maar goed, dus dat is...
0: Maar het past net bij een...
3: Dit past net. En ze zegt ik het mij gewoon ik net heen, want dit is ben opname met commerciële doeleinden op uw terrein. En dan is vooral schriftelijke toestemming is nodig. Die is hiervoor niet verleend en we kijken of er aanleiding is om actie te ondernemen. Nou, deel van de content is intussen ik al vertellen bij deze vrouw, Sarah Rose. Maar op haar eigen pagina is er nog in vol ornaat te zien. Maar de Klaas Vaak schilderijtjes op de achtergrond. Ja.
0: Nou, best.
3: Ik vind het een bijzondere combinatie.
0: Ja.
3: Ja. Ja, en op Zandvoort is het klaar voor de stad nog één keer. He, dan komend weekend verzels de Formule 1 bolides op het circuit van Zandvoort. Daarna houdt het op. Ja, ze zijn al volop dwaande met de tarieringen verzels. En het is weer te hopen dat Max Verstappen hem van zijn beste kant Shinlid verzels.
0: Oh, het is al een schotje niet dat er daar woon had.
3: Ja, zelfs. Zeker.
0: 2023, denk ik.
3: Ja,
0: net als mij wel.
3: Ja,
0: laatste hier wie hij net rapste.
3: Nee. Dus,
0: eerste keer, eerste editie zou je wel. Maar, ja. Maar het wordt net aan mij, Max.
3: Ja. Maar trouwens was al van zijn beste kant Shinlid. Dat is Maarten van der Weijden. Het natuurlijk twee keer de Alfsterretocht. Tenminste, één keer bezocht moest hij heel wij opjaan. En daarna is het een bosslag, Alfsterretocht, zwom. En nu is hij begonnen een zwemtocht van 270 kilometer. En hij samelt geld in voor onderzoek naar bennenkanker. En Iris, een 8-jarig kankerpatiëntje, die had het start zijn joen. Dus Maarten is weer onderwijs.
0: Hij kent net litten, hè?
3: Hij kent net litten.
0: Het is hartst zo'n oor, het niet om te jaren wat de collega's in Hilversum te melden. Maar het NOS-journaal komt er aan.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobielshowroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
5: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelislijtje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebied aan Huis via 0-83-242-1-2. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
10: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
9: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
11: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
9: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 minuten nu zo. We gaan verder met Friesland van de Moor. Aasen beven op Skielge. Want Skielge werd terroriseerd. We trochten het juist Aasen. En de juist muziek van Pat Benatar.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Friesland van de Moor.
2: My Harm Wijstra.

0: Fat Benatar en Love is a Battlefield.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skielge, die hadden maar drok mee. Een plantje dat zomaar het hele eiland oernemen kan. Daar was een meer oer. En bij is nou de leerling die het onderzoek naar PFAS. En die mij nou meidwan op een internationale wedstrijd oer wettertechnologie.
4: Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is, ik kijk heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
0: De man die had al 4000 onderwerpen bij de kop had. Nou, denk ik, haast wel in die al die heren.
5: Ja, dat is net de volle zijn.
0: Fijke Wouter, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, de Uri die met belemmerende regels op de wenningmerk veromdraaien. Dat zijn de wenningcorporaties. En er is een soort beteasing hoe al die nieuwe automerken vooral uit China wijken.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in Kwartno met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Joet, is er een soort bewolking met uit en trog rein of een bui. De zuidenwind is eerst zwak ontmatig. In de midden draait de wind naar west en wordt matig ontvrij krachtig. Bij maximaal 19 graden is het aan de koele kant. Joen meest droeg. Komende nacht dan nemen de kans op rein en buien met temperaturen van minimaal 16 tot 18 graden. Morgen bloedt het ek onstabiel en hebben we een matige ontvrij krachtige westenwind en een afwisseling van zinnen, wolken en buien. De maximale temperatuur leidt dan ik weer onder 19 om 20 graden heen. Meer hoe dat waar, hoe jaloeren.
0: Skielge wordt al jaren terroriseerd door de wettercrassula. Dat is een invasieve plant en die is door vijvers gekomen. Is bij aquariums meekwam en had het eiland de laatste jaren overwoekeren. Zo'n 2018 hadden de Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie de oorlog verklaren onder de plant. Er is een groot plan opzet om hem voor te helien. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reizen aan naar Skielge om te zien hoe ze dat doggen en of dat een beetje slagert. En hij ging op paard met boswachter Remy Hoege.
3: Dit is een natte duinvlei, een groot meisterplak bij Misdaad aan Zee. En dit was een van de gebieden die behoorlijk besmet was waterkrassula. En als ik zeg behoorlijk besmet, dan is dat een understatement. Want het was bijna vlakdekkend, was dit helemaal besmet met waterkrassula.
7: Want hoe groot is de skeer op het eiland, net droog?
3: Ja, het is wel echt. Als je kijkt, we zijn sinds 2018 dus grootschalig bezig. Er is al heel wat natuurwaarden zijn verloren gegaan. Of door de waterkrassula, of door de bestrijding van de waterkrassula. Dus ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het echt wel over tientallen hectares die eronder te lijden hebben gehad.
7: En wat maakt het die waterkrassula zo lastig om te bestrijden?
3: Nou, hij kan zich heel snel voortplanten. Dus hij vermeerdert zich ook vanuit kleine stukjes. Dus als je in zo'n stukje waterkrassula laat liggen, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen. Want dan ben je een paar maanden later ben je weer terug bij af. Dus dat maakt het vooral heel lastig. En het is een plantje die ontzettend, respect voor het plantje, die is ontzettend goed kan overleven. Dus als andere planten doodgaan en het niet meer trekken, dan zie je uit een soort slijmerige brei van waterkrassula komen de eerste worteltjes weer en heeft hij toch weer het overleven. Dus het is wel echt een overlever.
7: Ja, een geduchte chinstander dus, kistels
3: ja.
7: Is hè.
3: Ja.
7: Maar toch is hij een slag, hè? Want je bent natuurlijk de street ongeën. Ja. Toch is hij een slag om hem je waard te krijgen. Waarom dat die in?
3: Ja, het is, het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. En dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
7: Nou ja, maar zat wel zo in. Dus hier is het slag om het voor te krijgen. Je bent nou een aantal in die street ongeën. Hoe zat het ervoor?
3: Het is een beetje met twee stappen naar voren, één stap terug. Dus in het begin maak je hele grote stappen. Als je dan het afplaggen bent en het echt aan het opschonen bent. Nou, resultaat, hier kan weer water komen. We hebben een tijd lang hebben we dit bemalen, zodat we de waterstand konden controleren. En dat is er nu vanaf. Dus je ziet het water weer terugkomen. We zien ook de eerste resultaten alweer.
7: We zijn op bij onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatst kwam, toen werd het wel even knikken.
3: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied. Groene Landen, het komt van allerlei orchideeën. Echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de waterkrassula geconstateerd.
7: Ja, en ik voor het eerst, toch?
3: Ja. precies. Ja, dus het was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
7: En wat dacht je toen jou dat jij dan?
3: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
7: Ja, tegelijkertijd lid dit dus Wosje en hoe broos eigenlijk die street nog steeds is.
3: Ja, aan de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. Aan de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018 wijze van spreken en dan ben je echt ver van huis.
0: Zijt boswachter Remy Hoogheetje, verslagjouwer Dennis Terpstra.
8: De media van de morgen.
0: Fijker, die hoort alle horen media in de gaten.
5: Ja, zeker.
0: Al die toezenen verhalen en alles dan een selectie.
5: Ja, het bloot een selectie inderdaad. Dus ja. We kunnen net alles behandelen. Deze voel voor mij ik op. Het kabinet maakt belemmerende regels op de wenningmerk waarom draaien om ervoor te zorgen dat belissers en verhierders weer investering gingen. De ambitie van het kabinet Jetten om eerlijks 100.000 wenningen te bouwen, die bloot oors net helder. En daarvoor was gehoord een coalitie. En in die coalitie er zit onder oren de branchevereniging van wenning. Corporaties, Bouwend Nederland, koepelorganisaties voor projectontwikkelers en het interprovinciaal overleg. Dat ben net zomaar partijen verzels. En die komen juist mij een rapport waarin dit dus instiert. Die organisaties zeggen van de opbrengsten voor verhuurders en investeerders die staan onder druk, willen ze de risico's toenemen. En heel veel meer investeerders die jekje op de wenningmerk. En dat komt vooral door het juridische fiscale beleid. Geef alle partijen voldoende vertrouwen en ruimte om langdurig te investeren in betaalbare woningbouw, gebiedsontwikkeling en de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen. Dat zei dus die Woonalliantie. Organisaties willen dat de betingsten zo onpas worden dat lange termijn investeringen in de wenningmerk weer onttrekkelijk worden. En ze willen dus onder oren dat de oerdragsbelasting verlegen wordt en dat de belasting op fictieve rendementen verdwijnt. En ze pleiten voor onpassingen van de regulering van de middenhuur en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Nou, dat is een hele moele vol.
0: Eigenlijk het hele pakket wat Hugo de Jonge een beetje.
5: Ja, daar komen we weer op Hugo de Jonge. Ja, die had de hieren in het middensegment om banlijn om hierders te beschermen. En dat die misschien wel goed bedoeld, maar het pakte compleet verkeerd uit. Want al die mensen die dan een paar hoesjes om te verhieren, die verkepen ze nou massaal.
0: Want het kan het meer uit verhalen.
5: Het kan het meer uit. En de woningcorporaties zeggen, als wij net genoeg geld binnenkrijgen, kunnen wij je nieuwe huizen bouwen. En het bouwen van huizen is alleen nog maar duurder worden. Met alle de regels die daar nou ik binnen, ik mijn isolatie en dergelijke. Dus het werkt wat Tjimme Corine. Dus om de boel weer op gang te brengen, zonder dus maatregelen naam willen maken. Of de zo'n eis maatregelen waarom blitsen willen maken. Ja, ik denk dat dat...
0: Eigenlijk is dat de conclusie.
5: Ja.
0: Maar goed.
5: Ja, hoe meer regels, hoe het wordt er vaak net beter op.
0: Nee, het wordt er net praktischer op.
5: Absoluut net. Ja, en dan... Ja, zoals dat misschien zelf ik wil, Harm. Al die

0: maar is, ja, dan is die hele keten van hoe we dat oplost, zo'n probleem. De technische ondersteuning, zeg maar, en de levering van onderdelen, dat is nog lang net op wadden. Dus dan kan het maar zo wezen, als toch dan bigeliks een liedje skeer hebt.
1: Dat het net makkelijk in.
0: Nou ja, dat ze zegt, oh, die hele auto is tot los.
1: Oh.
0: Ja. Dus dan maar eens gewoon een nieuwe auto. Ja, ze geeft het geen werk, maar je apparatuur, hè, als televisie zeker. Of als toen zei ze van, nou, mijn televisie doet het net. Oh ja, neem maar naaien mij.
1: Nou, indien.
0: Vroeger werd dat repareerd.
1: Je wordt dan die wordt er gewoon vervangen.
0: Ja, dan is het gewoon hup, nee. En dat past, ik ben net natuurlijk.
1: Lekker dworsem.
0: Nee? Het is net dworsem, absoluut net. Nee. Maar ze waskaart je dus wel. En het kent dus ik talieren dat de verzekeringspremies omheen gingen. Want ja, zo'n nieuwe auto kost meer dan een reparatie vanzelfs.
1: Eigenlijk de conclusie is net van auto keer uiteindelijk.
0: Nou, ze zeggen, maar net alleen naar de prijs, de actieradius, de veiligheid en uitrusting. Maar zorg ik even het probleem goed en snel hersteld te herkennen. Vreeg je er wel even naar.
1: Ja.

0: Bij mijn Colombia ook mijn beetje helpen, denk ik. Toch even wat muziek van Shakira te draaien.
1: Ja.
0: Kunnen ze weer wat royalties sluizen net goed door.
1: Precies.
0: Sea Wolf is dit bij Omroep Friesland.

0: Shakira uit 2000, Jochem, wie net haar dikste hit, kwam net in zijn hekeros 22 in de top 40. Shakira op dit tijd in het nijs, omdat Colombia troffen is, toch een aardbeving en zij de juster ecobesite west had. Haar roots lezen daar en ze had zijn, ik zal het senior squallen helpen om de zaak weer op te bouwen. En daar ja, had ze geld voor uitlutsen. Nou, ze had wel wat geld op de rekening, maar ze hoeft het net er dan vanzelf. Hè?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Morgen is het weer zover, de Vrouwelijks PC in Weidem. Het is de 50ste editie. Louise Krol.

Jesker Terpstra en Jeanette Wienia, dat zijn de grote favorieten. En die mij het in de eerste omloop Fortendalers opnemen. Het in een orenpartoer wat net te onderschatten is. Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. En het is al de zonde keer dat die twee partoeren in de eerste omloop dit seizoen zijn oren kosten. De lotting van de jubileumeditie van de Vrouwelijks wie juster in de feesttent in Weidem en de collega's van Omroep Zilt, die wien erbij.

0: krop dadelijk de patoeren op. Eén voor één. Die komen hier op toneel. Eén van jullie roept een latsje. En die leest het latsje even voor. Het patoer. Larissa Smink Makkem. Anouk Smink Makkem. Senna et Sardi Drorip. Sende. En het latsje wordt lutsen.
1: Trok maar eens. Larissa. Nummer 6.
0: Ja, nummer 6. En dan het laatste patoer. Louise Kral, Rinse Mageest, Jeske Terpstra, Jester Ayn, Jeanette Winia Wommels. Nou, het baltje maar toch maar even laten ze werren. Wie loopt hem?
2: Louise.
0: Louise. Wat zou je erin zitten?
2: Jochen.
0: Nummer Jochen. Of nummer 5. Ik vertrouw helemaal op Jimmy, hè?
3: Ja, Louise. Ja. Wat een lot.
4: Ja, van de tolve keer de zonde keer, dus dat doen we vrij knap.
3: Ja, want Jim heeft me horen natuurlijk. Dit is net de eerste keer dat je me comfort treft op eerste omloop, hè?
4: Nee, wat krijg ik zei, zo'n keer, dit wordt zonde keer dit jaar dat we ook in de eerste omloop treffen. En het belooft wel spektakel te worden, ja.
3: En hoe zie je hem richting de komende wensie?
4: Nou, we hadden in ieder geval een heel soort zin om. We hadden natuurlijk echt een heel lekker keer. Dus op zich zien we er best wel positief naar. We maken gewoon vlammen en dat is direct in omloop in. Maar als we dat al doen, en dan zet het dus denk ik alleen maar op scherp.
3: Ja, want dat zet je natuurlijk beide op scherp. Het belooft de foto. Een soort spektakel doen we in de eerste omloop, hè?
4: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook komen hadden. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen recht gaan, nou, op een prijs of een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Senna die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prijzen daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
3: Een heel soort succes. Anouk, hoe denk je ervoor, hoor?
5: Nou ja, als staat de lottingshirt, dan is het misschien zo om een beetje oorzen willen hebben. Maar prima op zich. Ja.
3: Het betekent wel dat Boy bedoelt een fort scherp wijze maat. En het is een zonde keer dat je een fort zien openkosten, begrijp je van Louise.
5: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik even geteld. En is inderdaad een zonde keer. Maar ja, wij winnen wel eens, hun winnen wel eens. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
6: Dus dat belooft wat Henk, ja. wij binnen de beide eerst omlopen. En dat jongens die voor vandaag op scherp dus.
5: Wij zijn voor het nagels, ja, maar dat geldt ik voor hun, dat zijn hun ik.
6: Ja, maar dus als je krijgt van de eerste omloop, hebben we de eerste kans in hun.
5: Dat denk ik wel. Want wij zijn al een paar keer in de finale gekeerd, en dan winnen we het gewoon krijg net. En in het begin van het seizoen dan steken we een eerste omloop in, en dan lukt het krijg wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale in hun. Dus ja, dan kunnen we beter gewoon de eerste omloop hebben.
3: Henk, in ieder geval heel veel succes komende wensen aan Hoek. Je hebt even tijd om je daarin te leven natuurlijk, want het is pas het tweede blokje. Maakt dat ik verschil?
5: Hoe bedoel je?
3: Nou, je staat op volgens mij op 4 en 6, dus je komt net los.
5: Nee, dat is wel lekker. Dus Sean en ik, we zitten en hier weer nog Iepen en 4. Dus Sean en ik dan net maar op Ier, want dan hoef je van net los. Dat, nee. Dat scheelt.
6: En nou richting Wazie, wat game dan?
5: Nou, we zijn van hier nog lekker, maar je nog niet in West. Dus eigenlijk is je voorbereiding is goed, vanmorgen een bal te slaan. Dus we gaan nou gewoon lekker in de rust. En dan daar weer een mooie Wazie.
6: Wij houden hem in de gaten.
5: Helemaal goed.
6: Hey, dankjewel, succes Wazie.
7: Dat weer Louise Kral en Anouk Smink in de feesttent in Weidemien parteer met de collega's van Silt, Henk, Hempenius en Jan Bakker. De vrouwelijks PC die begint morgen om alvoeren in Weidem. Die partij is ook bij u te volgen op de radio de hele dag. En in een live blog in uw app en op de website. En van 12 uur al is de vrouwelijks PC vanuit Weidem ook te zien streekjocht op de televisie.
8: Ik kan thuis gaan zitten van nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
9: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op
2: socialdeal.nl.
12: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
7: Het is precies Jel Wagen. Het Nijs uit Friesland. Fijke Wouden, goeiemorgen.
20: Een goeiemorgen. Skielge striet al jarens in de wettercrasula. Een invasieve plant die je net toezet. Zo'n 2018 is er een strietplan van de stad gien om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hoegé is voorzichtig positief. Maar het gevaar zit nog heel tijd in een liets hoekje.
21: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras zouden gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dat is, als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
20: Het centrum van Jesterwoude leidt de komende tijd vol slijm op de kop, omdat er een nieuwe wetterliering online wordt. Dus er is het zelfs, wordt net iepen helpen, maar de liering van haast een hele kilometer wordt mij helpen van een boor in de groenlijn. Wordt verder Manda Hovinga van wetterlieringbedrijf Vitens.
22: Ik heb net van de aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als ze daadwerkelijke boringen gaat gebeuren.
23: Ja.
22: Kun je zien dat alles wat bovengronds ligt, die 430 meter, wordt het uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
20: Rienk Heijns uit Grijns traint voor een speciale marathon om jild op te hellen voor PLN. Nadat bij familie deze erfelijke hetspierziekte ontdutsen waar, die blijken dat Rienk zelfs ik drager is. De ziekte kan leiden tot gevaarlijke hetritmestoornissen en hetfalen. En hoewel het mij Rienk zijn het goed geeft, had sporten voor hem een mentale uitdaging geweest.
24: Want alles was actief gezwan, geeft hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
20: Louise Krol, Jessica Terfstra en Jeanette Winia, de grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weidem, maaien in de eerste omloop voort onder de bak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschat patour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zesde keer dit seizoen dat de twee patouren in de eerste omloop Jim Ward Latten. Louise Krol, oer die latting.
4: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien komen had. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan, nou, op een prius, op een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prius in daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
20: De Vrolijks PC begint morgen om 11:30 in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op de radio en via een live blog. En van 12:00 ik op televisie.
7: Dankjewel Fijke. Meer nieuwsjes is altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en ik op omroepfriesland.nl.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
3: Friesland van de Mol.
5: My Harm Wijstra.

0: De politieke partij Nieuw Sociaal Contract gaat ek in Friesland als een nachtkeers uit. Deze aan zijn meer, hoor. Maar eerst is het hier van Waberjocht, hier is Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: De temperaturen zijn heel oors, hè?
1: De temperaturen zijn heel oors. Als dat dus even vergelijken is met een week waarom. En eigenlijk de temperaturen in Friesland breed lezen op stuits een beetje tussen de 14 en 16 graden. En er is een beetje rijwetten van, maar de delslag hoeveelheden die binnen nog heel minimaal. Iets brechtem 0,1, grauw 0,6. En je hebt bij mij hebben rijkelijk bedeeld, maar zo weer al een dikke millimeter rijwetter. Nou, de natuur die sjost en jest geniet van kom maar op met dat rijwetter. Bij meesken, ik trof juist aan iemand die zei me al zo, want ik zei, wat is het rijden? Het rijdt. Ik zei, hoe mooi is dat? Maar goed, we meesken moeten toch even aan wennen. Wij joort een soort bewolking met uit en trog rijden. En de eerste front loopt naar oer. En dan krijgen we in de rin van de dag nog eens een frontje. Dus het is ik wel eens even droog. Als we nog een kniepeeg van de zinnen verwachtje kennen, nou, het zo kennen, maar ik denk wel dat de bewolking joort echt hoe heerst het. En daarbij de wind eerst in de mantiet zwak ontmatig uit het zuiden en in de midden draait er en neemt er wat tafel en matig ontvrij krachtig uit het westen bij en temperaturen van zijn 14 graden. En komende nacht komt er een nieuwe steuring op je zo. Dan krijgen we weer een periode marijn aan wat tros maar losse buien en temperaturen vannacht van zijn 18 graden.
0: En dan morgen.
1: Morgen dan hebben we op Nijlijst van het lege drukgebied. Dat het de hele week wat invloed. Het een flinke vinger in de paps is. Maar de streming is westelijk en viert vochtige loft van de Noordzee, jongen. Dat betekent dat we morgen een waarbeeld hebben met wolken, stapelwolken. Afwisselend, ik was droge perioden, maar zeker ik werd buien. En we moeten genieten van de zinnige momenten en de natuur die zal de buien begroetsen. Want ja, het is toch wel zo dat het toch wat warme zeewetter de buienactiviteit best wel grillig is. Om het islamar heen, ik zeg het hier van de week ik al een keer, heen wij duidelijk meer als in het wadden van de provincie. Dus buien gewaarmogen en ik met temperaturen van zo'n 14 graden. Dus dat verhoort in die zin net volle, alleen hebben we ten opzichte van Joert iets meer kans op zinnen.
0: En verderop in de week dan?
1: Ja, nou op tongensje. Dan komen we naar de achterkant van het lege drukgebied. Dan wutten wij eigenlijk, we komen dan in de achterkamer te lezen. En vanuit de achterkamer komt nog wat koudere loft onze kant op. Of vooral in de boppenkamer. We troffen boven datzelfde warme wetter. Gemakkelijk buien ontstaan kennen, maar zelfs mogelijk ik een klap. Donger. En dat jou dus wel aan dat de onstabiele wel aardig groot is. En de temperaturen, die komen weer rond de 20, 21 graden. Dus de wisselvalligheid horen we dan ik. Nou, op vreed horen we dat ik. De wind is dan, ik kom uit het noordwesten. En er is nog altijd onstabiele maar je kan ze buien. Letter op vreed. Dan zullen we ten westen van Ierland de opbouw van een hele drukgebied. En mogelijk dat die dan in het weekend voor enige stabilisatie zorgt. Maar we moeten eerst maar eens even een paar wisselvallige dagen terug.
0: Simpel, dankjewel en een offelijke dag, hè?
1: Ja, een offelijke dag.

0: Sitze Heima en Beppe is cool.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het wordt een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haas. Met zijn profielwerkstuk van de Middelbare Squallen maakt hij kans op een internationale prijs. KD die hierbij wetsers in Ljouwt onderziek. Het verwerderingen van het skeerlijke PFAS uit het boetenwetter. Verslagjouwer Arjen Boslaar die zocht hem daarop.
3: Midden in Wetsers, onder in Wetsers, het gebouw van de wettercampus in Ljouwt. Daar bidden we in een rondte met allerlei computers en apparaten. En ik zie een heel soort lampjes en lochjes en kabeltjes. En ik zie ook een hele lange buis. Een buis met aan de bovenkant wetter. En dat het wetter zakt langzaam terug wat zon heen. Deze opstelling, daarvoor bibben je. Dit is die opstelling, dit is toch betocht.
4: Ja, klopt. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar de verwijdering van PFAS uit water door middel van zandfiltratie. En het was eigenlijk de bedoeling dat we dan de PFAS-water door het zand lieten stromen en dat de concentratie PFAS zou afnemen gedurende de kolom.
3: Het is wel een heel actueel onderwerp.
4: Ja, zeker. Ja. Dus dat maakt het juist zo interessant. Ja. En natuurlijk hebben we daarnaast nog andere experimenten gedaan door middel van afverwijdering van PFAS door middel van bacteriën in rioolslip en door oplosreacties.
3: Je hebt dus wetter en daardoor je PFAS in. Bij Gleeks, we weten, er zit 100 PFAS in. Ja. Dat helle stroom dat zonfilter heen en dan wist onderom je het weer en dan zit er bijvoorbeeld nog 50, 40, 30 PFAS in.
4: Oh ja, klopt. Zo hebben we inderdaad de meting gedaan. Ja, we hebben de beginconcentratie gemeten. En daarna hebben we na de filter hebben we de eindconcentratie gemeten van de PFAS-moleculen.
3: Wie dit in eerste instantie van die profielwerkstuk op Squallen. Even tussendoor, wat is dat, Ben?
4: Het profielwerkstuk, op school vonden ze het een uniek project. Dus ik heb uiteindelijk wel een 10 gekregen voor mijn profielwerkstuk.
3: Lokweenske. Maar net alleen op Squallen voel het op. Maar echt nationaal is het stik op van. Want zeg het maar.
4: Ja, want ik heb dus meegedaan met mijn profielwerkstuk aan de Junior Water Prize. Dat is eigenlijk de voorronde voor de Stockholm Junior Water Prize. Dat is een internationale wedstrijd waarbij jongeren vanuit verschillende landen van de wereld bijeenkomen om mee te doen aan de wedstrijd. En om ook elkaars projecten te leren kennen. En ik heb de Nederlandse voorronde gewonnen. Dus daardoor mag ik nu naar Zweden met het project.
3: De finale in Zweden, er stond nog wel een flinke prijs op het programma.
4: Ja, klopt. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ik de publieksprijs win, maar de hoofdprijs is natuurlijk wel €20.000. Dus dat zou fijn zijn. Maar de kans is natuurlijk heel klein, omdat er heel veel landen en heel veel leerlingen mee gaan doen.
3: Die finale in Stockholm, die doorloopt voor jou 4 dagen. Heb je er een beetje zin in? We hebben zin in?
4: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen. En om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
3: Nog ben je heel erg bevlogen hoor. Daar ben je direct goed in. Want anders win je St. Priest net en maai je net naar Stockholm. Daar ben je nou clear, maar die middelbare Squallen. Was je direct in verder maar in studie bij Gleeks?
4: Op dit moment ben ik van plan om vooral de biomedische wetenschappen in te gaan. Maar ik sluit het natuurlijk niet uit. Het is een hartstikke interessant onderwerp en een hele interessante tak van de wetenschap. Dus het lijkt me nog altijd heel leuk om onderzoek te doen naar watertechnologie.
5: Die dag begint hier.
2: Ontjoegen oren.
1: Friesland van de Moon.
2: Bij Harm

0: mi piace così.
1: Giovanotti en Libera l'anima.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
1: De partij Nieuw Sociaal in Zuidwest-Friesland die houdt op van bestaan. Die partij die hadden in 2022 nog 2 zitten in de rieën, maar dit hier pakken ze niks. Nieuw Sociaal waart oprichten vanwege het boek van Pieter Omtzigt en de oprichting van NSC. De gearwerking met die landelijke partij die had trouwens nooit optimaal west en in 2024 waart dan ik brutsen met NSC. Na de gemeenteraadsverkiezings is het gewoon de leden vregen van wat maken we nou met de partij? Ik heb er nog maar verder. Nou, de meesten hoeven nog geen energie meer te hebben om verder te gaan. Ik praat erover met Jacqueline Engelmoer. Een goeie morgen.
4: Goedemorgen.
1: Je houdt het ermee op. Hoe dreig wie dat om dat besluit uiteindelijk te nemen?
4: Ja, ik moet natuurlijk zeggen, ik was lijsttrekker. En toen het trieste bericht kwam van hoe weinig stemmen we hadden, heb ik natuurlijk als lijsttrekker mijn conclusies getrokken en heb ik het niet waargemaakt. En moet ik zeggen dat ik aan de zijlijn heb meegekeken hoe ze besluiten hebben genomen, omdat ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat ik daarover niet zoveel meer te zeggen had. Dus ik heb mijn stem ook aan een ander gegeven.
1: Maar uiteindelijk eindigt het misschien wel in een grote deceptie?
4: Ja, dit had je natuurlijk nooit zo gewild. Zo zijn we nooit gestart. Zo de passie en gedrevenheid die vooral Pieter Gerdanus en ikzelf heb gegeven in de fractie op het politieke stuk was enorm. En wij hadden ook gedacht dat de inwoners dat ook hadden gezien en ons daarin zouden steunen bij de verkiezingen. Dat hebben ze niet gedaan en de kiezer beslist.
1: Ja, zo goed is het dan een ekke, maar je woon aan de voorhand wat bereiken. Wat is er, om even positief in te steken, volslagen?
4: Ik denk dat we juist de verenigingen en de dorpen en de besturen, inwoners apart, gesteund hebben om te zoeken naar oplossingen, om begrip te krijgen bij de inwoners hoe het werkt binnen een gemeente, want daar ontbreekt het echt aan. Mensen snappen gewoon niet zo goed hoe de politiek werkt. En als we nou eens beginnen met uitleggen, en dat hebben wij 4 jaar lang keihard gedaan, en we zijn overal van Stavoren naar Oudega, naar Ovinga-Wier, het maakte ons niet uit waar we naartoe moesten. We gingen er naartoe en we gingen uitleggen. We gingen kijken wat we konden doen. We gingen vragen stellen. We hebben heel veel vragen gesteld. De gemeenteambtenaren werden gek van ons. Maar daar zijn we voor, hè, als raadslid. Ja. Je moet zorgen dat er duidelijkheid komt en dat, dat we er zijn voor de inwoners. We zijn door hun gekozen.
1: Had de naam van je partij misschien uiteindelijk daar net goed west? Want Jim hier verbonden een beetje onder het succes van NSC. Nou, NSC landelijk gaan we weten hoe dat gang is. Ben je daar misschien een beetje slachtoffer van worden?
4: Ja, mijn mening is dat zeker. Ik heb ook eerder in de partij al aangegeven dat het mij verstandig lijkt om de naam te veranderen. Alleen ja, dat beslis je met elkaar. Ik had ook een screensaver op lokaal sociaal, dus mijn hart zat al op het lokale gebied. En alleen ja, de meerderheid beslist en daarin hebben we de naam gehouden en verloren.
1: En hoe nou verder?
4: Nou, er zijn een aantal mensen, zoals onder onze nummer 2, Nathalie Sijbesma, die elders in de politiek weer haar plekje heeft gevonden. Onze nummer 3 is buiten de gemeente gaan wonen. En Pieter is op dit moment herstellende van een ziekte. En ik doe vooral veel vrijwilligerswerk, zoals bestuur van de ijsclub in Sneek, Zonta Friesland. En we zijn met 4 mei bezig. Dus ik doe vooral op dat gebied heel veel goed werk voor de Mienskip.
1: Maar politieke ambities ben er net meer.
4: Vast wel, op een later moment. Maar voor mij is het nu goed zo. We hebben zakelijk ook wat uitdagingen. We hebben natuurlijk gewoon een winkel en een B&B. Dus ja, daar mag ook wel weer eens wat passie naartoe. En daar zijn we keihard mee bezig.
1: Nou gaat het wel een avontuur, West Jacqueline. Maar wat hoe heerst het nou? Wat voor gevoel?
4: Nou, een van de wethouders vroeg, ze appte mij van de week. Hoe is het met je? Ik zie het berichten in de pers. En toen zei ik, ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Dat was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Gerdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
1: Want je bent net verbitterd, al knapt op de politiek.
4: Nee, ik denk dat ik juist nu met alle kennis die ik heb, en dat merk ik nu al aan de vragen die mij gesteld worden, dat ik juist mensen even kan helpen welke weg ze kunnen bewandelen. En dat is goed zo. Ik ben niet zo'n mens met veel vroeging en ik ga liever gewoon weer door.
1: Jacqueline Engelmoer, dankjewel voor de taalje en een hoffelijke dag, hè?
4: Ja, dank.

0: Animal.
1: Animal van Cat's Eye.
2: De media van de morgen.
1: Is het alweer haast 8 uur, de tien vlinder weer voorbij.
3: Je de hut.
1: Maar nou. We moeten nog even wat zaken mee praten.
3: Ja, zeker. Maar best even goed, Jere, Harm.
4: Ik ken het mee.
1: Ja. Ik ken het net.
3: Ja, nou ja, het is Friesk, hè? Dat kerst Jerre. Ja? En wat we Jerre, ja, dat is loerd van een video die nou op sociale media rondgeert. En daarin is te zien dat een jongen onder een spoorboom heen geert. En dat ding, dat, nou, dat koest Jerre, dat klapt naar beneden, naar onderen. En die beelden, daar staat bij dus, Kerktoren Schillaard Mantgem. Dus dat zoe je wel eens, ja, en wat we jij, dat wie nevens mij, wie dat ik hem al Fries.
1: Wie zijn Friesker wat?
3: Ja, daarom. Dus, dat famke, aan het eind van het filmpje, die maken het kennelijk die beelden maken. Die moest leidje, maar bij spoorbeheerder ProRail kan ze er absoluut net om leidje. Want, ze moeten, meestal moeten bij hun poten van veiligheidsinstallaties afblijven, zeiden ze bij ProRail. Maar ja, dat liefde net om voor zelfs.
1: Het leven is gevaarlijk, toch?
3: Ja, het is gevaarlijk voor die shells. Je kunt dat ding op een holle krijgen, ja. Of weet ik volle. Maar je kunt anderen ermee in gevaar brengen. Deze installaties moeten gewoon goed werken. Oude hoeren met veiligheidsinstallaties is geen kattenkwaad. Kan serieuze risico's opleveren. En het kan voor duizenden euro's een skeer ik opsmieten. Dus bij ProRail kan ze er absoluut net om leidtje. Ze hebben de beelden niet tussen. En ze zullen je echt maar aan de slag. Dus het bewust ontregelen van zo'n veiligheidssysteem is daarom volstrekt ontoelaatbaar.
1: Het zullen we weer in voor het challenge wijzen vanzelf.
3: Zo'n
1: height.
3: Een volle drank op of zo.
1: Ja.
3: Ja, nou ja, zeg maar. Maar in 2000 zontjen, wie er bij Mantgem ik al zijn actie, zullen we maar zeggen. Dat zorgde toen voor dat de meesten landelijk zelfs ik Lilke wien. En toen wien er twee jongens die gingen om die spoorboom hingen en ze gingen erop zitten en hadden ik filmen. En ProRail had toen ik onjefte dienen om alles skiën op hun te verhellen. En die twee jongens die daarna ik speed toont. Maar ze moeten dus wel aan de bak bij ProRail om hier achteraan te gaan.
1: Het is haast 8 uur. Dus dat betekent dat we even contact hebben met Hilversum, de collega's van het NOS-journaal. En daarna je er nog een uur vol met muziek, Nijs, Waar en al die oren dingen.
3: Ja, alle zaken komen voorbij.
1: We gaan nog geen prijzen voor het jongen, want ik kan die clues net in hem krijgen. Tim,
3: nee, hè?
1: Slagen en...
3: ja, maar morgen is het waarschijnlijk, maar als we dan even op nijpjes.
1: Ja, dan vliegt de vogel.
3: Ja.
1: Ja, ja.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
13: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
12: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
0: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
12: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Sporten is van de 22-jarige Rienk Friesemuttens net vanzelfsprekend. Hij had een erfelijke hetziekte, maar dit in kwarten wel een bijzondere uitdaging hoor. Welke dat krijgt is dat jij staat in Friesland van de Moorn.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de Van Elsen hier.
14: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
17: Friesland van de Moorn.
18: My Harm Wijstra.

0: Waarom naar de 84 mei? Aha, kussen van Take On Me. Dit wie een literaire hit van haar. Stay On These Roads. Harm tussen de lijntjes, want we zijn er nog een Johanoren.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: Als het op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skielge, die had er maar drok mee. Een plantje dat samen het hele eiland oernemen kan.
4: En dan het enige in Holle op dat moment is een soort van angst van... Ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
0: De zo'n 20-jarige Fries om Utens Rink, die had een hetziekte. Maakt dit nou een pittige challenge aan? Wat voor challenge dat is, dat juist aanzien. Fijke Wouda, direct nog heel dit bij. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Wetterske Brabant docht onjeften van bedrieging inspecteurs terug boeren. En waar is Lucky, de man die dat traai hier in een verzwaringshoes in Amsterdam leidt en net communiceren kan?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou, mijn Sibbele Waaier. Sibbele, een goeie morgen.
6: Een goeie morgen. Joet, is er een soort bewolking met uit en trog rein of een bui. De zuidenwind is eerst zwak ontmatig. In de midden draait de wind naar west en wordt matig ontvrij krachtig. Bij maximaal 19 graden is het aan de koele kant. Joen meest droeg. Komende nacht dan nemen de kans op rein en buien. Met temperaturen van minimaal 16 tot 18 graden. Morgen bloedt het ek onstabiel en hebben matige ontvrijkrachtige westenwind en een afwisseling van zinnen, wolken en buien. De maximale temperatuur leidt dan ik weer om de 19 om 20 graden heen. Meer hoe dat waar, hoe jaloeren.
0: Rink Heinz is zo'n 20 jaar en traint voor een marathon. Maar Pedelien, wie sporten voor hem net zo vanzelfsprekend. Nadat bij zijn familie de erfelijke hertspierziekte PLN ontdutsen waard, bleek de ek Rink drager te wezen. De van oorsprong Friese ziekte kan leiden tot gevaarlijke hertritmestoornissen, hertfalen en zelfs een hertstilstand. Na een mentaal pittige tijd pakte het sporten over op en docht er in september mei onder de tikkende klok challenge op het circuit van Zandvoort. Verslagjouwer Johanne Brinkman die sputs mij Rink over wat de ziekte nou met hem docht.
4: In het begin werd het eigenlijk best wel eng, want ik heb in die periode ook wel bepaalde hartklachten ontwikkeld. Dat wie achteraf gelukkig, gelukkig om stressredenen. Ik in de hele coronaperiode ging met alles helemaal goed. Ja, ik begon wat onregelmatig hartritme te krijgen, hartkloppingen. Ik wil echt heel veel op druk in mijn borst. Dus mijn eerste gedachte werd wel heel erg van, oei, dit is net goed. En gelukkig na een paar testen ben ik wel achterkomen dat ik alleen nog drager ben. Dus ik heb wat PLN gen, maar ik ben voor de rest nog wel helemaal zoen. Dus inmiddels weet ik wel, ik kan gewoon alles nog. Mijn hart is nog gewoon gezond. Ik kan lekker sporten, ik kan me gewoon uitleven. Maar het is best wel lang door om je vertrouwen terugkrijgen in mijn lichaam.
7: Hoe uiterde dat in die dijstige lippen?
4: Ja, eigenlijk... Best wel lastige manier, want ik hoor soms in één keer hebben dat ik mij iets willekeurigs bezig wie en dat ik echt een soort van ja, lichte paniekaanval kreeg. Dat mijn hartslag gewoon uit het niks omhoog ging en dat kist aan het verklaren en ik is heel erg in zijn gedachtenspiraal zitten. Want die hartslag zit omhoog en dan zit de stress erin en de angst erin en dan gaat die hartslag helemaal nog meer omhoog en het is een heel visuele cirkel waar zijn inkomsten op dat moment. Want alles was actief is van, gaat hartslag omhoog. Je zit de stress erin en dan het enige in Holle op dat moment is een soort van angst van ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
7: En hoe ben je dat troeheen dan?
4: Dus ik wil een beetje... Het hielp als waar ik wil dat in mijn familie ziet, want gisteren ik wil hoe praat als ware bij mensen die ik soortgelijk klachten hier en dus ik wil een vertrouwen weer opbouwen. Want toen ik eenmaal die testen hier deed voor mijn hart, want bij het UMCG komt ze onder controle en nog ze al je testen om te zien hoe gezond je hart nog is. En toen ik eenmaal 13 jaar kreeg dat het wel je goed ziet, dan kist langzaam gewoon weer wat gesporten, wat dingen van. En op die manier krijg je toch heel langzaam het vertrouwen in het lichaam terug. Want Marseille is eigenlijk gewoon dingen van die best wel eng liep op dat moment. En elke keer dat het wel lukt, is toch een beetje van oké, dit gaat toch nog wel goed.
7: Maar dan had ik een heel soort dus litten, omdat toch dus dat is net goed voor mijn head of het wordt er slimmer van.
4: Oh zeker, het is ik best wel, dat is een soort van cocon weer heen ontbouwen. Want elke actie is dan, zelfs gewoon liedse dingen zoals mijn vriend, als een paard gaan of zo, of sporten. Nou, ik hoor zoveel van sporten, ik voetbalde vol, ik skiede vol hut erin. En dat weer wel je ding, dat is toch denk van ja, als het daar misgaat, dan... Ja, dan is het ook wel, het is wel in hart als ware. Het is ook een osse misgeert, dan is het weer goed mis. Dus maar echt langzamerhand steeds weer dingen oppakken, steeds weer dingen doen. En op die manier het vertrouwen terug te pakken met de weg in. En ik hier in Holle, ik wil ooit nog een keer een marathon rennen. Ja, ik wil echt niks moois vinden dan de PLN-tje. Alleen omdat het is net echt een marathon, maar ik een echte manier om geld in te zamelen voor een behandeling voor PLN. En zo, ja, dat ik echt gewoon iets nuttigs om vast te plakken. Al het geld van de Tikkende Klok Challenge gaat naar onderzoek naar een behandeling voor PLN. En inmiddels is het bijna €1100. En ik voel in ieder geval toe eens naar binnen haal je, dus het is echt wel heel lekker om zo snel al erin te wijzen. Dus ja, het daarom elke euro is ik mooi mijn om. Het is vorig jaar hier ik bijna bij de hele actie toch meer dan 12 ton binnenhellen. Dus het is echt wel een flinke bedrag die die actie binnenhellen. Dus dat is ik wel echt heel mooi om te zien hoe volle steun ervan het is voor behandeling in PLN.
7: Hoe zust u zelfs naar de toekomst?
4: Best wel hoopvol. Want zoals zei, ik ben voor mezelf best wel optimistisch, want ik ben nog jong. Ik verwacht echt wel dat in de tijd dat mij de klachten zo beginnen, er wel iets is. Maar juist voor de mensen die nou wel er heel erg mee zitten, is het belangrijk dat dat proces zo snel mogelijk komt, zodat er echt een behandeling is daarvoor. En ik ben juist des te dankbaarder worden dat ik nog wel kon doen binnen dat ze erin kunnen wonen. Dus daarom ben ik juist volle meer uitdagingen ziek, zoals de marathon die ik erin, zoals meer activiteiten, lange hikes, moeilijke, intensievere activiteiten. Juist om. Ja, het is mij nog wel gegund om dat te doen. En net iedereen het dat.
0: Zijt Rienk Heijns uit Grijns. Hij is Friese Mutens, traint dus voor de Tikkende Klok Challenge, die in september is op het circuit van Zandvoort. Ja, Zandvoort is nou het toneel van de Formule 1, de laatste keer in Nederland. Nou, Formule 1 rieden is het net op de N352, want daar wordt werken onder dik en dat zwaagt voor op en hard. Als het vanuit de Jochten van Haarlem naar Stiens komt, dan komt er in een lietse file. En dat geldt trouwens ook voor verkeer vanuit Stiens richting Haarlem. Treinen die meldt. Want die zit stil, daar heeft hij ook een foto van. Ja, het verkeer met daar even in een stukje dik en dat gaat net heel soepel.
2: Nee, dat is vaak, want er een keer een hiccup zit, dan. Ja, dan houdt het even op.
0: Maar ja, meestal komen nou ook al hier weer op gang, hè? Want het werk begint weer.
2: Nou ja, wij kent Maas ik al vernemen, hè? Maas betekent dat het alweer wat drukker op het dieken is.
0: Ja, dus houd rekken mij vertraging op de N352.
1: De media van de morgen.
0: Dan door de media, Fijken.
2: Ja, het is keer Brabantse Delta. Zilon heeft het waar naar bedriegingen rond het adres van meerdere meiwerkers. Het gaat om tafelsjoghouders die controleren dat boeren oedijs geen wetter uit sletten en beken broeken. En vrienden Wieke hien ze de media uitnodigd om mij te zien bij het werk van die tafelsjoghouders. En onder andere hen die mijn drone controleren, die als de agrariërs in de droogteperiode wel het berijn goed uitvieren. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de naam van die tafelsjoghouders neemt waren, kregen die mijwerkers persoonlijke bedriegingen.
0: Persoonlijk?
2: Ja, persoonlijke bedriegingen. Dus het is het dus al net, haast net met mij die namen in de media verschijnen, zonder dat er een actie op komt. Wetenschap kan vanwege de veiligheid en de privacy van de mijwerkers. Nou ja, die is er al haast net meer. Net ingaan op de, wat voor bedreigingen nou krijgt wie in. Maar het gaat echt verder dan mensen die boos zijn of vervelende opmerkingen maken. Dus ja, dat is net de bedoeling vanzelf. Nou, gelukkig valt er nog wel wat rein. Dus hoop je dat we die droegte dat we eraan van af binnen. Maar dit is er wel vier bitro. Dan is er in Amsterdam een cold case team dwaande. Al traaien hier met de ziektocht naar de identiteit van een persoon die vanwege een beroerte net langer communiceren kan. Leidt intussen in verzwaringstehoes in Amsterdam. En die man die kwam op 10 maart 2023 op stritten te vallen. En hier is een herseninfarct of hersenbloeding hier die hoorn. En het er afasie aan oorhouden. Hij kan dus net langer communiceren.
0: Hij praat alleen een beetje Engels, toch? Want ik zeg, een filmpje voorbij komt.
2: Ja.
0: Het is bijzonder.
2: Nonsense and definitely. Dat binnen twee enige Engelse woorden dus inderdaad die hij nog broekt. Meer communicatie is net mogelijk. Ze zijn al onderziekje van, best wel langer met waande. En de politie zegt, we hebben toch onderziek ingesteld. Want het is geen misdroog, maar we willen graag helpen.

0: I Knew It, I Knew You. Muziek van Taylor Swift.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is de meeste automobilisten die door de Waardwei langs Ljouwdrie de Vest wil opvallen. De Loerswal langs de dijk daar bij de Wenwijk Teggen, die is nog net volslijn af. Op de laatste tientallen meters ben alleen nog de pjallen te zien dat de betonnen platen nog tussenschoot worden matten. Het werk leidt al man stil. Adviseur civiele techniek van de gemeente Ljouwd, Michel Tempels, is onder de telefoon. Die werd er volle meer hoor. Een goeie morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou correct onder de hand, hè?
2: Ja, we zijn begonnen met het scherm eind van vorig jaar. En we zijn voortvarend aan de slag gegaan. En het grootste deel van het scherm is ook inmiddels gereed. Maar wat er aan de hand was eind van het jaar, is dat, dat we ter hoogte van een roekenbosje aan het bouwen zijn geweest. En dat is daar aan de oostzijde van het scherm. En we hebben te maken met de flora- en faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. En op last van de ecoloog is toen al gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden. Want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paardjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen we niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben moeten stoppen. Want we moeten 75 meter uit het nest, het laatste nest, blijven. Zodat nou, de vogels hun broedseizoen ongestoord kunnen, een voltooide jongen kunnen grootbrengen. En buiten die 75 meter mogen wij gewoon aan het werk gaan. En dat hebben we dus het hele scherm over die lengte afgerond. Het is een kleine 700 meter. Ja. Maar de laatste 100 meter, dat is nu in afwachting van een positief besluit van de ecoloog. Van jongens, zijn op groen, jullie kunnen verder.
0: Nee, maar

0: Waar zie je hem dat zijn?
1: Nou, in principe hoopten we dat we... Of nou, grote kans dat het in juli al wel... dat vogels wel uitgebroed zouden zijn. Maar het risico zouden we te groot vinden om dan te starten. Want stel dat er nog wel jongen in de nesten zitten... dan start je het werk alsnog voor niks op. Dus we hebben het besluit genomen van... laten we dat dan over de bouwvakperiode heen tillen. En het in week 37, 38 gaan uitvoeren. En dan is het nou, met grote zekerheid dat er geen broedsel meer is... dat we dan ongestoord aan de slag kunnen.
0: Want die laatste platen, die tussen die pjouwmatten... die liggen intussen hier ergens op, slijn dan?
1: Ja, ja, ja. Die hebben betrokken bij Durison, dat is een firma in Raalte. Daar zijn ze ook geproduceerd en daar liggen ze te wachten tot wij ze afroepen. En dan komen ze deze kant op.
0: Nou, is er op onthoud? Brengt het dan ook extra kosten met hem mee?
1: Ja, zeker. Hè. Een aannemer die moet natuurlijk zijn werk weer opnieuw opstarten. En dat betekent ook dat dat de verkeersmaatregelen weer opgezet moeten worden. We hebben ook extra een barrier langs de weg gezet. Ik weet niet, misschien de automobilisten ook wel opgevallen.
0: Ja.
1: Er is ook een kleine snelheidsbeperking daarop ingezet. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal kosten die krijg je extra. Goed, dat is wetgeving. We moeten eraan voldoen. En dat brengt dan wel ja, deze onvoorziene kosten met zich mee. Ja, dan praat je gauw over een... dat we richting de €50.000 moeten denken.
0: Ja, dat is een dure grap. Hoe die snelheidsbeperking sprutsen.
1: Ja.
0: Het verkeer maakt nog heel die 60 kilometer rijden. Van haar idee, wordt er net werken. Waarom is dat dan?
1: Nou... We mogen dus daar ook niet werken. En er ligt van allerlei grond opgeslagen in de berm. Plus dat een stuk geleiderrail, dat is de vangrail ook wel genoemd. Die moet nog doorgetrokken worden over die laatste, nou, ik geloof nog 50 of 60 meter. Doordat er van alles in de berm ligt, is het ook onveilig op het moment dat je wel in de berm raakt met je auto en... Ja, ramt op een bult grond, nou, dat wil je niet hebben. Dus vandaar dat we een barrier voor de veiligheid hebben geplaatst. Plus dat, nou, omdat die barrier dus tegen het asfalt aanstaat... is die snelheidsbeperking ook ingesteld.
0: Ja.
1: Dat doe ik dan in overleg met de Rijkswaterstaat... want dat is de wegbeheerder van de Boordwijk.
0: Dus mensen moeten nog even geduld hebben. Intussen, van mensen die de Del kan binnen... die had toch zien dat er misschien wat graffiti-artiesten bij die wal was. Had dat nog van keer zorgen?
1: Nou, kijk, het scherm wordt groen, hè? Dus de beplanting staat er tegenaan. Uiteindelijk zal het hele scherm afgedekt worden, dus er komt een hedera tegenaan. Het hele scherm zal ook groen blijven, dus de graffiti die zal nou straks niet meer zichtbaar zijn. Maar het is wel jammer altijd dat het gebeurt.
0: Het is 3 minuten voor Jalven Jon. In september is het dus weer 4 mei dat werkt daar om die hoedswal daar bij de Woordwijk. Het is gast bij Jalven Jon, dus dat betekent dat het Friese Nijs er aan komt.
2: Morgen bij Omroep Friesland.
3: Ja, zit al.
4: De 50ste editie van de 40ste keerspartij van Vlaanderen.
3: Ja, nog een keerstje van oor.
2: De PC.
3: Ja.
4: De hierzij op de radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
2: En van Vlaanderen al ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Zim in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse 99 cent.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
13: Zijn we al!
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Gun je
6: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
16: FM.
0: En zo is het alweer. Jalven Jon, dat betekent tijd voor het Friske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. De eclipse van vliegende wieken had gevolgen gehad voor de natuur. Door de blikken uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Grijns. In Friesland en Grijnsland waren 42 kastjes geplaatst om te registreren hoe vogels reageren. Een eclipse komt net vaak voor, maar sterrenkundige en eclipse-leefhaver Theo Jurjens zocht een breder belang van zijn onderzoek.
18: Als we nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
17: Skielge striet al jarentje in de wetterkrazula, een invasieve plant die het hier net thuis zet. Zo'n 2018 is er een strietplan van staat gien om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hoegé is voorzichtig positief, maar het gevaar zit nog altijd in een lits hoekje.
19: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras zou gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dat is, als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
17: Het werd een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haas. Met zijn profielwerkstuk van de middelbare squallen maakt hij kans op een internationale prijs. KD, die bij Wetsers in Ljouwert onderzoek naar het futhellen van het skeerlijke PFAS uit het boetenwetter. Hij zocht u naar de wedstrijd.
20: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen en om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
17: Nou, je praat in elk geval al wel als een echte wetenschapper.
0: Jij, hè?
17: Ja. Ja, altijd benijd ik naar meningen van oren. Dat is ik belangrijk, vanzelfs. Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. De grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weiden. Maar in de eerste omloop voort onder bak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschatten patour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zonde keer het seizoen dat de twee patouren in de eerste omloop zien waar laten. Louise Krol, oer die latting.
21: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook kwam hadden. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide patouren rocht aan, nou, op een prijs of een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had twee kronen pakt, Senne die had twee kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prijs in daaronder verdeeld mag worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
17: De Vrolijks PC begint morgen om 12:30 in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op de radio en in een live blog. En van 12:00 met je zo, ik op televisie.
0: Dankjewel Fijke. Meer nijs kist altijd een fine in uw app en ek op omroepfriesland.nl. Voor het waar kist er actie, maar voor het waar kist ik gewoon de radio aan horen. Want het waar komt er binnen no en oorlogen aan.
22: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
23: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
24: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daar hoor je bij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
25: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elk sunnier.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
2: Friesland van de Mol.

0: Weidem is morgen het toneel van de 50ste Fraljus PC. Dan hebben we toe Keertsen en Fortendalers in de 2 toppartouren in de eerste omloop tjen Orelkoor. Het lot had dat bepaald. Aansen meer oer die lotting. Maar nou meer oer het waar. En dat waar dat komt van Sibbele. Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: De temperaturen zijn heel oors, hè?
2: De temperaturen zijn heel oors. Als dat dus even vergelijk is met een week waarom. En eigenlijk de temperaturen in Friesland breed lezen op stuits een beetje tussen de 14 en 16 graden. En er is een beetje rijwetten van, maar de delslaghoeveelheden die binnen nog heel minimaal. Iets brecht hem 0,1, grauw 0,6. En je hebt mij rikkelijk bedeeld, maar zo weer al een dikke millimeter rijwetter. Nou, de natuur die sjost en jest geniet van kom maar op met het rijwetter. Bij meesken, ik trof juist erin die zeer me al zo. En ik zei, wat is het rijden? Het rijdt. Ik zei, hoe mooi is dat? Maar goed, we meesken moeten toch even aan wennen. Wij joert een soort bewolking met uit en trog rijn. En de eerste front loopt naar oer. En dan krijgen we in de rin van de dag nog eens een frontje. Dus het is ik wel eens even droog. Als we nog een kniepeeg van de zinnen verwacht je kennen. Nou, het zo kennen. Maar ik denk wel dat de bewolking joert echt hoe heerst het. En de bijen de wind eerst in de mantiet zwak ontmatig uit het zuiden. En in de midden draait er. En neemt er wat tafel te matig want vrij krachtig uit het westen bij. En temperaturen van zijn jongetje graden. En komende nacht komt er een nieuwe steuring op je zo. Dan krijgen we weer een periode marijn aan wat tros maar losse buien. En temperaturen vannacht van zijn 18 graden.
0: En dan morgen.
2: Morgen. Morgen dan hebben we op Nijlijs van het lege drukgebied. Dat het de hele week wat invloed. Het een flinke vinger in de paps is. Maar de streming is westelijk en viert vochtige loft van de Noordzee, jongen. Dat betekent dat we morgen een waarbeeld hebben met wolken, stapelwolken. Afwisselend, ik was droge perioden, maar zeker ik werd buien. En we hebben met een genietje van de zinnige momenten en de natuur die zal de buien begroetje. Want ja, het is toch wel zo dat het toch het warme zeewetter de buienactiviteit best wel grillig is. Om het islamar heen, ik zeg het hier van de week ik al een keer, erin wij duidelijk meer als in het water van de provincie. Dus buien gewaar mogen en ik met temperaturen van zo'n jongetje graden. Dus dat verhoort in die zin net volle, alleen hebben we ten opzichte van Joert iets meer kans op zinnen.
0: En verderop in de week dan?
2: Ja, nou op tongensje. Dan komen we naar de achterkant van het lege drukgebied. Dan wutten wij eigenlijk, we komen dan in de achterkamer te lezen. En vanuit de achterkamer komt nog wat koudere loft onze kant op. Of vooral in de boppenkamer. We troffen op datzelfde warme wetter. En gemakkelijk buien ontstaan kennen, maar zelfs mogelijk ik een klap. Donger. En dat jou dus wel aan dat de onstabielens wel aardig groot is. En de temperaturen, die komen die weer rond de 20, 21 graden. De wisselvalligheid horen we dan ik. Nou, op vreed horen we dat. Ik, de wind is dan, ik kom uit het noordwesten. En er is nog altijd onstabielens, maar je kan ze buien. Letter of vreed. Dan zullen we ten westen van Ierland de opbouw van een hege drukgebied. En mogelijk dat die dan in het weekend voor enige stabilisatie zorgt. Maar we moeten eerst maar eens even een paar wisselvallige dagen terug.
0: Simpel, dankjewel en een offelijke dag, hè?
2: Ja, een offelijke dag.

0: Wijma en Van der Werf, de vrouw binnen de Rik. Jerst en dit weer muziek van R.E.M. in Friesland van de Moon. Om 13 minuten van Johan, Jerst Losing My Religion. Wat toch nog even waarom komen op het nijs waar we eerder deze morgen hier. Nu lucky.
1: Om het nog een uur, Friesland van de Moor.
0: Die man uit Amsterdam werd de identiteit net van witte.
2: Ja, wijken. Lucky. Ja, we hinten er voor 18 wat roer. Of krijg na jagen, mag ik zeggen. En ja, de politie heeft 140 tips binnenkrijgen. Komt nou krijg binnen.
0: Nee, die media, hoes joch.
2: Dat wak net als de week een film kunnen worden gebracht. En ja, er zijn toch mensen die hem herkent. De politie zei het overweldigend. Het aantal reacties. Dus ja, mogelijk kan ze nou toch eindelijk erachter komen waar deze Lucky is. Ze zullen alle tips grondig bekijken.
0: Mooi. Nou, laten we hopen dat het oplost wordt. Skielge wordt al jaren terroriseerd door de wettercrasula. Die plant die kwam door vijvers en aquariums op het eiland. En hoe woekert zo'n titier? Oorspronkelijke planten die daar toch al oorstjeren. Zo'n 2018 wordt botstrijdend in deze horrorplant. Er is een groot plan opzet om hem te elimineren. Verslagjouwer Dennis Terpstra die gang naar Skielge ta. Om te zien of dat al aardig slagen is.
3: Ja, het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. Dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
4: We zijn op onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatste kwam, toen wie het wel even knikken.
3: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied, Groene Landen. Er komt van allerlei orchideeën, echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de watergrasla geconstateerd.
4: Ja. Ja, en ik voor het eerst, toch?
3: Ja. Precies. Ja, dus dat was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
4: En wat tocht jou toen jou dat jij dan?
3: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
4: Ja, want tegelijkertijd lid dit dus wasje en hoe broos eigenlijk die street nog steeds is.
3: Ja, ja, aan de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. Aan de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018 wijze van spreken en dan ben je echt ver van huis.
0: Zei boswachter Remy Hoge van Steerts Bosbeheer hoe de striertje in de wettercrasula op Skielge. Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Dat zijn de grote favorieten morgen op de 50ste Vrolius PC in Weidem. En zij kennen de eerste omloop Vottendalers van de bak. Want zij treffen Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. En het is al de zonde keer dit seizoen dat die twee toeren in de eerste omloop in elkaar steren. Omroep Zilt, die sputs bij Louise Krol.
5: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien elkaar matten. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan nou, op een prijs, op een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prijs daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
6: Ja, heel veel succes. Anouk, hoe denk je dat ervoor, Oer?
7: Nou ja, als staat de loting shirt, dan is het misschien zelf een beetje oorzen willen hebben. Maar prima op zich. Ja.
6: Het betekent wel dat Bayern toen een fort scherp wijzen maakt. En het is een zonde keer dat je voor het zien overkomt in, begreep ik van Louise.
7: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik even geteld. Dan is het inderdaad een zonde keer. Maar ja, wij winnen wel eens, hun winnen wel eens. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
8: Dus dat belooft wat Henk. Ja. Wij winnen erbij de eerste omloop. En dat jongens die vandaag op scherp dus.
7: Wij zijn zin voelt. Nou, misschien ja, maar dat geldt ik voor hun, dat zijn hun ik.
8: Ja, maar dat is als je krijgt van de eerste handel op, gaan we de eerste kans in hun.
7: Dat denk ik wel. Want wij zijn al een paar keer in de finale sinds een keer, dan winnen we het gewoon krijg net. En in het begin van het seizoen dan steken we in de eerste omloop sinds en dan lukt het krijg wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale in hun. Dus ja, dan kunnen ze maar beter gewoon de eerste omloop hebben.
0: Zij zijn Louise Kral en Anouk Smink, tjen de collega's van Omroep Zilt. De PC begint morgen om 11:30. De vrouw is PC in Weidem, is streekrioch te volgen hier op de radio en in een liveblog. En van 12:00 ook te volgen bij Omroep Friesland op de televisie. De baaskranten die lezen al clear. Nee, de muziek van Sharon Red. Eerst wat erin staat.

0: Sharon Redd en In the Name of Love.
1: De media van de morgen.
0: Bij de Friske Maaskranten, Feike, wat melden die?
2: Ja, de scholen zijn weer begonnen. Ja, logisch verzeld. Die juster, het Fries Dijkblad, heeft er een foto voorop. Dat Ben in Burgum, die helpen oren bij een oersteking veilig. Die gaan een bordje omheen en ze hebben van die grote veiligheidshesjes en zo. Dus dat valt wel op. Maar wat de kranten dan weer opvalt, is dat meer jeugd zonder schoolspullen. Organisaties voor Jermoed Help, die Sjogan Stiering in het ondelijke zin, die het net genoeg hield heeft voor de schoolspullen voor de Ben. Dat is wel heel screened verzeld. En uit de onderzoek onder 400 lokale helporganisaties te blikken dat hield iets vaker gezin een onklapje, want zij dreeg om essentiële squallenspullen om te schaven voor hun band. Ja, dat is wel heel screened vanzelfs.
0: Ja.
2: Dan voor op de Ljouwerter Kranten een bijzondere foto van een India's sneeuwlandschap. En dat lukt toeristen. En het is net echte sneeuw in India, maar het binnen hoop marmerstof. Op een zwartplak voor een marmerafval. Ja, dat liep het dus inderdaad. Kijk, of Rinje de Trotte Bergen in de sneeuw. Maar dat is dus marmerstof. Dus ja, dat is een enorme toeristische trekpleister. Ja, dan ik nog de eerste die dingen is. TBS met dwang om plan prinses Amalia te ontvoeren. Ja, dat is die jedere inwender van Dan Boort, 33 jaar.
0: Ja, wat verhaal toch?
2: Ja, hij zegt hem zelf als het koningshoers van Friesland. Dacht dat hij mij kroonprinsesse Amalia trouwen zou. En daarvoor moesten ze met mijn koor op survival. Ja, had hij die plan trofvieren zoe, dan hield het in de praktijk in dat hij haar ontvieren zoe. Waar ik beelden bij die man thuis vond, dus die haar namen in en ik nog in mij, ja, ziek heil erin graveerd en daar vind je het echt fleurig van.
0: Nee. Nou, lekker fleurig beginnen dan haast maar met Noden voor. Wim, goeiemorgen.
3: Ja, hoi Harm, goeiemorgen.
0: Fleurige muziek, Joert?
3: Ja, zeker. De classic rock lijkt weer redelijk op niveau, maar ik wil eerlijk bekennen. Verder bellen we met Dirk de Jong, die is van de site Outdokkum. En ze zie ik je daar stielen van die olifants die daar ooit op Van Kleffens, op Van Kleffens zitten. Van stielen buizen en een neushoorn, die er ek. En die olifant die is er nog, maar die neushoorn is pleiten. Trouwens, renovatie. Nou, dat is net samen gebeurd. Dat is, het is renoveerd en toen is het verhuizen naar het zwembad. En daarna naar de binnen hoe heet het? De is hier in de verhuizen en toen is hij voortrekken eigenlijk.
0: En dan moet er ergens wijzen.
3: Ja, maar ze weten het wel. Misschien is Jack wel stikken. Het is een vrij groot ding, hè, want de koestering klimmen en zo. En zo dokken ze de herinneringszoon. Dus ze willen hem graag waarom hebben.
2: Dat is een pijp wel uit.
0: Nou, goed.
3: Dan komen we er weer doorheen, jongen.
0: Wim, succes.
3: Dank
0: u. Willen. En morgen dan binnen Feike en ik er weer. Nog een gedij.
1: Krijg het allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. OmroepFriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot rij.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïense leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.
7: Lokaal gewild. Omroep Zilt. I'm the invisible man.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië, en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw je hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: Hey.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: laatste YouTube, stuck in a moment, you can't get out of. Het is daarmee exact 12 uur. Tiet voor Nooie Friesland dadelijk. Groeten van mij, Wim Brons. En van Christel, weer in de linkerrug van het radioprogramma. Mooi weer weer. Mij nooit ervoor. En matje, daar moet je met je van. Doch, doch.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, meldt de Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk snow in Friesland, maar gymnastiekverenigings, want die zitten mooi de handen in het hier. De binnenhuisken naar je trainers te vinden. En ultrarenner Jacob Hamburg vertelt hoe zien 275 kilometer in en zien komende weken.
5: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
7: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
1: Noi Friesland.
10: Simone Scheffer.

0: Buttonfield wordt net heel ondelzaam, maar dit is wel het nummer Summer in the City van Joe Cocker, het wie de Ippenen.
1: Van Tol, woont hier in Oren.
2: Nooi Friesland.
0: Nooi Friesland. Goeiemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. Gymnastiekvereniging zitten maar de handen in het hier. Er zijn nauwelijks trainers te vinden.
3: Ja, wist u het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CIO's-achtige studenten, waar die blauwen.
0: De trek waar je bij Dries en wat is wat giet op de kop dat jou toe leest, maar daar is ik begrip voor.
4: Ja, het is van de regio vervelend, maar er binnen wel prima alternatieven. We gaan omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is.
0: En hoe ligt het met de toekomst van de zwemtalenten? Zit er een nieuwe Steenbergen tussen?
5: Ja, misschien wellicht, hè. Misschien dat er wel iemand van deze kinderen doorbreekt, maar dat is nog wel heel vroeg om te zeggen.
0: Dat en nog een partij met ultrarenner Jacob Hamburg. Hij zit op zegje in oktober naar het WK. En het medio-sjog met Faike Wouda. Nou, ik zei het al, Summer in the City, viel het net helemaal. Dat brengt me bij het waar in het kwad, mijn Sibbele Waaier. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. Van de middag, skieren wolken met betieden wat rein of stoorrein. Afwisselend terug, droge periode. De stier een matig en vrij krachtige westenwind, de temperatuur uit om de 19 graden heen. In de jong is het een skofke droeg. Letter in de nacht volgt naaie rein bij een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden. Morgen hebben we zo bewolking met betieden rein. In de midden wat meer zinnen, maar de kans op een bui bloedt. De wind is westelijk en matig van kracht. De temperatuur komt om de jongetje om 20 graden heen. Meer over het waar, over een jaloer.
1: Oort in oren,
2: nou in Friesland.
7: Omroep Friesland.
0: Het is haast 10 minuten nu tolven. Ze binnen net te krijgen, wiels het wol sa wichtig is. Gymnastiektrainers. Vereniging zitten met de handen in het hier. Ze doggen van alles om de band in het warpen het bewegen te krijgen en te houden. Maar als er geen trainers binnen, wordt dat een dreig verhaal. Ik de gymnastiekvereniging van Vergeer in het Chinon. Collega Dennis Terpstra zocht Esther van Rij van de vereniging op.
8: Nou, stond je nou in de gymzaal van Vergeer en hoe groot is het probleem?
3: Ja, op dit moment hebben wij geen trainer van Vrede Mietjes. En dat betreft vier lesgroepen van peuters, kleuters, famkes van een groep draaien en van een groep freerunners. En dat gaat ongeveer om 40 bijen.
8: Is het zadreeg om je te vinden?
3: Ja. Ja, ik ken er vol hoe ze, maar we kennen ze gewoon eigenlijk net vinden. Er is wel eens iemand die had wat interesse en dan, ben ik best wel flexibel dat we ze een oren die of minder groepen of wat dan ik. Maar ja, dan krabbel je toch weer terug dat het, no net, het past net of te droog of ja, wat dan ik. En wij blowen mijn lege handen achter.
8: Want wat docht je me al hier om trainers te zieken?
3: Ja, we vregen meesken. We gaan natuurlijk de vacature deelt op de socials. Via bij BV Sport, bij de buurtsportscoach, bij de KNGU, de bond. Ja, eigenlijk overal hebben we het uitzet.
8: Nou, er is ook nog viertal clubs dat had een gezamenlijke vacature uitjoen, maar daar had ik niet op gereageerd. Waarom hij hem daar naartoe mee werken?
3: Nou ja, destijds toen dat in ontwikkeling weer, hier wij wel een trainer van de Vrede Midjes. Dus ja, we vonden het ook wat vervelend eigenlijk om dan achter die genen zien regen om maar iets oors bezig te gaan. Want ja, wij hier een trainer en wie voor u zie ik dan natuurlijk dat die trainer op korte termijn toch voort zou gaan. Dus toen dat bleek, kreeg ik voor de summer dat u zijn trainer voor de gang. Toen hebben we dan wel vregen van, hey, kunnen we ons sluiten? Maar ja, toen we in alle momenten, alle lesmomenten, midjes, begin van een jong, wie nou invult. Dus daar konden wij net bij een hekje.
8: Ja, hartstikke zonde dus. Want nu zit hij hem ex zonder trainer. Leek als een soort clubs. Wat betekent dit voor de vereniging?
3: Meer dan een halvering van het ledenbestand. Dus het is nog maar de vraag of we onze holle boven wetter kunnen horen.
8: Ja, want het scheelt financieel natuurlijk ook een soort yield dan.
3: Ja, de helft. Ja, de helft van inkomsten. Maar ondertussen betalen ze wel bondcontributie. Doe betalen ze wel CL-huur. Doe maar zien trainers betel je. En grote kastenpost is natuurlijk ook de materialen die, en de toestellen die worden elke keer keurd. En er werd wel eens wat aukeurd. En dan mag het vervangen of repareren. Nou, dat is best een hele grote smak yield.
8: Ja, en heb je ook enig idee waarom je trainers meer te vinden binnen? Waar zijn ze?
3: Ja, wist u het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CIO's-achtige studenten, waar die blauwe. Het kan natuurlijk ook wezen dat het net aantrekkelijk is om voor fjouwer oerkes op te komen draven in een lietdwarpke. Ik weet het net. Nee, het is mooi. Het mooiste is natuurlijk dat ze kunnen investeren in wat vroeger bij u steunde als ben, dat die het overnemen. We zijn wel met wat dingetjes bezig, maar dat is gewoon al net concreet. Hoe moet die mensen dan wel eerst opleiden?
8: Wat zo'n oplossing wijzen? Hoe nou verder?
3: Ja, ik weet het even net. Dus het werd aantrekkelijk, meidje, het gymnastiekje. De jonge meesken opleiden. Hè? De meesken die nou ik turnie, die misschien in ieder 14, 15, 16 binnen, dat is die aan de hand neemt en dat is die kist opleiden. Ik denk dat ze die kant op. Want ja, die meesken hoop ik hard van de vereniging, van het dorp, binding met het dorp. En hoop je vanuit hè, dat ze denken van nou, wij doen dit. Hè? Het is ik net zo dat ze kregen gewoon betellen. Het is net alleen maar vrijwilligers iets. Hè? We hadden gewoon een oertrift zien hoor. Dus.
8: Kwartom, meesken dus echt weer enthousiasmeren van het vak.
3: Ja, zeker. Ja, we doen ons best. En die ben ik, die ben super enthousiast. Dan denk ik, ja, dat viel steek als ouder, of als familie, of als Björn, of wat dan ik. Het is prachtig als die mensen door de sales bewegen en zich ontwikkelen. En ze waren eerst net een corporal en letterbol. Dat is natuurlijk prachtig.
2: Noi Frieson,
1: media oersjoch.
0: Nou, misschien een leuk bijbaantje voor jou.
5: Je wist hoe lienig ik ben, hè?
0: Maar dan ben ik voor oorzaak. Fijn, het mediaoorzoch.
5: Ja. De Amerikaanse president Donald Trump ook maar even mee beginnen. Want hij had een interview in het Oval Office. En hij beantwoordde vragen over zijn relatie met de leader van Noord-Korea, Kim Jong-un. En de bondgenoot Zuid-Korea. En ja, een van die verslagjouwers die wist Trump wat te irriteren. Laten we even jaren hoe dat ging.
9: Did he ask you
10: to scale back on those? Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
9: I'm with CNN.
10: Fake news.
9: I just wanted to follow up on the South Korea question.
10: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
9: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
0: Trump and CNN.
5: Trump en CNN, nou, ja. Wetterreviewer.
0: Ja.
5: Ja, ik Jerus commissaris Brok al, dat zie je niet een van uw verslagjouwers zouden waren. Ja. Dat is dan net beste.
0: Nee, dit is net best.
5: Nee, een soort fake news wezen.
0: Ja, je zoon hoop je dat hij fake news is, maar dat is niet zo.
5: Ja, nou, dan gaan we even naar Oekraïne. Want er is een man die denkt van, nou, ik wil vooral even een supermerk. Maar ja, hoe blow ik dan onherkenbaar? Want er hing je camera's, toen zegt hij een vet my pack steen. Dus hij denkt, ik spring in dat vet. Zit ik heel onder die pack en dan kan ze me net herkennen. Nou, de stellerij ging nog goed, want hij wist te ontkomen. Maar kreeg ik in de holle om wat skin naar een squalgebouw te smitten. En toen weer de politie weer wol in de buurt en die kon hem oppakken. Maar ja, de politie zei dat wie net het meest lastige deal, hem oppakken. Want hij moest nog skin maken worden. Hiervoor hadden we zeker 5 uur nodig. Gebruikten we schoenborstels, 12 liter olie en 4 liter zeep. Ja, dat is wat. Ja, toen ik
0: in Kiev.
5: Kiev.
0: Nee, Kiev.
5: Kiev?
0: Kiev.
5: Kiev.
0: Ja, zo spreken ze het in Oekraïne uit.
5: Oké.
0: Okay. Ja. Dat oren is Russisch, dat willen ze er net.
5: Oh, okay.
0: Ja. Wat een bizar verhaal dit.
5: Ja, toch?
0: Ja.
5: Hier was sinaasappels mij nam. Dus je wil mijn seizoens dwaan.
0: Alsof ze daar geen orenproblemen hebben.
5: Nee, nou ja. Ja, dan gaan we naar China, Simone. Dat we willen een rieke Chinese vrouw. Die is heel fier gingen om bij haar favoriete acteur te komen. Want ze had gewoon de dramaserie waar die man de haatrol niet spelen, had ze financierd. Maar dan wilden ze eerst dat ze dezelfde een rally kregen. En het aantal scènes waarin tuten waren, die waren behoorlijk opgeschroefd. En ze gingen 4-4. Ze treurde tongen naar binnen en alles. En dus die acteur die had zien beklaagd dingen. En het is er uiteindelijk op Delcam dat de serie na een paar dagen na de release offline helle is. En door al die scènes, maar al die tuten, voor die show net om de warmen.
0: Oh.
5: Ja, dus die vrouw hier zelf uiteindelijk bij de poort.
0: Mm.
5: Ja. Dus ik weet niet, hoe acteertalent wordt niks.
0: Nee, dat wordt niks.
11: Nou, en dan in Milwaukee, Amerikaanse stad, daar is met het skiermaatje van een appartement binnen twee stellen prins van Pablo Picasso weromvond, met een waarde van zo'n $40,000, €430,000 hebben we het dan over. Ja, er was een hierder die weer het appartement uitzet, betalen de hier net, en ja, toen moest het skiermaken worden, en ja, onder die skiermaak vonden ze dus die twee prins waarom. En ze hongen er ik al even, want er zit een best een laag stof op. Toen dachten ze, ja, wat is dit? Krijgt nou een antiekhandler die wist uitkomsten te brengen. En die zei van, ja, Dissen, die binnen in 2018 uit een galerij stel.
0: Ah, ja.
11: Dus naar de eigenaar bellen. En door die ze zeggen, ja, hij zegt, ik koer haast net lopen. En dit is wel heel mooi natuurlijk. Dat dit weer een plakje kriegen had. Het wel een beetje te laat, want de zakenpartner van die man van de galerij, die is begin dit jaar verstoren. Ah. En die bellen els hier op de datum van de mis die de politie met fysiek als die de zaak nog een keer onder de aandacht brengen wonen. Ja. Ja, hij had dit fantastisch gevonden.
0: Ja, ja. Dat denk ik ook. Nou, ja. Bijzondere verhalen, Faike. Tegen dank.
11: Gradien.
0: Dadelijk geven we naar Driesem wat is wat, want hij giet de trekwaai over de kop en dat heeft wel gevolgen.

0: Maroon 5, Maps. Automobilisten moeten bij Driesem en Waterswaard de komende week een rekken houden met vertragingen op de dijk. De trekwaai N910 krijgt nij asfalt en is drie weken lang dicht. En dat wil de squalm krijgt weer begonnen binnen en er meer verkeer op de dijk is als in de vakanties. Projectleider Nienke Bergema leidt onverslagjouwer Ben de Jager uit waarom die werkzaamheden krijgt no pas beginnen.
1: De dijk is een onderhoud en wat inhoudt dat wij wat frezen gaan en weer een nieuwe deklaag aanbrengen. Hier en daar nog wat reparaties aanbrengen. Ja, dat is eigenlijk binnen werkzaamheden dit bedoel.
2: Want de squalm we hebben gewoon, dat zou maar zeggen, de zomervakantie van het noorden is weer om. Waarom hebben we verkeers nog op dit stuit deze dijk ja, dicht te zetten?
1: In de bouwvak ben ik deze man op vakantie, dus daarbij konden we doen net onder gang. En ben we een hoop van start gaan, waar ik een goed oor is nog maar de dorpsbelang west om bezoek je het sloopverkeer een beetje hinder aandacht voor te krijgen dat ze wat rustiger aandoen. Denken om fietsers en benen die terug de dorp heen benen. Dus ja, we hadden er wel aandacht voor. Ik.
2: En deze dijk, de trekwaai, het is best wel een belangrijke dijk voor deze regio, laat ik het zo maar zeggen. Drie weken dicht, dat had wel impact, denk ik.
1: Ja, het had altijd impact dat een dijk dicht is. Het is voor de regio vervelend, maar er zijn wel prima alternatieven. We gaan omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is. Men denkt dat het een heel eind om is, maar als het uitrekt is het 5 minuten extra. Dus dat valt op zich wel taag.
3: Ik ben Hein Arma, voorzitter van plaatselijk belang Westergeest.
2: Meneer Arma, we staan hier in Westergeest, in het dorp wat onder de trekwaai Green zit eigenlijk, ja, wat onder de trekwaai Vest zit eigenlijk. Drie weken onderhoud onder de dijk, dat had nogal wat impact, dacht ik.
3: Nou ja, dat was zo. De trekwaai dus wordt heel trok in de route vanzelf. En als dit eruit leidt, dan wordt het verkeer toch ergens oorlogs. Dus, en wie ben een van de drie dorpen die heel dicht ongrenzen. Dus dan kan er wel naar gaan wat er gebeurt.
2: Want ja, zit je daar in, ga je daar Fabian van dat het je sowieso druk worden gaat? Of zie je dat je het eigenlijk zo?
3: Nou, het is vanaf de morgen voor de dag staan dat het een stuk drukker is. En dat werk wordt er verwacht zien, hè? Want er is wel een omleidingsroute, maar dat is heel alleen voort. En dan snap je wel dat degene die een beetje bekend is, die is zeker een andere route. En we gaan wel vaker de trek bij de bos uit gaan en dan weet je direct smoordruk. Dan kost soms haast iets wat hier mag komen. Dus we zijn weer maar de actiemeidje om dat zin te voorkomen.
2: Ja, en daarom de bordjes ja, achter jou. Joosje, als je dan net naar de meisje wil. Jou rondom fietsers, staren gewoon. Tank een beetje om je been. Waar komt die actie eigenlijk zo bij?
3: Nou ja, we zitten bij door met de Wadregio. Dat is Westergeest, Oudwater en de Triemen. Er loopt wat in heel prut mijn op. En daar zijn we van, wie moet je wat doen? Want dus we hadden met de drie dorpen gaan we om tafel zitten. Wat kunnen we doen om in elk geval het sloopverkeer wat je langskomt rustig door het dorp te begeleiden? En dan ben de besturen, de afzonderlijke besturen, met haar eigen ideeën van fietsjes en teksten erbij. En zo maken we de meeste wat waskouw je. Maar dat er extra verkeer komt, daar kunnen we vanuit gaan. Nou ja, dat zie je hem direct wel. Dus het rijdt gewoon eerder uit. Dus,
1: De zitkanten die blijven zitten, dat is beton. Dat ken ik volle langer mee. Daar is aan de voorkant bij de onderlees ook een tocht om dat zitten te laten. Er wordt alleen een naailaagje asfalt ertussen in. En in principe merkt de automobilist er niks van. Hè? Alleen dat het een beetje vlakker weer is.
2: Had je zorgen naar de impact en het gebruik van het dijk, wie is er nou echt ontdekt?
1: Ja, die weet er echt op taal. Maar misschien we dat natuurlijk ook net niet in. He, dus hij weet er op taal.
0: Ja, dat is weer een reportage van Ben de Jager, van uw collega's van RTV NOF. Het is haast Jelvien. Dus dadelijk schrijven we het Orenijs uit de provincie. En ik neem aan dat Erik Hennema daarvoor ons komt.
4: Moon bij Omroep Friesland.
5: Ja, Zitbal.
6: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
5: Kan er nog een keertje van oor.
4: De PC.
5: Ja.
6: De hele dag op radio. En op

0: Ik vond het wel hoor, ik live op televisie.
1: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Sim in Friesland.
3: Wij willen wij.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Nou, het is haast 11:30, nog een liedsminuutje te gaan. Dat betekent dat we het nijs krijgen uit de provincie. En ik zei het al, ik neem aan dat Erik en hem maar voor ons koot. En Hawar,
14: het is het geval, zeker. Goeiemiddag. De partij Nieuw Sociaal in de gemeente Zuidwest-Friesland houdt op van bestingen. De partij had in 2022 nog twee zitten in de rier. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hadden de partij geen enkele zit. De meeste leden joegen de najoen net langer energie te hebben om verder te gaan. Alhoewel ze het spierig vinden dat de partij ophoudt, zocht listdokker Jacqueline Engelmoer positief waarom.
15: Ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Grijdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
14: De gemeente Smellingelo waarschuwt het voor nep-plissies. Heeft de gemeente Barry de oplichters maar het verhaal dat in de buurt inbraken west hebben en dat ze weer de volkwoord veilig stellen willen. De politie zal dat nooit want, zo zeggen ze. Het meest kan twijfelen kennen ze om een politielegitimatie vregen en die zwaarvoudig controleren. Als er sprake is van een vertochte situatie, maar de meest kan voortendalig in twa Barry. 20 mensen hebben solliciteerd voor het ambt van burgemeester van West-Stellingwerf. Het Gustepad is man. Er zit een opvallende jonge kandidaat van nog geen 20 hier tussen. Op dit tijd is Tineke van der Graaf waarnemend burgemeester in West-Stellingwerf. Zijn volger André van der Nadorp op doet hij in Waadhoeken burgemeester waard. Zijn kandidaten binnen net ontsletten bij een partij. Fjouwer binnen lid van de VVD. Treien van het CDA en 12 van D66. De vier voorkandidaten kandidaten binnen lid van Pro, ChristenUnie, SP, Volt en van een lokale partij. De gemeente, de commissie praat komende tijd met de kandidaten en brengt de verslag uit onder de gemeente van West-Stellingwerf en die docht daarna een onbeveling. De nieuwe burgemeester in West-Stellingwerf wordt begin december geïnstalleerd. Spoorbeheerder ProRail docht onderzoek naar de vernieling van een spoorboom die ten elke dag bij de oergang van bij Mantgen plakvoen het. In de filmpje op internet is te zien dat de jongen in de spoorboom klimt en daarna het naar onderen valt en dat klinkt zo.
16: Ik kan
14: het mee. Ja, dikke komisch, maar ProRail kende net een lightje. De spoorbeheerder had toen een libbesgevaarlijke stunt waarmee het oren verkeersdeelnemers in gevaar gebracht werden. Die dienstregeling werd ontregelen en er kan ik skeer ontstaan, voor duizenden euro's. ProRail docht in dit soort gevallen altijd onjeft, hè. Zelfs zie je de skeer te verhellen op de vernieler.
13: Ja, ik ken Erik net echt een lightje.
14: Nee,
13: niet leuk. Nee, dankjewel, Erik.
2: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
16: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
19: Noe Friesland.
20: Simone Skeffer.

0: Het wordt een sportief jaloeren, want we doeken het wetter in het zwembad van Drachten op zoek naar bewonderaars van Marit Steenbergen en misschien ik wel haar opvolgers. En ik praat ook met Jacob Hamburg. Hij is lange afstandsrenner en had het afgelopen weekend 224,7 kilometer roen en daarmee een plak in het nationale team veroveren. Op 16 oktober gaat er naar het WK. Wat beweegt deze jonge man? Maar nu is het waar, mooie Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
1: Ja, goeiemiddag, Sibbele.
0: Ja, ja, ik zei knikken bij de opening van Hot Town Summer in the City, dat hield net helemaal. Ik voel me fris, krijg boeten.
1: Ja, hè? Nou,
0: of valt het daar?
1: Nou, dat valt daar. Want ik zei te vertellen, we zitten in de warme sector.
0: Oh. Okay.
1: Van een lege drukgebied. Dus het vult eigenlijk echt net koud aan. Maar fijn, de smaken verschillen zelf.
0: Ja, zei ik ben natuurlijk die 30 graden weet.
1: Ja, en ik zit je vertellen, de temperatuur uit de stuit in de provincie is een beetje rond de 16, 17 graden. Daarbij is er een beetje rijweer van in Kwaaijum. Een hele millimeter en de waarnemer die zei, nou, dit zit niks op voor de natuur. Nou, bij mij in de Lemmer wit 1,8 hebben we wat rieker bedeeld in dit geval. En als de provincie trotsjost, dan rennen de hoeveelheden dan net zo goed op. We hebben wat matrein, stoorrein hand. Het werd ik weer even droeg. En in de rin van een midden komt er nog eens een gebiertje over mij wat matrein en stoorrein. En ja, de zinnen, ja, misschien dat er dit jaar toch nog even een knipeetje talit. Maar dat mogen we maar even afwachten. De temperatuur, mocht dat slagje erin dan nog naar een jongetje graden. De wind die weer vanmorgen zwak, ontmatig uit het zuiden en die gaat nou naar het westen en wat matig, ontkrachtig. En jong en vannacht is het eerst, jong is het eerst droog en later in de nacht komt er een nieuwe steuring met buien of een gebied met rijnwetter zelfs en leidt de temperatuur minimaal rond de 16 graden.
0: Oké, nou het zet nog net echt zo aan het dik, zei ze. Ik zei ze, elke spotwetter is welkom. Hoe liep het dat moon?
1: Nou, ik ben het helemaal met Inges. Elke spot is erin. En als er de bakken wetter vallen, dat liep het mij ik net goed voor de natuur.
0: Nee.
1: Nou, moon, ik zei al, vannacht krijgen we rijwetter. Dat is we moon te moon. Ik nog, dat loopt wij de moon voet naar het eerste. Dan komt er een droge periode en krijgen we de zinnen er ik weer eens even bij. En daarbij moet ik wel zeggen dat de kans op een bui in de midden bloot. Zeker buizen hier in het noorden, want het warme wetter zal zijn invloed hebben en horen op de vorming van buien. De wind is westelijk en matig en in de munt is soms vrij krachtig. En de temperatuur ja, die schommelt wel rond een jongetje om 20 graden.
0: En dan scharrelen we stiekem aan richting Wiekein. Hoe liep het die kant?
1: Ja, nou, tongensje, dan hebben we dat lege drukgebied wat nou dit waren jou, dat loopt voort. Wij komen dan wat in de aan de achterkant en dan draait wie wat meer naar het westen. En dan wordt het wat koeler en vochtiger. In combinatie met het warmere weather, jou dat onderlering tot de vorming van een paar buien. En het kan ook wel een paar pittige buien wezen. Dus ik denk dat de tongetje wat dat betreft dat het meer schade naar de dik zet met die buien. Temperaturen in die buien, die bloeien staan rond een jongetje om 20 graden. En de buien giet bloed eigenlijk ik vreed. Dan horen we ik nog een buige fase. Alleen letter op een dij. Dan zullen we langzaam vanuit het westen een hege drukgebied. Wat hem heel starig om het uitbreidt is zijn kant op. Maar vreet ik nog altijd wel een bui vanwege de Noordzee en het warme wetter. Misschien dat er dan een ridderlijk weekend achterom komt. Maar we moeten eerst van de weekend maar eens even een neertje van de buien.
0: Ja, zo is het. Maar Gerard Koks, maar het is weer voorbij die mooie zomer. Die hoeven er nog net in.
1: Nee, nemen we net van. Nee. We moeten net in de waarheidje van dit waar. Want waar wit komt die simmer ik nog wel eens even bij waarom. Wie zat je?
0: We wachten het al. Dankjewel, Sibbele.
1: Ja, graag gedaan.

0: Ik wil daar heel mee hinnen. Vergeef hem wie dat. Haast 274 kilometer, om precies te wijzen, 274,7 kilometer roen hij het al roen de weekend. En dat die hij bij de Last Soul Ultra in het Duitske Bornheim. Jacob Hamburg, Utrechten, is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigde bij zijn eerste deelname als 9e van de 169 deelnemers. Nou, persoonlijk moet ik er echt net aan denken, maar voor Jacob is het de uitdaging en hij zal no na het WK. Goeiemiddag, Jacob.
1: Goeiedag,
0: Ja, hoe is het met de spierkes?
1: Ja, redelijk goed. Ik ben wel snel hersteld. Ik had gisteren weer een lietse blokje uitdronken, dus... Ja, dat ik het verrassend goed.
0: Ja, dan zei Dolf Jansen altijd... Hoe dan?
1: Hoe dan, hè? Ja. Ja, dat is een goede vraag, hè. Maar ik ben erg voor het trainen. Dus ik vind het leuk om te dwalen. Ja. Ik weet net volle moeite mij of zo. Dus ja, dat is wel leuk.
0: Nee, de trainst natuurlijk een heel soort. Daar komen we dadelijk nog wel even op. Maar wat is dit voor sport? Wat wie dit voor wedstrijd?
1: Ja, dit is een backyard ultra. Dus dat betekent dat het om klokslag 12 uur begint. En maar in het uur 6,7 kilometer aflezen. En dus dat was 6,7 kilometer aflezen. En dan precies om 3 uur start er een nieuwe ronde. Als die 6,7 kilometer net in het oer oude rond, dan had ze een dit not finish. Dus, maar ja, 6,7 kilometer in oeren, dat is net super lang. Dus het was ongeveer, ik doe 50 minuten oer, haast 10 minuten pauze. En dan begint de nieuwe ronde weer. En totdat er hier niemand opbloedt.
0: Oh, dus het is echt een afvalrace.
1: Het is echt een afvalrace, ja.
0: Ja. Oké, en dan wist ook njontjende van de 169 deelnemers bij die eerste deelname.
1: Ja, dit is de eerste deelname van dit evenement,
0: ja,
1: van de Lesso.
0: Oh, dit evenement, oké. Okay. Ja, waar moet ik daar plaatsen in de vrouwtop?
1: Nou, dat weet ik net zo in wat trui, maar ik denk dat ik voor mijn leeftijd wel een van de betere ultrarunners van Nederland ben. Maar ik mijn over mij het wereldkampioenschap mij waren. Dus dat is wel een mooi stukje waardering voor het harde trainen.
0: Ja, zeker. Want hoe groot is deze sport vooral wie het, Jacob?
1: Ja, wel super groot. En ik merk wel dat het nog steeds volop populairder wordt. Vol op social media, mensen die het droog delen. En ik krijg zelf super volle vragen van mensen die ik een ultramarathon willen dwaan. Of ja, ik merk wel dat het echt heel populair begint te worden.
0: Ja, nou moest 6,7 kilometer per uur draven. Nou, dan kunnen mensen nog denken, nou, dat is net zo hut. Maar ja, hoe hutter als draven, hoe meer pauze als het heeft. Hoe is die balans?
1: Ja, voor jezelf, wat bij mij past het gewoon om iets rustiger te rennen en iets kortere pauzes. Ik had in het verleden wel eens 24 rondes gewoon echt op een hele snelle pace rond. En dan die ik 20 minuten pauze, maar ja, dan werd die lichaam weer stief. Dus maakt het echt een beetje mij spelen. Dus ik kan alles heel goed uitdenken wat voor die post. Maar ik vind het dus fijn om 10 minuten pauze te hebben. En dan even snel 12 minuutjes, 3 minuten eten. En dan 4 minuten even achteroor lezen. En dan weer naar de start herinneren.
0: Ja, nou zal een heel soort mensen natuurlijk denken, dit is gekkenwerk. Je vreet je savolle van je lichaam. Is dit eigenlijk wel zoen?
1: Het is net heel gezond, denk ik. Oh. Maar het is wel superleuk. Nee.
0: Het is net heel zoen, zei het.
1: Nee, dat denk ik net.
0: Maar, waarom net?
1: Nou, het is op een gegeven moment door in zo lang. Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. Maar ja, ik rook net, ik drink net. Ik ben er super gezond mee bezig. De meeste mensen dat zeggen, die zitten elke week aan in de kroeg. Dus,
0: ja, dat kist ook dan net.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nog ik weinig.
0: Ja, en waarom doet dit?
1: Ja, ik vind het echt zelf leuk om mezelf uit te dagen op zo'n sfeer manier. En gewoon om te laten zien. Ik kom mee, dat is volle meer onkest dan uiteindelijk tekst. En dat is wel een van de hoofdredenen. En het is gewoon echt heel bijzonder. Als er 160 kilometer bijvoorbeeld has passeert, wat er dan mij in Holle gebeurt. Ja, ik was zo gelukkig op een of andere manier. Dat kerst bijna het uitlezen. Dat is gewoon echt een magisch moment.
0: Ja, dat is dat binnen die endorfines of zo?
1: Ja.
0: Of begint gewoon te hallucineren, dat ken ik.
1: Ja, dat haak ik wel gewoon inderdaad. Dat op een gegeven moment bij ronde Jochen en Twitter. Toen die had ik de hele tijd mee succes van Jacob, Jacob. Dus ik zei naar boven, maar er wie helemaal niemand die dat zei. Dat maak ik mezelf ook wel wie is. Maar dat maakt het ook wel weer een beetje speciaal, vind ik.
0: Ja, maar wat, hoe reageer je er zelf dan op? Want er mag wel trotdraven.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ging gewoon terug. En dat jet er gewoon iets bij. En dat is ook wel een extreme sport, dus dat, ja, dat maakt het ook wel leuk.
0: Ja, nou dat trainen, dat is, liek het mij een heel karwei ik. En dan heb ik nog een sportskwalle leuk. Maar nou, maast naar het nationale team. Zegt je in oktober is het WK. Wat ben je in kansen daar?
1: Ja, het is echt een teamprestatie. Dus het gaat echt om het team. Dus ja, ik ga gewoon zo volle mogelijk rondes rennen. En denk ik gewoon mijn uiterste best voor doen.
0: Nou, ik hoop je dat slagt. En houd dus op een hechtenzoek, zei ze.
1: Komt helemaal goed. Bedankt voor het belletje. En ja. Nog een goede uitzending.
0: En doe een heel soort succes.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Ja, het is toch een van de beste vrouwelijke artiesten in Nederland. Anouk, Woman. Nou, we hebben het nou, ik hoor een woman. Een hele goede zwemster. Zwemster Marit Steenbergen uit Jesterwoude. Ze weer de Nederlandse uitblinker op het EK zwemmen in Parijs de afgelopen weken. Bij haar oude zwemclub joggen ze grutsk en vol bewondering naar haar oud lid. Verslagjouwer Geke Leenstra bezocht de jongelui die het van de morgen in het Drachtse zwembad ploensen. Ze praten ook met trainer Erik Nijholt. Hij is de H-trainer bij zwemclub DZMPC.
1: Nou, we hebben verschillende groepen in de ochtend. Ik heb een aantal triatleten in de ochtend. We hebben de juniorencategorie van 12 tot 15 jaar. En de seniorengroep die vanochtend hebben getraind. We hebben vanochtend met 37, dus we zijn vrij volle bakken vanochtend.
2: Eerste training na de zomervakantie?
1: Nou, we zijn vorige week al gestart met een paar opstarttrainingen als het ware. Dus rustig metertjes maken. Vorige week 4 keer. En gisteren zijn we echt begonnen weer met het officiële nieuwe seizoen.
2: Hoe is het om na de zomervakantie weer te zwemmen?
3: Nou, het is wel even, de eerste training was het een beetje inkomen, maar het is wel gewoon weer hetzelfde, een beetje. Ja, ook hetzelfde.
2: Hoe merkte je dat je er weer in moest komen?
3: Nou, ik had al heel even een paar weken niet meer getraind, dus dan word je iets sneller moe, maar daar heb ik nu niet echt meer last van.
4: Je hebt vaak uitgeslapen en dan moet je weer vroeg op.
5: Ik heb ook een beetje minder conditie. Ik heb lang niet meer getraind, dus...
2: Hoe laat moesten jullie vanochtend opstaan?
6: Ja, ik ga vaak om 5:30 opstaan. Ja.
7: Soms al 5 en 5 uur.
2: Wat vroeg?
7: Ja.
2: Hoe vaak in de week doen jullie dit?
7: 5 keer.
6: Ja, ook 5 keer. Wij trainen samen.
2: Gelijk weer volle bak aan de slag of rustig gaan opstarten?
1: Nou, we gaan eerst wat gedoseerd aan de gang hoor. Dus het is veel gericht op de ligging van de slag. Want iedereen is natuurlijk, 6 weken hebben ze niet in het water gelegen. Sommigen misschien zelfs iets langer. Dus we moeten eerst weer terug naar de basis met ligging en rustige conditie opbouwen. Dus ik kan niet gelijk nu volle bak gas geven in de training. Dat is heel veel gevraagd. Maar we gaan gewoon lekker rustig opbouwen de komende 4 weken ongeveer.
3: Nou, het was niet echt een rustige training, maar het was wel oké.
7: Ja.
2: Hebben jullie het EK ook gekeken met Marit Steenbergen?
3: Ja.
7: Nee.
2: Wat vond je ervan om dat te zien?
3: Ik vond het echt heel leuk.
2: Zouden jullie zelf ook aan het EK mee willen doen?
3: Ja.
2: Ja? Ja? En wat voor afstand is jullie favoriet dan?
3: Weet ik eigenlijk niet.
2: Heb jij nog favoriet?
3: Ik vind 200 borstcrawl heel leuk.
2: Marit Steenbergen is volgens mij een vrij bekende naam hier.
1: Ja.
2: Merk je dat de jongeren die hier zwemmen, dat zij ook opkijken tegen dat soort mensen?
1: Ja, je ziet de bewustwording bij deze groep die we net ook hebben gezien. Daar zie je de bewustwording wel langzaam komen. Een aantal volgen het wel, een aantal nog niet helemaal. Want het zit op een randje van volgen we het wel of niet, of zijn er wel andere interesses. Bij de oudere groep, die hebben bijna alles wel. Die hebben het hele RK wel gevolgd, omdat die ook op de NK's wel zwemmen. Maar je ziet bij de jongeren dus vooral die bewustwording wel langzaam komen. En dit is de groep die echt wel wat meer ambitie heeft en wat stappen wil zetten in het zwemmen.
2: Hebben jullie dan zelf ook dat soort dromen om misschien een EK te zwemmen?
5: Ja.
4: Ja, zou wel vet zijn.
2: Wat zouden jullie graag willen doen?
4: Snel zwemmen. Lange afstanden. Korte afstanden.
5: Ja, gewoon wereldkampioen worden.
2: Waar merk je dat aan, dat de jongeren zo'n ambitie hebben?
1: Nou, de manier waarop ze met de training bezig zijn voornamelijk. Hè. Dus heel serieus met de opdrachten omgaan of de techniek. De aanwijzingen die Aito of ik dan geef en of dat ook direct proberen te vertalen naar het water. Nou, dat zijn echt kleine signalen waarop ze heel graag willen. Dus dat vind ik eigenlijk nog een mooier woord dan ambitie. Maar ze willen gewoon heel graag.
2: Zie je ook hier misschien opvolgers van Marit Steenbergen?
1: Dat is altijd een hele gevaarlijke vraag, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja, het is het talent van Marit. Ja, dat was op jonge leeftijd al heel goed zichtbaar. Hè? Dat, maar die junioren was altijd alles. En de Nederlandse records, er waren er heel veel. Die som gewoon heel makkelijk van zichzelf. Ja, misschien wellicht, hè? Misschien dat er wel iemand van deze kinderen doorbreekt. Maar dat is nog wel heel vroeg om te zeggen.
0: Ja, dat is weer een reportage van Geke Leenstra. Wij wachten het rest toch al, als er weer nieuwe talenten komen.
8: Azen bij Omroep Friesland.
0: En Ian, heel groot talent, is Diana de Groot.
8: Ian, wat? Ik ben mijn talenten nog ontdekken. Nee. Nee, wij hebben een hartstikke leuke uitsturing van de Miri.
0: Links, huppakee.
8: Ja, ik jump er even doorheen. Ja. Ja, helemaal leuk. Even Shen. Ja, nee, wij hebben hele leuke gasten in de studio. Japanese walking, Japans kuieren.
0: Nou ja, zeg ik. Ik hield er nog nooit van yet. En een kennisvriend van mij, die wie ik mee in de stad in, die zei: we moeten Japanese walken. Ik denk, wat is Japanese walken?
8: Ja,
0: nou, ik weet het, maar de meeste tussen.
8: Nee, dat denk ik net. En nee. Ik wist het ik net, want de Tai Chi walking, daar hiek dan wel wat van je.
0: Dat is compleet wat oors.
8: Maar oh, ja. Nou ja, we kennen het vanmiddag dan in de studio.
0: Oh.
8: En ik heb Maruska en Douwe te gast. En dat is geen stel. Ze zijn een soort van zakenpartners. Maruska die wennet op Bali. Die bouwt daar ik hostels en hotels. En ze kwam Douwe in en toen wien ze naar Sri Lanka gingen. En toen dachten ze, nou, je zet er weer gewoon een hostel deel.
0: Ja.
8: Dus ze binnen nou even in Friesland. En voor de Friese vlaggen hebben ze. Nou ja, ben ze even in de studio.
0: Dat is grappig, want die jongen ben ik op Schiphol zien komen. En zak komt hij bij die in de studio.
8: Zij is het baltje weer helemaal rond.
0: Ja, want ik denk, dit verhaal ken ik.
8: Dit verhaal ken ik, oké. Okay. En we binnen al hier, we drok al weer ontwerp. De vakanties die ben die en min bij mijn jood. Ik wil voor het eerst naar Squallen. Hoe kennen we die oorgang van dat lekkere, luie vakantie naar dat werk een beetje soepel verinnen letten, zonder dat we voortendadelijk die agenda weer helemaal vol plempen en dat soort dingen. Daar heb ik dadelijk contact om met een leefstijlcoach. En daar zie ik een leuke plaat bij.
0: Oké. Nou, daar tinken we naar. Dankjewel.
8: Zeker, en leuke muziek, hè?
0: Ja, en bleu relaxed, hè? Want het is wel ontwerp, maar het is ik toch.
8: Het is wel hobby.
0: Gewoon leuk. Ja. Diana, dadelijk zien. Goeiemiddag. Linse Valk, Jantine Akkermans en ik wens je een hele mooie middag. Doeg.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
12: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
11: Ik wel, bij NRV.
12: NRV?
11: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
12: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
13: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Je draagt bij aan een beter milieu.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
18: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep
1: Zilt. Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guiana Cinico.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.

0: De leukste muziek uit je eigen regio.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

slechts Hollands tegen jou gepraat. Zodat jij bij de bovenlaag zou horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart.

vast niet goed. Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière, een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière, dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem.

komt dat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondsje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatse.

0: kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles, zwemdiploma.
1: Ja, ja. Ja, je dingen die duur binnen, van heel veel mensen, ja. Te duur binnen. Kees, zeggen ze dat wat je honoreert, is, ik moet zeggen, als onvraag, als zich een leergeld, dat eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg is?
0: Ja, zeker. Wij zijn ook wel een beetje het afvoerputje. Ik denk vooral bij ons is dat kinderen niet mogen lijden onder geldzorgen. En dat toch wel structurele hulp noodzakelijk blijft. Want financiële problematiek bij gezinnen is toch wel hardnekkig.
1: Ja,
0: zelfs als er werk is.
1: Ja, maar je biedt dan incidentele hulp. Is dat voldoende?
0: Dat zou je eigenlijk alle gezinnen moeten vragen. Ik denk het niet.
1: Nee. Je moet meer omvragen hebben willen. Stel ik me eens voor, waarom gebeurt dat net, denk je?
0: Nou, eigenlijk willen we natuurlijk helemaal geen aanvragen hebben, want dan is het hele probleem opgelost.
1: Ja, dat is de ideale wereld, maar die bestaat helaas net. Nee,
0: nee, precies. En veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het is ook wel dat veel mensen heel veel schaamte hebben om het aan te geven dat ze een beetje hulp nodig hebben. Maar bij ons kun je ook voor even korte duur kun je bij ons terecht.
1: Ja, en is het ingewikkeld om te vragen? Want dat jest ik wel eens. Het is, ja, is een woud van regels, westrogeen en maast. Is dat BMX zo?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Als je bij ons als nieuw gezin komt, dan komt er wel een intermediair. Die maakt een afspraak om even te vertellen wat het allemaal inhoudt. Wat je ze kunnen aanvragen en hoe het in zijn werk gaat. En dan heb je eigenlijk alleen maar een inkomensgrens waar we dan mee werken en that's it. Dus ja. Het is niet dat je alle mappen of de papierenboel op tafel moet leggen en helemaal bloot moet. Nee.
1: Ik heb begrepen dat die inkomensgrens per 1 juli, dat kan ik correct lien, wet verroren is. Waarom is dat eigenlijk?
0: Dat heeft gewoon met hoe het landelijk allemaal geregeld is. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Wordt het telkens aangepast.
1: Ja, oké. Dan kerst ik zijn wet die inkomensgrens ongeveer op zit, hè?
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, Jim, zoen ik wil meer omvragen hebben, willen, zodat je wat meer financiële help bieden kennen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, kinderen worden beperkt in hun ontwikkelingskansen door armoede of dat er eventjes wat te weinig geld is, dus zorgen. En dat veroorzaakt stress. Dus kinderen moeten gewoon lekker mee kunnen doen. En het is mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen, zodat kinderen hun juiste schoolbenodigdheden krijgen en dat er genoeg te doen is, dat ze gewoon een voetbal kunnen als ze dat willen.
1: Ja, en zwemles. Ik had ze belangrijk.
0: En zwemles, ja, superbelangrijk. Ja.
1: Nou, we hopen dat ik door dit gesprek wat meer bekendheid komt van de Stichting Leergeld. Je hebt nog een goede zaak. En in treien hoeken van Friesland is dat het geval. Peter Huisman is van de Leergeld Leeuwarden en omstreken. Dank u wel en succes met je verhaal.
0: Ja, bedankt. Joe.
1: En dadelijk hier in Ongevaar zullen we het hebben over het feit dat 20 mensen solliciteerd hebben op de baan van burgemeester in West-Stellingwerf. En dat is logisch, want dat is een mooie gemeente. En het is best een soort 20. De gemeente werd net hier op elkaar. Opvallend bij die 20 sollicitanten is dat er iemand bij zit die het nog geen 20 is. Dat is mijn bestuurskundige. Of die persoon het eigenlijk wil worden, mij. Dat is daar zeer in onderwijs.
2: Morgen bij Omroep Friesland.
3: Ja, zit al.
4: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
3: Ja, nog een keertje van oor.
2: De PC.
3: Ja.
4: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een overwinning.
2: Van Power Hour, ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na ieder

0: bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is jouw 94 tijd voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar €54 miljoen uitloeken voor het onkeerpje van 450 hectare aan landbouwgroen. De provincie wil die groen inzetten om meer natuur aan te lissen, de stikstofproblematiek aan te pakken en als ruilgroen voor boeren die het bigliks in of kwetsbare natuurgebieden wenje en borkje. Neffens de provincie is groen nou vaak de ontbrekende skekel om terug te pakken in opjeften, die kost de wettenkwaliteit, natuurverstel en het bieden van de takomst onder landbouw. Het Rijksmuseum had een zeldzaam tekenboek van Rombout Uilenberg uit Leeuwarden gekregen. Het is even hard intact en had voor het laatst voor het publiek te zien West in 1934. Het tekenboek uit de Sontje en de Eeuw is zeldzaam omdat het nog heel intact is. In die tijd brachten losse bladen namelijk vaak meer op als een compleet boek. Het van eigen tekenboek is een hoogtepunt binnen de Nederlandse tekenkunst, zo zei directeur Taco Dibbets hoe het werk. Het boek is 3 eeuwen bewaard door de Amsterdamse familie van Egen. En dat is een omke van
7: Rembrandt.
8: Saskia.
7: Saskia, maar Saskia wie de vrouw van Rembrandt.
8: Ja, maar dan is het net een omke van Rembrandt. Ja, ik in verder. 20 mensen, daar heeft het zelf al krek zijn. Hij solliciteerde voor het ambt van burgemeester van Westellingwerf. Het grootste pad is man. En er zit opvallend een jonge kandidaat van nog geen 20 hier tussen. Op dit stuit is Tineke van der Graaf waarnemend burgemeester. Ze volgen André van der Nadoort op, doet hij in Waadhoeken burgemeester Waad. 6 kandidaten binnen Netuns, aansluiten bij een partij. 4 binnen lid van de VVD, 3 CDA en 12 van D66. En de 5 oren kandidaten binnen lid van Pro, ChristenUnie, SP, Volt en een lokale partij. En dan vind ik wel de vraag aanst.
7: Is dat het Westellingwerf?
8: Maar wij weten net waar het hier onder de 20 is.
7: Nee, daar kom ik net achter. Want dat is al je natuurlijk vertrouwelijke informatie. Maar kennen in onder de 20 burgemeester worden. Dat is aanst van de volgende waar stellen.
8: Ja, vraag. Oké, ik geef even verder.
7: Ja, oké.
8: Een trekker, mijn varlader, had van de midden het land verhuilen voor het wetter in het Duinterperpaad in Snits. Bij een botenhelling rolde de trekker het wetter in. Een mijnwerker van de gemeente bezocht de wijn nog tien te harden, maar zijn inspanningen weer nom nocht. De brandwacht had olieskermen plaats vanwege een lekkage. De mijnwerker die de trekker bezocht tien te harden, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Snel verhaal.
7: Een rare boel daarin. Ja. In Snits. Dank u wel, Simone. Het Friese Nijs. Het is zelfs naar te lezen op de site en ik op de app van Omroep Friesland. Het Fries schiet Nederlands en een heel soort oren te halen.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA, of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Else.
11: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
12: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijs je af? Schakel dan naar privélease met Friesland Lease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Friesland Lease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.
7: Hoe jong mag een burgemeester wezen? Die vraag is er actueel worden. Dat bekend worden is dat een van de 20 sollicitanten op de post in de Westellingwerf, Wolvergeer omstreken, jonger als 20 is. Maar dat eigenlijk wel? Nou, praat er eens over met een bestuurskundige. Maar eerst het waarbedocht, Sibbele Weijer, een hele goede meetje.
16: Goeie meetje, Erik.
7: Een hele waarde verleden week, het is super zutterig, hè?
16: Nou, man, de zon hard begint te klaaien. Ja. Hè?
7: Het is te wierd.
16: Het is, nou ja, toma, dat is helemaal niks is, hè. Maar om warm te sprutsen, verleden week, toen werd op het waard, werd wat koeler. En jood op Vlieland en Schilde, 21 graden, dat weer eigenlijk de toppers.
7: Ja.
16: Qua temperatuur. En volop Schilde ik naar 12 mm. In Laaksen weer 20,3, maar 1,8 mm. Kwaaien 20,2 maximum. Maar van mij geen drip, een beetje zinnen zelfs. In Grauw waren 20,4, ik maar 1,2 mm. En Baggeveen en Friese Pijlen zitten op een jongetje. Komen size en jongetje komen traaien. Dus de temperaturen gematigd. En eigenlijk, als we heel kritisch naar de natuur zorgen, ik maak een gematigd protje wetter.
7: Ja, ik heb wel wat meer bij eigenlijk.
16: Ja, ja. Ja, zeker.
7: Krijgen we dat, ik?
16: Nou, het is vanmiddag hebben we al wat bewolking. In de jontijd wordt het tijdelijk droog. Misschien dat we een knipje van de zinnenverwachting kennen. Dat is voor mooi wijze bij het sluiten van de markt dat het wat tjuster wordt. En daarbij staat een matige, ontvrijkrachtige westenwind. En in de jontijd dus droog. Vannacht, als wij net zorgen. Aan het eind van de nacht krijgen we een nieuw Rijngebied. Nadat de temperatuur in de nacht zakt is naar zo'n 17 graden.
7: Oké, dus vannacht Rijnwetter een soort?
16: Nou, het is een Rijngebied. Zo joort heen bij een wat van het miserige waar. En vannacht denk ik dat we wat meer Rijnwetter krijgen.
7: Okay.
16: Dan is het wat actiever. Het is wel zo dat de morgen in de rin van de morgen al koud droog wordt. Dat doet het Rijnwetter naar het eerste tafort. Dan krijgen we voor in de plak zinnen. Maar ik enkele buien. Ik hoop dat het mij de keertserij dat een beetje knapiert. Yeah. Ik denk net een verreinde beetje hier. Maar fijn, de kent. Er kan al een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die gaat ongeveer naar de 20 graden als max. Nou, dat is een fractie onder normaal.
7: Ja, oké. Okay. Nou, het is net koud. Het scheelt weer een beetje droogbloed. Dat is wie is maar weer, ze zijn in Weidem. En verder op het dijk, komt het Rijn weer erop even rond of houden we er de hele dijk droog?
16: Wij beginnen maar Rijn, daarna een skofje droog en dan daarna kan er in de midden en in de jontijd een enkele bui vallen.
7: Oké.
16: Okay. Dat zal van plak tot plak.
7: Hoe ligt het met de dagen daarna, Sibbele?
16: Ja, op tongetje, dan krijgt de boppenloft les van een verkoudheidje. Dat was zes, hè. De temperatuur leidt op dit moment op 4,5 kilometer. Je hoort op zijn min 4, min 15. Tongetje, dan wordt het min 8, min 9. En dan moeten we weer even naar de warmte herinneren, want het wetter is al lekker warm worden.
7: Mm-hmm.
16: Maar met die koude boppenloft, op 4,5 kilometer, is dat tongetje toch wel een onstabiele dij. Maar zinnen, maar ik buien, en die buien die kennen inderdaad wel eens wat pittiger uitpakken, omdat het verschil in temperatuur tussen de boppenkamer en het wetter dusdanig is. Dus dan verwacht ik eigenlijk nog wel een paar beste buien.
7: Oké.
16: Okay. En mogelijk ik nog maar een klap tonger. Nou, de wind die is westelijk en die is meest matig. En de temperaturen, ja, die schadelen die wel rond de 20 graden. Nou, dat is de tongetje. Dan hebben we vreed. Zitten we eigenlijk nog wat met die koude boppenloft? Nog steeds zinnen, maar ik zeker buien. En de temperaturen verhoren net zo volle. Het is eigenlijk wachtje dat letter op vreed, op sneun, een hege drukgebied ten westen van Ierland langzaam zijn jermen wat uitspreiden richting Uzen omkrieten. Dat betekent net dat het dek droog en zinnig waar wordt, maar dan neemt in de rin van vreed de joon en sneun waarschijnlijk de buien. Giet langzaam bij wat al en bloed de temperaturen, met name op sneeuw, die hebben moeite om de 20 graden te halen, want er staat een frisse, wat westenwind. Dus ja, we moeten eens even eigenlijk hoop je dat die buien eens even goed hun best door. En
7: ja.
16: Dat de natuur eventjes rijtje kent.
7: Een stukje herstel even,
16: ja.
7: Natuurlijk. Zo
16: ja.
7: Dank u wel, Sibbele.
16: Gradien.

0: Jij was op de Veskeno ook kennen. One Dryer is van Rita Marley. Net alleen de vrouw van Bob Marcelwijk. Een geweldige muzikale carrière. Is trouwens Ben op Cuba, zeg ik. Wist ik helemaal net. En daarvoor is er zelfs Johanna Zietma en Pieter Wilkers. Maar ik ben een Fries. Onderwijs.
1: My Erik Elma.
0: Van de sollicitanten hebben aanmelden voor het ambt van burgemeester van West-Stellingwerf. Dat is een mooie score, mooie gemeente natuurlijk. Maar ja, er zit wel een opvallend iets bij. En dat is dat er één sollicitant nog geen 20 is. Dat meldt de provincie, hè, die is de selectie doet van de sollicitanten. Ja, en nog geen 20 is wel heel jong. En de vraag is zelfs, maai dat eigenlijk wel? Nou, ik vroeg hier toch een bestuurskundige Renske van de Tempel. Die is nou aan de telefoon. Renske, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Hey, er is wel een maximum leeftijd voor een burgemeester. Die moet ophouden als hij of zij zantig hier is. Ja. Maar iedereen een minimum leeftijd eigenlijk?
2: Nou ja, in principe net iets afvieren dat als het fulltime werkje was, moest wel 18 wezen. Anders heb ik nog leerplicht of kwalificatieplicht. Dus 18 maar het wel wezen.
0: Ja, ja, jongens, 18, ja, dan heb ik nog uit de mem nodig die het handtekeningen zetten, maar volgens mij.
2: Ja, wees, het liep me echt heel ongemakkelijk en onhandig. En dat ken ik gewoon net. En nou ja, rietsvergaderingen, die wil ik nog wel eens tot let door je in Nijhoven. En crisissituaties, die hadden meestal ik net onder de klok. En ja, als jongen dan 18 is, maar ik net Nijhoven worden werkje.
0: Nee.
2: Liep me net handig.
0: Dus het zal in van 18 of jochentje wijze die het solliciteerd hebt?
2: Ja, zeker. Dat mag wel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Is het sowieso verstandig? Want je zoon, je drie koude vregen, je maakt ook wat levenservaring meenemen, volgens mij, als je burgemeester wezen wollen.
2: Ja, in principe wel, natuurlijk. Ja, nu best wel grote verantwoordelijkheden natuurlijk, die is het als burgemeester. Ja, als best voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, best voorzitter van de Riet, best verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En ja, je neemt beslissingen over het sluiten van panden, het opsluiten van meesken. Je moet overleggen maar de politie, maar het openbaar ministerie. Dus het zijn echt wel grote en wezenlijke taken die echt wel invloed hebben op meeskenlevens. Dus ja, dat je dan ziet van nou ja, dus wel wat ervaring meenemen, bestuurlijke ervaring, levenservaring, werkervaring. Ja, zo wel ziet ze. Onder de andere kant is het natuurlijk wel hartstikke leuk dat iemand die jong is, denkt, ik wil me echt op deze manier heel boven partijen inzetten voor deze gemeente. Dat vind ik wel een heel mooi signaal.
0: Ja, ja, nou, ik weet natuurlijk net dat een jongen of een man of een vrouw is, of welke partij dat hij of zij is. Dat maakt het misschien het beste vreselijk volle minuut, want de politieke kleur van een burgemeester werd heel iets minder belangrijk, hè?
2: Ja, nee, die stiet echt boppen partijen. En dus ja, in principe maakt het dat gewoon net uit. Het gaat er volle meer om als het een persoon bist die het in zich heeft om mensen te verbinden, maar ook hoor. En nou ja, daar is ik vaak nog bij gemeente wat onderhaan op politiek vlak of binnen de maatschappij dat mensen in oerokken stingen. Mm-hmm. Ja, daar mag dat bij kennen. En moet ik met een representatieve taak vieren, dus toch ik een burger, vader, vrouw of man, meestal het gevoel, ja, maat van, hé, die stiet van u. En als je 60 jaar trouwt binnen, dan komt de burgemeester ik wel. Hey, of als er iets slims gebeurd is om je een hart onder de riem te steken, dus dat speel het ik mij. En uiteindelijk is het een vertrouwenscommissie van Utrecht die keer hoe beslissen maat. En ja, die met de oude weg maken of van, goh, wat willen wij, wat vinden wij belangrijk? En wat wegen we dan zwidder? En ja, die doen dan een voordracht onder Riet. En de Riet beslist.
0: Ja, die neemt uiteindelijk het besluit. En dan zal de minister en Demai eigenlijk de kening dat voorstel meestal hoe nemen. Actij CR, Reenske, ja, een jongen of een famke, of een man of een vrouw, ben je dan had je 18 een jongetje binnen. Maar dat die het werkelijk wil, de kans liep net zo heel groot.
2: Nou, dat denk ik. Ik vind het wel heel jong. Maar ja, je weet het nooit. En ik lees een artikeltje in Binnenlands Bestuur dat de gemiddelde leeftijd van burgemeesters wel wat zakken. Maar dan hebben we het over krijgt onder de 54. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt wel een stuk ouder dan onder de 20. En in Friesland is het juist krijgt wel wat heger. Daar zitten ze ook op 58 hier. Nog steeds een stuk vaker een man dan een vrouw. Dus ja, het zo mooi wijzen, altijd wat zakken. Maar ja, dit is wel een heel stuk minder.
0: Nou, we zullen dat maar meer als gemiddelde belangstelling volgen, de benemingaars van de burgemeester van Westerlingwerf. Want waar weet, wordt het een man of een vrouw van Jontje? Het zou maar samen kennen.
2: Ja. Harde
0: vind ik aan. Zo is dat. Reeske van de Tempel, dank u wel voor die verhaal. Bijzonder. Nee.

Zo is dat. Cat's Eye, dat is de naam van een band. Mijn K is die band. Het is een vrouwelijk band, een meidenband, zo je ze eens kennen. Maar een boetengewoon internationaal karakter. Ze komen uit Cuba, India, China, Zuid-Korea, Zwitserland en de Filipijnen. Ja, dan was het weer wat voor muziek. Maar is die nou? Ze zijn nog maar twee hier. Dit is Mr. Center Single, dit is Animal van Cat's Eye.

0: Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer. Kans op regen. Tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een trainer van de gymnastiekvereniging in Friesland heeft een tekwad om trainers. En dat heeft grote gevolgen voor de clubs, maar ook voor de band. Tjest dadelijk hier in Onderwijs.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
13: Kom Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
14: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
15: Onderwijs.
16: My Erik Enema.

0: Ja, wat een band wie dit eigenlijk. Ja. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Javelin. The Traveling Wilburys, ja, is inderdaad. En Handle with Care, dat.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo'n heel het oor 4 van Wolken bij de Twaalf Oeren van Onderwijs. Van deze tease die 18 augustus. Het is de dag dat misschien wel 1000 boeren jong verwachten worden in Warsterzwerg bij een actiebijeenkomst. Die het onjout dat de onrest in de sector toeneemt.
2: Even neem ik dat ik wel LTO-boeren en de agrarische jongeren in Friesland, dat leden daarvan, ja, mogelijk ik wil naar zijn manifestatie gaan zillen. Want ik daar neemt de onrest taak. Ja.
0: Zij is politiek verslaghouder Ron Valken, naar zijn rechts hier in Onderwijs. Het is gedaan dat blijkt dat 70% van de mensen geen geld heeft van squalspullen. Ik was een laptop, squaltas of gymnastiekleren. Ze heeft geen leergeld, die springt voor haar in de bres.
3: Je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles, zwemdiploma.
0: En het is daar dat in het zwembad van Drachten het traint wordt om daar misschien wel de Nijen Marit Steenbergen te worden.
4: Ja, misschien wellicht, hè. Misschien dat er wel iemand van deze kinderen doorbreekt, maar dat is nog wel heel vroeg om te zeggen.
0: Ja, maar dat mag je toch op trainen. Dus, en dat was daar dus in het zwembad van Drachten. En dat is het easy, we er nog een saai zoeren, maar dit programma Onderwijs dadelijk omtinken van het probleem dat een protte gymnastiekvriendin in Nederland, in Friesland, haar mij confronteert zocht. Viersten te min trainers, dat heeft consequenties voor de clubs, maar ik vaar de band die de muziek krijgen met de zoen. Dat verhaal je eens dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle Waaier, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje, Erik. Van de middje is de loft eerst nog meest beroen. Mij betien wat rein of stoorrein. Maar ik droeg een periode. De temperatuur leidt nog om de 19 graden heen. Er stiet een matige somtien zelfs een vrij krachtige westenwind. In de jongenskoft droeg mij hier en der nog een kniepeeg van de zinnen. Letter in de nacht valt een Rijngebied waarbij de temperatuur op zijn 16 graden uitkomt. Morgen beginnen we eerst met soortwolken en valt daar Rijn. In de rind van de morgen wordt het droog en stiet er een matige ont vrij krachtige westenwind. Meetjes zijn ogen naar zinnen, maar ik enkele buien bij een matige westenwind. De temperatuur rent op naar maximaal 20 graden. Meer hoe het waar, hoor je hoor.
0: Een trede van de zo'n 100 gymnastiekverenigingen in Friesland kampt maar een te kwaad om trainers. En dat heeft grote gevolgen. Net lang voor de band, die heb ik gymnastiek kennen, maar ik voor de verenigingen zelfs. Ledencontributie is de wichtigste bron van inkomsten en die droegen dus hield het vaker op. Wat lessen dan net terug in kennen. Alla Donker van Sport Friesland vertelt zo'n verslagjouwer Dennis Terpstra dat de situatie op dat moment net best is.
6: Nou, brode club zitten wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we helpen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar mij te meiden naar. En ja, de Lietse dorpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had wel mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten.
7: Maar goed, dit is een ontwikkeling van recent creëren, daarvoor wie er net een tekwad. Hoe is dat tekwad ontstaan?
6: Nou, we zien inderdaad dat de CIO's-opleiding minder worden is. Minder studenten daar. Dus dat zwaart ik voor minder mensen in het vak. Maar natuurlijk, ik wil de uitdaging gewoon dat clubs aan het stoeien binnen met hun vacatures. En daarin willen we wel een beweging maken naar het positieve. Wij willen eigenlijk dat de gymsport zo dichtbij mogelijk wel actief is. Dus het is hoe mooi wijs dat we het in elk dorp wel kunnen aanbieden in Friesland. Ik om daar het bewegen dichtbij te houden.
7: Ja, want waarom kiezen die docenten er net voor om gymles te gaan?
6: Uiteindelijk had het ik te meiden was best wel wat verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid hield ik steeds meer. Betel je is wel een uitdaging. De contracten worden wel een uitdaging. Dat ben wel de grootste motief.
7: Zoals net zei ik, we gooien wat euro's extra bij het leren op in toeren en de leerkrachten staan in de rij.
6: Dan komt zo waar ik mij de uitdaging dat clubs het betalen moeten. De contributies gaan daar mij omheen. En wees je al dat de gymsport steeds duurder wordt. Ik denk dat het net volle inkomsten genereert, bijvoorbeeld vanuit een kantine. Dus dat wordt al deels, eigenlijk grotendeels terug leden alleen nog maar betalen. Dus ja, daar leid ik wel de uitdaging van hey, hoe is het betaalbaar.
7: Hoe kan dat te kwaad oplost worden dan? Als er zo weinig leerkrachten binnen op de Zuid?
6: Nou, in die zin de opleiding naar Friesland halen. Dat hebben we met de bond al dien. Dus dat betekent dat we de ouderen al 30 assistenttrainers tot trainers opleid hebben. Dat is een mooi succes, dat mogen we trots zetten. Ik ben met CIO's in gesprek om te zien van kunnen we die CIO-studenten ergens in plaatsen. Zodat daar meer clubs mij in aanrekking komen. En we hebben een aantal mooie successen in Noord-Friesland en in Zuidwest-Friesland. Met clubs Majokor zien we naar van welke gaten hebben we. Kunnen we die opvullen met één trainer? Of kunnen we tieren verhoren zodat we een grote dienstverband meisje kunnen voor één persoon? Waar toch het aantrekkelijker wordt om meer trainen te gaan.
0: Dat zei Ark Donker dus van Sport Friesland. Het is net alleen nog vervelend voor de pjutten en de band dat ze net gymnastiek hier kennen. Er zitten ook wat serieuze consequenties om vast als ze dat net doen, dat gymnastiek en dus. Zij vertelt dokter Anita Waldram.
8: Omdat ze dan van alles aan verschillende bewegingen leren. En dat is voor hun hele toekomst van belang. En met name hun rug. Want die moet je nog je hele leven lang. En nou ja, zitten, dat doen we al heel veel. Maar dat bewegen, dat rollen, dat vallen. Dat je kunt leren vallen. Dat je durft. Dat je moed hebt om ergens op te klimmen. En er weer af te gaan. En dat je weet hoe je moet springen. Of dat je ziet hoe diep iets is. Dat is belangrijk. Dat ze dat vanaf jongs af aan leren. En dat kan echt vanaf baby af aan.
7: Ja, want ik heb vroeger dus wel gymnastiek zitten. Ik heb wel gymnastiek als bijen. Wat heb ik dan geleerd dat een bijen dat net gymnastiek wat, ja, net geleerd had?
8: Jij hebt bokje springen gedaan tijdens de gymnastiekles. Maar heb jij nu wel eens een kind een bokje zien staan en dat er een kind overheen springt? Ik denk het niet.
7: Dat klinkt mij net heugen, nee. Maar hoe zit dat dan qua fysieke gesteldheid? Wat voor effecten had dat voor Ben dan?
8: Omdat ze dat dus nooit eigenlijk die beweging hebben gedaan, zijn ze minder lenig geworden. Als je probeert dat ze met hun handen bij hun voeten komen, dat kan bijna geen kind op dit moment. En de korte hamstrings, hele kromme rug, vooral boven in de rug. En eigenlijk niet die bewegelijkheid in de heupen. Zodat ze met hun handen op de grond kunnen staan. Dus bokje staan. Je ziet een bobbel boven in de rug. Maar niet waar het moet, bij de heupen. En dat is heel jammer, want die krijgen last van hun rug. Want die gaat scheef groeien. De belastbaarheid is niet goed. En die krijgen dus echt nu, krijgen kinderen al op jonge leeftijd rugklachten. In plaats van, nou ja, als je 50, 60 bent, ook al te vroeg. Maar je kunt het voorkomen.
7: Terug gewoon te gymnastiekje.
8: Ja, en dan liefst dus met iemand die daarvoor opgeleid is. En die weet, dit is allemaal mogelijk met alle toestellen die we hebben. En in een gymzaal heb je natuurlijk heel veel toestellen. Maar je hebt wel een opgeleide leerkracht nodig. Het kan niet door een vrijwilliger gegeven worden.
7: Want je misschien nou echt meer letsel daar terug, omdat bij minder gymnastiekje.
8: Ze zijn minder handig. Of ze voeren het niet meer uit. Je ziet bijna geen kind meer in een boom klimmen. Of aan een rekstok bovenin hangen. Omdat of ze niet komen, of omdat ze de ouders het niet durven dat ze dat doen. En dan gaan ze dus wel in een beveiligde speeltuin. Maar het mooiste is zelf ontdekken, wat kan ik en wat kan ik niet.
7: Daarom is gymnastiek misschien dus echt wel zo belangrijk, omdat het dan in controleren om jouwing is.
8: Ja, je hebt allemaal toestellen die gekeurd zijn. Matjes om te vallen en je kunt voorkomen. En je doet het na van andere kinderen. En je wordt enthousiast gemaakt voor bewegen.
0: Ja, en dat is belangrijk. Bewegen is belangrijk natuurlijk. Hier is de dokter Anita Waldram. In de bijdrage dus van Dennis Terpstra.

0: zijn ambitie tafel dat Bob Marley via een omleiding eigenlijk twakkie voorbij komt in This on the Wise. Dus ik Dreading One Draw van Rita Marley. De widow van Bob zelfs. En dit noemen we eens Bob Dylan zelfs. Dit wil wel in de uitvering van Eric Clapton. Dit weer I Shot the Sheriff. Onderwijs. Komende snijn. Dan gaat het weg van start. Het jaarlijkse Leipfestival. Een introductie van HBO, maar ik MBO-studenten. Maar ze wilden dit hier toch een beetje oors ompakken. Minder vanzelfsprekend alcohol drinken. Meer aandacht voor wolwezen en veiligheid. En ja, ik net elke student het verlet van 4 dagen feest. De student verroert, maar dan mat die traditionele introductiewieken ik een beetje verroren. Praat roer mij Anton van der Sluis. Hij is voorzitter van Leip Leeuwarden 1. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat valt toch wel op, hè, dat jullie zeggen van ja, de introductie van studenten, nieuwe studenten, dat gaat meestal gepaard met veel drank, met veel alcohol. Daar willen we een beetje van af.
1: Nou, dat willen wij niet alleen, dat willen de studenten zelf ook. Ze geven ook aan dat de periode wel wat korter mag en dat het niet altijd met alcohol hoeft te zijn.
0: Nee, en hoe geven ze dat aan? Jullie kennen ze natuurlijk nog niet, want ze zijn nieuw.
1: Nee, dat klopt. We kennen de nieuwe studenten nog niet, maar we kennen de oude studenten die onze festiviteit hebben meegemaakt wel. En we spreken ook regelmatig studenten die uitgaan. En daarin geven toch studenten ook wel aan dat ze soms wel eens een avondje alcoholvrij willen. Of een avond minder gaan drinken. Of dat een alcoholvrij alternatief ook prima kan.
0: Ja, dat is echt een trend die jullie waarnemen dus.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat willen jullie graag aan tegemoet komen. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou, op meerdere manieren. We willen eigenlijk het gangbaar maken dat het alternatief van alcohol ook aantrekkelijk is. Dus daar waar we vroeger alleen een cola of water hadden, proberen we dan een ander leuk alternatief, een ander alternatief zoals een 0.0 Stelzer aan te bieden of een alcoholvrij biertje. Maar we gaan ook speciaal aandacht geven aan een alcoholvrije actie. Om dat toch wat positiever, positief onder de aandacht te brengen. Dat als je bewust alcoholvrij blijft op het Leipfestival, dan maak je kans op een jaar lang gratis studeren.
0: Dat is nogal een prijs die je kunt winnen. Het collegegeld van een jaar terug. Hoeveel is dat eigenlijk?
1: Ja, 2973 euro uit mijn hoofd. Voor een HBO-student. Voor een MBO is het net weer anders. Maar ja. het is een hoop geld.
0: Ja, ja. Het is buitengewoon aantrekkelijk. Maar hoe doe je mee en hoe kun je nou aantonen dat je geen alcohol hebt genuttigd?
1: Aan het begin van de avond vragen wij of je bewust alcoholvrij blijft die avond. Mm-hmm. Dan krijg je een speciaal bandje om. En aan het eind van de avond wordt er een blaastest afgenomen. En alleen bij 0.0 promiel kom je met je naam in een pot. En dan wordt er een prijsvraag gehouden. Ja. En dan de winnaar die krijgt dat.
0: Het kan er ook maar één zijn, denk ik, gezien het bedrag.
1: Ja, klopt. Gelukkig wil het bedrijfsleven heeft ons gesponsord. De Rabobank heeft ons daarbij geholpen. Dus het is een hoop geld, maar zeker aantrekkelijk voor de studenten.
0: Dat is een hele mooie prijs inderdaad, ja. Het geeft ook wel aan dat jullie daar serieus mee aan de slag willen. Aan het alcohol vrijmaken van de introductie van de nieuwe studenten. Een safe space, dat viel me ook op tijdens het Leipfestival. Daar is ook behoefte aan een plek om even op adem te komen. Ook even te kunnen praten in een veilige omgeving.
1: Nou, niet alleen om op adem te komen, maar de afgelopen jaren hebben wij met de Ben Je Oké-campagne al aandacht gevraagd voor sociale veiligheid en grenzen en naar elkaar omkijken. En dit jaar voegen we daar eigenlijk een fysieke plek aan toe. En dat wil zeggen dat we 24 tot 27 augustus en opnieuw tijdens het Leipfestival een plek creëren waar studenten in gesprek kunnen of ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat het niet zo prettig, als het even niet zo goed gaat. Mm-hmm.
0: En dan heb je het over grensoverschrijdend gedrag dus.
1: Nou, onder andere op je hebt heimwee. En kijk, je kunt je voorstellen, zo'n eerste week is best wel indrukwekkend. Hè? Voor sommige studenten is het echt de eerste week soms ook weg van huis. Een nieuwe indruk, een nieuwe stad. En een luisterend oor is dan toch ook wel eens fijn. Dus vandaar.

0: de Mielenplein. Dat is een pop-up, een kantoorunit die we mooi hebben gemaakt. Hij is echt heel erg opvallend. Daar kunnen studenten terecht. En op 10 september in Vissen in Leeuwarden. Tijdens het Leip Festival.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan kijken hoeveel er gebruik van gemaakt gaat worden. En wie uiteindelijk de gelukkige student is die met een jarenlang collegegeld terug alcoholvrij aan het nieuwe schooljaar begint. Bijzonder.
0: Ja. Ja, bedankt. Maar wij zijn ook heel benieuwd. En we hopen dat we een student heel blij mee kunnen maken.
1: Dat denk ik wel. Anton van der Sluis van Leip, dank u wel voor het verhaal. Het is Miss Montreal en wanneer doet Wilhelminaplein? Wij zien hier gewoon het Cylon. Dit is

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
3: Echt lid.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Velderop.

0: 650 euro inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis weer met Golden eSIM.
5: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het heeft correct, Jelvis Huizenwest. Lidden we zijn wat het Nijs Joert huis bracht op deze Tuesday. We hebben Joert 18 augustus. Simone Scheffer-Witt, dat Simone, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Gymnastiekvereniging gaat dreigen om de holleboppen wetten te houden. Trainers binder haast net te vinden. De gymnastiekvereniging van Verge had voor 4 lesgroepen geen trainer. 40 banken in de toch net gymnastiekje. De helft van de leden van de club is al voort. Als er geen trainer komt, dan kan het wel eens een dreig verhaal worden voor de club. Zo zei het Esther van Rij van de gymnastiekvereniging.
10: Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CEO's-achtige studenten, waar die blauwen. Het kan natuurlijk ook wijzen dat het net aantrekkelijk is om voor 4 oerkes op te komen draven in een liet dwarpke. Ik weet het net.
9: De partij Nieuw Sociaal in de gemeente Zuidwest-Friesland had op van besteden. De partij helde in 2022 nog 2 zitten in de rier, maar bij gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar helde de partij geen enkele zit. De meeste leden jochen daarna gewoon net langer energie te hebben om verder te gaan. Hoewel ze het spietig vindt dat de partij ophoudt, sjocht listloeker Jacqueline Engelmoer positiever om.
11: Ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Grijdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
9: Het werk onder Loodsval langs de Waardwaaien in de onderjouw, het luidt al manlang stil. Op de laatste 120 meter steen alleen nog de pjellen dat de betonnen platen inscoot worden. Neffens adviseur civiele techniek, Michel Tempels van de gemeente Leeuwen, komt dat troch een roekenbosje in de buurt.
12: En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecologen is toen nog gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden, want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paardjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben we moeten stoppen.
9: Haast 275 kilometer roen hij het al rond de weekend en dat deed er bij de Last Soul Ultra in het Duitse Bornheim. Jacob Hamburg, uit Drachten, is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigde bij zijn eerste deelnemer bij deze wedstrijd. Njontjende van de 169 deelnemers. De bedoeling van die wedstrijd is dat de jongen die het vaakst in een oeren 6,7 kilometer in het oer bleeuwt en wint. Jacob redde dat 40 oeren op. En dan denk je toch bij jezelf, dat kind net zoen wezen.
13: Nou, het is op een gegeven moment, de rin is zo lang. Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. Maar ja, ik rook net, ik drink net, ik ben een super zomer bezig. De meeste mensen die dat zeggen, die zitten elk weekend in de kroeg. Dus,
9: Zo is het woord, Erik. Ja, zo is het. Wij loeken u dat hoorn. Jacob, wie een jontje er dus.
14: Nou.
9: Hij zit nu in het nationale team. En mij dat team, dochter op zegt je in oktober, mij on het wrot.
14: Er komt ook nog een WK.
9: Ja, er komt nog een WK. Hij traint hem nog even suf.
14: 40 hoeren draven. Nou, ja.
9: Maar het is langer, want.
14: Ja.
9: Die het langer. Die,
14: hij heeft een
9: jontje. Ja, hij heeft een jontje. Dus, nou,
14: is nog altijd trainen. Simone Scheffer, wie dat maait. Nijs van de Service. Het is een uitlezen op de site en de app zelfs van Omroep Friesland. En ja, ik zit nog even op tv-channel, in het journaal in Friesland, Joert.
15: Onderwijs. met Erik Enema.
8: Ja, de inwoner van Dam Ward, die het juist verdrucht misschien moest omdat die prinsessen Alexia en Ariane, Amalia bedriegen hebben, zo. Die is juist vrijletten, de rechtbank van Den Haag besletten. En hebben ze de rechtbank geen enkele reden meer om hem langer vers te houden. Nou ja, wat hij nou eigenlijk dwars wil, dat is net rucht duidelijk. In elk geval is het zo dat hij vrijkomt. En dat was dus Bart Canois oer ontwut, want die vindt er wel wat van. Maar eerst het waar, maar je Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemiddag.
16: Goeiemiddag, Erik.
8: Een heel waar is vliegende weekend. Het is super zutterig, hè?
16: Nou, man. De zon hartstikke begint te klaaien. Ja.
8: Het is te wiert.
16: Het is. Nou ja, toma. Dat is helemaal niks is, hè. Maar om warm te sprutsen, vliegende weekend, toen werd op het waard, werd wat koeler. En jood op Vlieland en Schielde, 21 graden. Dat weer eigenlijk de toppers.
8: Ja.
16: Qua temperatuur. En volop Schielde ik naar 12 mm. In Laaksen weer 20,3, maar 1,8 mm. Kwaaien 20,2 maximum. Maar vanmiddag geen drip, een beetje zinnen zelfs. In Grauw waren het 20,4, ik maar 1,2 mm. En Baggeveen en Friese Pijl zitten op een jongetje. Komen size en jongetje komen traaien. Dus de temperaturen gematigd. En eigenlijk, al we heel kritisch naar de natuur zorgen, ik maak een gematigd protje wetter.
8: Ja, er kan wel wat meer bij eigenlijk.
16: Ja, ja, zeker.
8: Grijpen dat ik?
16: Nou, het is vanmiddag, hebben we nog wat bewolking. In de jongtijd wordt het tijdelijk droeg. Misschien dat we een knipje van de zinnenverwachting kennen. Dat is voor mooi wijze bij het sluiten van de markt dat het wat tjuster wordt. En daarbij zit een matige, ontvrijkrachtige westenwind. En in de jongtijd dus droeg. Vannacht, al wij net zorgen. Aan het einde van de nacht krijgen we een nieuw Rijngebied. Nadat de temperatuur in de nacht zakken is naar zo'n 16 graden.
8: Oké, dus vannacht Rijnwetter een soort?
16: Nou, het is een Rijngebied. Zo joort heen bij een wat van het miserige waar. En vannacht denk ik dat we wat meer Rijnwetter krijgen.
8: Okay.
16: Dan is het wat actiever. Het is wel zo dat morgen in de rin van de morgen het al koud droeg wordt. Dat loopt het Rijnwetter naar het eerste tafort. Dan krijgen we vriend plak zinnen. Maar ik in klabuien. Ik hoop dat het mij de Keertse Rij dat een beetje knapiert. Ja. Ik denk net een verreinde beetje hier. Maar fijn, de kan al een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die gaat ongeveer naar de 20 graden als max. Nou, dat is een fractie onder normaal.
8: Ja, oké. Okay. Nou, het is net koud. Het scheelt weer een beetje droegbloed. Dat is wie is maar wijzer in Weidem. En verder op het dak, komt het rijn weer even rom of horen we er hele tijd droeg?
16: Wij beginnen maar rijn, daarna een skofje droeg en dan daarna kan er in de midden en in de jongtijd een enkele bui vallen.
8: Oké. Okay.
16: Dat zal van plak tot plak.
8: Hoe ligt dat maar de dagen daarna, Sibbele?
16: Ja, op tongetje, dan krijgt de boppenloft les van een verkoudheidje. Dat was zes, hè. De temperatuur leidt op dit moment op 4,5 kilometer, je hoort, op zo'n -14, -15. Tongetje, dan wordt het -18, -19. En dan moeten we weer even naar de warmte herinneren, want het wetter is al lekker warm worden.
8: Mm-hmm.
16: Maar met die koude boppenloft, 4,5 kilometer, is dat tongetje toch wel een onstabiele dag. Maar zinnen, maar ik buien. En die buien die kennen inderdaad wel eens wat pittiger uitpakken. Omdat het verschil in temperatuur tussen de boppenkamer en het wetter dusdanig is. Dus dan verwacht ik eigenlijk nog wel een paar beste buien.
8: Okay.
16: En mogelijk ik nog maar een klap. Tonger. Nou, de wind die is westelijk en die is meest matig. En de temperaturen, ja, die schadelen weer rond de 20 graden. Nou, dat is de tongetje. Dan hebben we vreed. Zitten we eigenlijk nog wat met die koude boppenloft. Nog steeds zinnen, maar ik zeker buien. En de temperaturen verhoren net zo volle. Het is eigenlijk wat je dat letter op vreed, op sneun, een hege drukgebied ten westen van Ierland langzaam zijn jermen wat uitspreiden richting Uze omkrieten. Dat betekent net dat het dek droog en zinnig waar wordt. Maar dan neemt in de rent van vreed de joon en sneun waarschijnlijk de buien giet langzaam weer wat af en bloeide temperaturen, met name op sneeuw, die hebben ze moeite om de 20 graden te halen, want er staat een frisse, nat westenwind. Dus ja, we moeten eens even eigenlijk hoop je dat die buien eens even goed hun best door. En
8: ja.
16: Dat de natuur eventjes een rijtje kent.
8: Een stukje herstel even,
16: ja.
8: Natuurlijk. Zo
16: ja.
8: Dank u wel, Sibbele.
16: Gradien.
15: slotstuk van
17: onderwijs.
14: Nou, voor het slotstuk maak ik eigenlijk een plaat hebben. Zeg ik dacht, die gaat over Toske dokters. De Toske dokters van boeten de Europese Unie is verdoebelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. Dat kwestie denk ik op televisie. Ik zie. Mensen van boeten de Europese Unie worden je Toske dokter. En ze komen uit Syrië, uit Zuid-Afrika, uit Turkije, uit Brazilië en uit Irak. Het aantal Toske dokters dat van boeten de EU naar Nederland komt, is in 4 jaar meer als verdoebelen. Dat blijkt uit de onderzoek cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. En dat is best wel opmerkelijk natuurlijk. Ze maakt allemaal Nederlands kennen, want om in Nederland als Toske dokter werk je te maaien, maar ze haar vaak bekwaamheid als toetsenlitter en ik de Nederlandse taal leren. En daarna komen ze pas in opmerking van een zogenaamde BIG-registratie. Die is helemaal als medische dingen die als een Toske dokters werken dwaamborst. Nou ja, is er een plaat die betekent kerst hoe Toske dokter, hoe Tosken. Het is minder grif. Ik zou daar niks weten, maar donen natuurlijk wel. Nul size, 20 vrouwen, jongen, jongen, ien, jongen, jongen. Kom maar een suggestie van een verske over Toske dokters. En de leukste, die draaien we voor de eind van deze aflevering van onderwijs. Toske dokters dus, in het slotstuk.

0: klasse. Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: De trein die de Gergamond niet vertocht wordt voor het voorbereiden van een ontslag op de prinsessen Amalia en Alexia komt op vrije voet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag goed besloten. Daar hebben ze de rechtbank iedere keer reden om hem lange vers te houden. Nou, wat die hinnekeert, dat wordt de rechtbank net zei. Het gaat om Anne Romke van der Ha. Hij woont in Grijnsland, in Uithuizen, maar hij komt oorspronkelijk uit Damboort. Hij was in februari zoon gehouden in een hotel in Den Haag. En nadat een buurtbewoner bij de politiemelding maakte hier van een razende man op een balkon. Die ziet het te schreeuwen. En dan hebben ze een nachtportier het erop. Ik maak ze allemaal af. En in zijn hotelkamer. En daar ging het natuurlijk vooral om. Binnen het Wabielfung. In het handvat binnen de Wudden Alexia, Mossad en Sieg Heil Kerft. En dan had ik een biscuit voor. Maar de Wudden Amalia, Alexia en Bloedbad. Bloedbad 400 stier erop. Nou ja, een oud-inwenner van Dan Woord. Hebben het Jeroen. Daarom is dus belangstelling voor deze zaak toch even onwijzig. En Bart Kanoai is hier in de studio juridisch een maaiburger haast van Omroep Friesland, advocaat in Ljouwt, net belusten bij deze zaak. Dat mogen we wel even duidelijk zeggen. Maar het is wel zo dat deze zaak in die zin wel bijzonder is. Want ja, juster waren er nog TBS met dankverpleging in hem eerst. Joert zei de rechtbank, gaat u maar. Dat is gek.
2: Dat zijn wel twee uitersten.
0: Ja.
2: Ja, het Openbaar Ministerie die echt van mening is dat er strafbare feiten zijn gepleegd en dat je daar op deze manier op moet reageren. TBS-maatregel is een zware maatregel.
0: Dat is levenslang eigenlijk, dat wel zijn.
2: Dat zou het heel goed kunnen zijn. En je geeft daar eigenlijk als Openbaar Ministerie mee aan. Hij heeft iets gedaan, maar hij moet ook echt lang uit de maatschappij blijven en hij moet behandeld worden. Nou, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is nu dat de rechtbank heeft gezegd, er zijn eigenlijk geen redenen meer om hem in voorarrest te houden. En voorarrest, nou ja, dat kunnen we ons allemaal voorstellen bij de zware verdenkingen. Dat is hier ook. Dan moet er natuurlijk wel een bepaalde reden voor zijn waarom je iemand in voorarrest houdt. Nou, de belangrijkste reden, die kun je raden. Er moet een goede verdenking zijn.
0: Ja.
2: Niet een klein beetje dat je een buurman maar kunt aanwijzen dat die het heeft gedaan. Er moet veel meer verdenking zijn. Er hoeft nog geen bewijs te zijn, want dat komt natuurlijk op de zaak zelf.
0: Ja.
2: Maar voordat de zaak er is, moet er een stevige verdenking zijn. En daarvan heeft de rechtbank nu gezegd, die stevige verdenking is er niet.
0: En dat is haast in weerwil, maar de inhoudelijke behandeling van de zaak, juster. Die bielen niet voor binnen, die uitlichting die dien binnen. Wat in het heft van een van die bielen kerft, die de briefjes niet voor binnen. De man is, ken je misschien zeggen, een psychische problemen. Het een verslavingsverlenen. En dan toch wil je vrijlitten. Want dat ziet eigenlijk heeks op wat er juist eerst kwaad was. Het meer ministerie. Want helpt de rechtbank daarmee het hele eerst van het meer ministerie onberuut?
2: In wezen wel. Omdat je, wat we hier van buitenaf, want we zijn dus niet bij de zaak zelf geweest, maar van buitenaf ziet, allerlei aanwijzingen. Ja, mis je één aanwijzing. Was dit nou ook allemaal gericht op het strafbare feit, het om het leven brengen of een aanslag plegen op twee mensen?
0: Ja,
2: ja, als dat ontbreekt, dan praat je nog over een misschien verwarde man op het balkon, dat hij waarschijnlijk, want ik heb die dingen niet gezien, gekerfd heeft. En noem al je aanwijzingen maar op, maar je oeraanwijzing. Hij was van plan om een aanslag te gaan plegen. Wellicht dat je hier dus dan van moet zeggen dat de rechtbank nu al aangeeft, we hebben de hele zaak behandeld, hij moet afwachten het proces totdat we uitspraak doen. Dat doen we over 2 weken, maar we weten nu al, er is onvoldoende verdenking. En dat zie je in de praktijk wel vaker.
0: Ja, want dit is vaker gebeurd.
2: Dat een rechtbank, en ook bij hele zware feiten, meteen de volgende dag zegt, en niet na 14 dagen uitspraak, maar meteen de volgende dag zegt, soms zelfs nog de middag, hij gaat eruit.
0: Ja.
2: En dan weet je dus eigenlijk 2 dingen. Of hij gaat eruit, want als hij nou nog 1 dag langer zit, dan heeft hij te lang gezeten. Of de rechtbank heeft aangegeven, wij gaan over 14 dagen precies in alle details uitschrijven dat het een vrijspraak wordt, dat we het niet kunnen bewijzen. Maar dan moeten we ook nu al zeggen, eruit, want we vinden al dat je het niet gedaan hebt.
0: Ja, verwachten ze maar dat er vrijspraak volgens zich voor deze man?
2: Ik denk het wel, maar het zou natuurlijk ook kunnen. Misschien zijn er meer dingen te lastig gelegd en dat de rechtbank ook heeft gezegd, er kloppen wel wat kleine dingetjes. Maar onvoldoende om hem nou nog langer vast te houden dan dat hij al vast zat. Ik denk dat er een vrijspraak gaat volgen voor de echte grote aantijging, waarop je ook TBS kunt eisen en opleggen, dat daar de verdenking ontbreekt. Dat is wel mijn inschatting, omdat de rechtbank nu dus zelf zegt van ja, er is onvoldoende verdenking om hem van tevoren vast te houden. Ja, dan kan er ook niet voldoende verdenking zijn om later te zeggen, nee, je hebt het wel gedaan. Nee. Dus ik denk op het grote, zware feit een vrijspraak.
0: Ja, en wat je dan niet behandelen eigenlijk nog?
2: Hoe bedoel je?
0: Omdat hij natuurlijk psychisch behoorlijk in de war liep het westen hebben.
2: Ja, en dat zijn wel meer mensen. En zolang ze geen strafbare feiten plegen, is er niks aan de hand. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen, zolang je niet kunt bewijzen, naar aanleiding van misschien wat aanleidingen, dat je niet kunt bewijzen dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. En ook dan moet je zeggen, ja, u bent verward. En dat is vervelend, maar juridisch bent u niet over de scheef gegaan.
0: 23 augustus, dan is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Ik heb trouwens nog even bezocht om een persrechter hoe deze zaak te krijgen. Die is er dus net.
2: Nee.
0: Dat zei ik wel wat, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Bart Kramer, dank u wel voor de komst. Oké.

0: Somber. Zeg het, de artiest. S-O-M-B-R. En noemen we wat we van deze man jaren lieten, wie het noemen Homewrecker.
1: Het slotsteek van
0: Onderwijs. Het de kwaad en toske dokters werd heel iets vaker opvallen tot mensen van de buitende Europese Unie. Ze komen dan uit landen als Syrië, Zuid-Afrika of Brazilië. Trouwens, sowieso het aantal toske dokters dat van buiten de EU naar Nederland komt is in 4-4-10 meer dan verdubbelen. Dat blijkt met cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Dat lees ik op de site van, van de NOS. Binnen worden heel veel studenten die de toske dokter willen wollen. Bij datzelfde academisch centrum daar in Amsterdam, een van de vrije tandheelkundige opleidingen van het land, kwam dit hier meer dan 2000 oormeldingen binnen. Nou, de financiële middelen om zelfs meer toskendokters op te leren, die binnen behind. Maar dat is een beleidskeuze, zeiden ze dan derde van het ministerie. Nou, het zal al je saverzen, maar het ging mij eigenlijk vooral om wat voor plaat moet weer bij draaien, want zoveel vestjes worden toskendokter binnen natuurlijk net. De aal, die kwam heel vaak voorbij. Dat het de maatje maar het feit dat de aal, die show, die zelf ik een toskendokter, Willem Jaltma, die weet dat onder oor. De barg, die heeft een krul in de steert, dat is een vestje van de aal. Kinderen voor kinderen, die hebben veske oer tandarts. De toske dokter van Batsum, van zwager Sjouke Havinga, zei het hier weer uit dan wat. Misschien de familie zit het te promoten, ik vind het best hier. We zijn goeie rennen, maar meneer de toske dokter wie meneer de Boer in Huddegeriep, van een van de oude stempel. Daarom een orde om in toske dokter. En dat komt u erbij, normaal, de boer is troef. Tje, daar werd ik even een uitdacht. Nou, Bertie de Arik, ik kom dit nog een keer, maar de zingende tandarts, de aal. En is even Sjen. En Midi, Erik, nou is net. Het feske dat die komt van Estel voorbij, zei Gerry Laborde, zei het Lico trouwens. Moefjes tissen, hier op het Torsen van Strawelte. Vind ik wel heel leuk hier. Maar wat we hier vier waar je het vaakste binnenkamen, dat het joert is het.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: Ja, dat viel ze natuurlijk al een beetje omkomen. Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Die kwamen wel heel vaak binnen. En Hermes Houts bent, daar is je net van, Mariet. Maar wel van Peter de Koning. Ach ja, doen we toch een keer. Daarom ik net. Dit is Onderwijs, dit is mooi weer. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een machtig mooie teasy. Maar als je er wat leuks van. Hier is Peter de Koning. Het is altijd hoog. Lente in de ogen van de tandartsassistenten.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Oh.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaatgroep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
13: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
14: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Hey Pieter.
17: Hey Johan.
16: Hier is het taljet?
17: Nee, wat is er aan de hand?
16: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielen van ijs met partij, maar zachte balkeertsen.
17: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met daaren.
16: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
17: Meesken, net stinnen, maar erheen.
16: Dus jouw je hem gauw op.

beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland non-stop. Omroep.

0: woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
7: Op Shuffle.

0: Een hele goede avond. We zijn weer begonnen met Op Shuffle uitzending 20 bij Omroep Zilt van 7 tot 8 op je radio. Je hoorde net Spandau Ballet met Only When You Leave. Mijn naam is Menno Hoogveen en in deze uitzending gaan we luisteren naar de beste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Waaronder UB40, maar daar hoor je meer over in Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: In 1990 grijpt UB40 opnieuw terug naar een oud nummer. Kingston Town is oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de Jamaicaanse reggae-artiest Lord Creator, oftewel Kendrick Patrick. Hij bracht het nummer in 1970 uit als een ode aan Kingston, de hoofdstad van Jamaica. En bijna 20 jaar later neemt UB40 het nummer op voor Labour of Love 2, het tweede album waarop de Britse groep vooral bestaande nummers in een eigen reggae-jasje steekt. UB40 heeft op dat moment alweer een grote hit nodig. Na Homely Girl en Here I Am komt Kingston Town in maart 1990 de top 40 binnen. Het nummer klimt vervolgens razendsnel omhoog en 4 weken na de binnenkomst staat UB40 op nummer 1. Het is een vierde en laatste nummer 1 hit in Nederland. Na Red Red Wine, I Got You Babe en Sing Our Own Song. En ook buiten Nederland is het een groot succes. In Frankrijk bereikte de single eveneens de eerste plaats en in Groot-Brittannië komt het tot nummer 4. En ook de uitvoering van UB40 krijgt later nog een bijzonder leven. De single wordt niet alleen in 1990 een grote hit, maar verschijnt in verschillende landen opnieuw. In Australië wordt Kingston Town zelfs in 1991 opnieuw uitgebracht. En bij die heruitgave komt het nummer daar uiteindelijk tot nummer 17. UB40 met Kingston Town.

Dat was UB40 met Kingston Town. En sommige nummers klinken alsof ze speciaal, bedoel ik, voor een bepaald moment in het leven zijn geschreven. For Your Babies van Simply Red is daar een mooi voorbeeld van. Het nummer gaat over de liefde voor een kind en de hoop en verwachtingen die je als ouder voor je kind hebt. Mick Hucknall, de liedzanger van Simply Red, schreef het nummer zelf en koos voor een rustige, ingetogen aanpak. Geen grootse productie, maar juist veel ruimte voor zijn stem. Het nummer verscheen in januari 1992 als derde single van het album Stars. In Groot-Brittannië werd For Your Babies een hit met een 9e plaats, terwijl het nummer ook in Ierland, Oostenrijk en België de hitlijsten haalde. In Nederland werd het ook een succes. Hier kwam het nummer tot nummer 6 in de tipparade en nummer 40 in de single Top 100. En opvallend is For Your Baby later nog een tweede leven krijgt. Simply Red neemt het nummer opnieuw op voor Simplified, het akoestische album uit 2005. Simplified bestond deels uit een plukt herinterpretaties van eerdere opgenomen nummers naast nieuwe nummers met een Latin invloed. Daarmee past het nummer eigenlijk perfect bij de sfeer waarin het oorspronkelijk al werd opgenomen. Warm, eenvoudig en vooral gericht op de emotie. Een lied dat niet hoeft te schreeuwen om binnen te komen. Dit is Simply Red met For Your Babies.

Het bijzondere aan Music van John Miles is dat het eigenlijk een nummer aan de, of een ode aan de muziek zelf is. Music was my first love and it will be my last. Vat precies samen waar het nummer over gaat. De liefde van muziek, van vroeger tot de muziek van de toekomst. Miles schreef het nummer in Leeds, het Verenigd Koninkrijk, toen hij even niets te doen had en zijn vaste schrijverspartner Bob Marshall niet aanwezig was. Hij beweerde later dat hij het nummer in amper een half uur had geschreven. Oorspronkelijk dacht hij dat het materiaal vooral de basis voor andere nummers zou worden, maar uiteindelijk bleek Music sterk genoeg om op zichzelf te staan. En sterk werd het zeker. Music duurt bijna 6 minuten en combineert pop, rock en klassieke invloeden. Een opvallend onderdeel is het stuk in een maatsoort van 7 tellen. Iets wat je niet iedere dag in een pophit tegenkomt. En producer Alan Parsons, die ook aan de rest van het album Rebel meewerkte, noemde Music later een mijlpaal in de geschiedenis van de populaire muziek. Het nummer werd in 1976 uitgebracht en groeide vooral in Europa uit tot een grote hit. In Nederland werd het zelfs een nummer 1 hit in de single Top 100. Ook in België stond John Miles bovenaan, terwijl Music in Groot-Brittannië de 3e plaats bereikte en in Duitsland de 10e. In Amerika ging het een stuk minder hard. Daar kwam de single niet verder dan nummer 88. En dat had mogelijk te maken met de Amerikaanse singleversie, die werd teruggebracht tot iets meer dan 3 minuten. In Nederland kreeg Music in 1982 bovendien een tweede leven. Bij een

0: Shuffle. Raar, maar waar. Omroep
1: Zeeland. Je hoorde net I Guess That's Why They Call It The Blues van Elton John. En hier is nu Raar Maar Waar. Het wekelijkse rubriek waarin ik je de wistje, datjes en leerzame dingen vertel. Over voornamelijk muziek. Yesterday van de Beatles geldt algemeen als een van de meest gecoverde nummers uit de geschiedenis van de popmuziek. Er worden meer dan 3000 opgenomen coverversies van genoemd. Het nummer werd in 1965 uitgebracht en is geschreven door Paul McCartney. De eenvoudige melodie in de herkenbare tekst maakte het nummer of het lied wereldwijd populair. Door de jaren heen hebben artiesten uit allerlei muziekgenres hun eigen versie van Yesterday opgenomen. Zo is het nummer gecoverd door artiesten uit verschillende muziekgenres. Bekende zijn bijvoorbeeld Frank Sinatra.

was geen Frank Sinatra. Dit is wel Frank Sinatra. Yesterday, all my troubles seem so far away. En zo is er ook nog Elvis Presley die het heeft gecoverd. Yesterday, all my troubles seem so far away. En Marvin Gaye. Yesterday, all my troubles seem so far away. En als laatste Ray Charles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yeah. En die vele verschillende uitvoeringen laten zien hoe tijdloos het lied eigenlijk is. Ieder artiest geeft een eigen stijl en betekenis aan, waardoor Yesterday door de jaren heen populair is gebleven. Maar ja, we kunnen ze helaas niet allemaal luisteren, maar het origineel blijft toch het best. Dit zijn de Beatles met Yesterday.

De Beatles met Yesterday. En wist je dat Ozzy Osbourne in 1982 tijdens een concert in Des Moines, Iowa, een vleermuis in zijn mond stopte omdat hij dacht dat het een rubberen speelgoedvleermuis was? Tijdens het optreden gooide iemand een vleermuis op het podium. Osbourne pakte het dier op en beet erin. En al snel merkte hij dat er iets behoorlijk mis was. Het was geen speelgoed, maar een echte vleermuis. En volgens Osbourne voelde hij meteen dat het dier echt was. En na het concert werd hij meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uit voorzorg een reeks vaccinaties tegen hondsdolheid kreeg. Het incident werd wereldwijd bekend en bleef de rest van zijn carrière aan hem verbonden. Er bestaat wel onduidelijkheid over één detail. Sommige verhalen beweren dat de vleermuis al dood was voordat hij op het podium werd gegooid, terwijl andere versies zeggen dat hij nog leefde. Osbourne zelf heeft verteld dat hij dacht dat het een rubberen speelgoedvleermuis was. Maar ja, is iedereen aan boord? Dit is Ozzy Osbourne met Crazy Train. Ah!

0: Shuffle. Menno's tip. Omroep
1: Zeelt. Welkom bij Menno's tip, een nieuwe rubriek in Op Shuffles op Omroep Zeelt. In Menno's tip zet ik iedere uitzending één of soms meerdere nummers extra op de voorgrond. Dat kan een nieuwe release zijn, een artiest die je misschien nog niet kent, maar ook gewoon een vergeten parel uit het archief die wat mij betreft weer eens gedraaid mag worden. Kortom, muziek die ik graag met jullie wil delen. En voor deze eerste Menno's tip blijven we helemaal niet in het verleden hangen. Ik heb namelijk een nummer gekozen van een relatief nieuwe artiest, maar wel eentje die qua sfeer perfect past bij de muziek die ik graag draai. Mijn tip van deze week is So Far Gone van Role Model. Hij begon in 2016 als rapper en in 2017 begon hij onder de naam Role Model te zingen en stopte daarbij ook met rappen en dat verruilde hij voor zingen. Meer Amerikanen pop country-achtig. En waarom ik juist dit nummer kies? Omdat ik het mooi vind dat het modern klinkt, maar tegelijkertijd iets heeft van de muziek waar ik graag zelf ook naar luister. Het is een nummer met een fijne melodie, een fijne sfeer en vooral een bepaalde melancholie die je ook terug hoort in veel oudere popmuziek. In mijn programma draai ik onder andere Spandau Ballet, UB40, Simply Red en Elton John, zoals in deze uitzending. Maar met So Far Gone wil ik laten horen dat die sfeer niet alleen in de muziek van vroeger te vinden is. En ook in nieuwe muziek zijn er artiesten die aandacht hebben voor een goede melodie en een gevoelige teksten. Dus misschien is Role Model voor sommigen nog een onbekende naam, maar So Far Gone is mijn tip om eens lekker naar te luisteren. Dit is Menno's tip van deze week. Role Model en Lizzie McElfeen met So Far Gone.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Nou, John DeCone, bassist van Queen, werd op 19 augustus 1951 geboren in Otby, Leicester, Engeland. Hij sloot zich in 1971 aan bij Queen en werd daarmee het vierde en laatste vaste lid van de band. Hoewel Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor vaak de meeste aandacht kregen, schreef DeCone meerdere grote Queen-hits. Zo schreef hij Another One Bites the Dust, een van Queen's grootste internationale hits, en I Want to Break Free. Hij speelde bovendien een belangrijke rol in het kenmerkende basgeluid van de band. En na het overlijden van Freddie Mercury in 1991 trok DeCone zich steeds verder terug uit de muziekwereld. Hij nam nog deel aan enkele Queen-projecten, maar besloot uiteindelijk met pensioen te gaan. Sindsdien leidt hij een grotendeels een privéleven en verschijnt hij zelden in het openbaar. Zijn bijdragen aan Queen worden echter nog steeds gezien als een belangrijk onderdeel van het geluid en de geschiedenis van de band. Dit is Queen met I Want to Break Free.

Dat was Queen met I Want To Break Free. En nu door naar Robert Plant. Die werd deze week op 20 augustus 78 jaar geleden geboren in het jaar 1948. In het Engelse West Bromwich. Hij werd wereldberoemd als de zanger van Led Zeppelin, waarmee hij vanaf 68 uitgroeide tot een van de bekendste rockzangers aller tijden. Na het uiteenvallen van Led Zeppelin in 1980 begon Plant aan een succesvolle solo-carrière en werkte hij met verschillende artiesten en muziekstijlen. Een bijzonder hoofdstuk uit zijn latere carrière was zijn samenwerking met country- en bluegrass-zangeres Alison Krauss. Samen brachten ze in 2007 het album Raising Sand uit. Het album werd een enorm succes en won bij de Grammy Awards van 2009 onder andere Album of the Year. Plant won die avond meerdere Grammys voor zijn samenwerking met Krauss. Sister Rosetta Goes Before Us staat op Rising Sand en werd geschreven door de singer en songwriter Sam Phillips. Het nummer verwijst naar Sister Rosetta Tharpe, een invloedrijke gospel- en blueszangeres en een gitariste die vaak wordt gezien als een belangrijke voorloper van de rock'n'roll. Daarmee verbindt het nummer Plant en Krauss met veel oudere muzikale traditie. Dit zijn Robert Plant en Alison Krauss met Sister Rosetta Goes Before Us.

Sister Rosetta Goes Before Us, Robert Plant en Alison Krauss. En nu, Don Everly, de helft van het legendarische duo The Everly Brothers, overleed op 21 augustus 2021 op 84-jarige leeftijd in Nashville, Tennessee. Samen met zijn jongere broer Phil groeide hij uit tot een van de invloedrijkste zangduo's uit de geschiedenis van de pop- en rockmuziek. De broers begonnen al in de jaren 50 samen muziek te maken en braken in 1957 door met Bye Bye Love. Een nummer dat door ongeveer 30 andere artiesten was afgewezen. Daarna volgden grote hits als All I Have To Do Is Dream en Cathy's Clown. Hun kenmerkende tweestemmige zang had later grote invloed op onder andere de Beatles, Paul McCartney. Paul McCartney zei zelfs dat John Lennon en hij bij het schrijven van hun eerste nummers de rollen van de Everly Brothers imiteerden. Don en Phil gingen in 1973 uit elkaar na jaren van spanningen, maar kwamen in 1983 weer bij elkaar voor een optreden in de Royal Albert Hall in Londen. In 1986 werden de Everly Brothers opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame als de eerste duo-act die deze eer kreeg. Don bleef tot 2018 optreden en overleed uiteindelijk op 84-jarige leeftijd. Zijn broer Phil was al in 2014 overleden. Dit zijn de twee broers met Crying in the Rain.

En dat waren de Everly Brothers met Crying in the Rain. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de 20ste uitzending van Op Shuffle op 18 augustus 2026. Volgende week op 25 augustus ben ik er weer van 7 tot 8 op Omroep Zeeland. Heb je een verzoekje, een reactie of gewoon iets leuks te melden? Je kunt me altijd bereiken via de mail m.hogeveen@omroepzeeland.nl of stuur me een berichtje via Instagram op Shuffle. En tot volgende week. We gaan eruit met Ray Charles, Hit the Road Jack. Doei!

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Johan.
2: Is het het al yet?
1: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
1: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
1: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
7: Paralink & Co. Gianna Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: en stompen. Elvis Auber, hè?
1: Welcome to Romp en Stompen. And this week we are dedicated to Elvis.
0: Ja, en dat bij Omroep Zilk.
1: Het Omroep Zilk.
0: En het is 49 jaar terug.
1: Mm-hmm. Afgelopen zondag was het 49 jaar terug.
0: Ja, klopt.
1: Dat
0: Elvis op 42-jarige leeftijd overleed.
1: Helaas.
0: Ja, ja. Helaas. Dat was 16 augustus
1: 77.
0: En toen werd ik in één keer fan. Dat klinkt heel raar, maar dat is echt waar.
1: Oh ja, ik was er nog net te jong.
0: Ik was 9.
1: Ik was 2.
0: Oké. Elvis Aaron Presley. En zijn broertje is Jesse Garon Presley. Dat is gewoon zijn tweelingbroer. En die overleed toen hij geboren werd.
1: Oh. Ja. Dus dat was nog langer geleden.
0: Ja, zullen we maar beginnen?
1: Ja, misschien handig om te vermelden dat wij dit keer niet te veel gaan praten.
0: Nou, helemaal niet eigenlijk. Alleen de agenda en even aan het einde.
1: Ja, en voor de rest gaan we lekker allemaal Elvis-nummers draaien. Ja,
0: dus we laten het woord even aan Elvis zelf.
1: En genieten van.
0: Ja.
2: Rock and roll has been around for many years. It used to be called rhythm and blues. And as far back as I can remember, it's been very big. Although in the last 5 years, it's gotten much bigger.
3: There's quite a group of people who don't sort of approve of the thing you do. They seem to think that it contributes to juvenile delinquency and all sorts of things. Given any thoughts to the unpopular side of your audience?
2: Yes, sir, I am. I'm trying to figure it out. I don't see how they could think that it would contribute to juvenile delinquency. Someone is only singing and dancing. I don't see that. Because if there's anything I've tried to do, I've tried to live a straight, clean life. And not set any kind of a bad example. I will say that there are people that are going to like you and people that don't like you, regardless of what business you're in or what you do.

0: Zo. Nou, dat waren al een aantal nummers van Elvis achter elkaar. En wat een mooie nummers zitten ertussen. Echt kippenvel hier.
1: Allemaal tranen hier.
0: Ja, ja. Joh. Maar het is tijd voor de agenda. En ik hou hem heel kort dit keer. Schoonlo, Bed and Breakfast, De Tweelingen. Daar staan de Swamp Shakers. En dat is morgen woensdag de 19e. En wou je ze nog een keer zien? Dan kan dat in Hengelo. Eerst staan ze in Schoonlo, maar de dag daarna staan ze in Hengelo. Zelfde band, Swamp Shakers. En dan in muziekcafé De Cactus. Even kijken, we gaan snel door naar Utrecht. In DB's, daar staat Nettie Bo en de Savoys aankomende donderdag. En diezelfde band die staat zaterdag, vrijdag in Amsterdam in Malumelo. Dus Nettie Bo en de Savoys, kun je ook twee keer zien. En dan gaan we een klein uitstapje maken naar Frankrijk. Garnac. Daar is een groot Bluegrass Festival. Het Fagra Bluegrass Festival. Ik ben helemaal in de war, hè, van Elvis. Echt verschrikkelijk. Mocht je willen weten wie daar staan, dan zou ik zeggen Google even. Huntington in Groot-Brittannië. Daar is de Hillbilly Hoedown Weekend. Dat begint aankomende donderdag en dat duurt tot en met zondag. En ook daar weer een aantal Nederlandse bands, maar ook Frans, nou noem maar op, is van alles te vinden. In Den Haag in de Zwarte Ruiter, het Wild Rooster Festival, met de enige die ik even noem, Marcel Riesco, die draaien wij ook wel eens van vrijdag tot en met zaterdag in Den Haag in de Zwarte Ruiter. En moet ik even mijn blaadje wisselen, want ik kan dit natuurlijk allemaal niet uit mijn hoofd. De aankomende vrijdag ook tot en met zaterdag in Torsa.

0: Rockers. Ik kan het bijna niet lezen, joh. Rockers Rule en Rockers Weekend.
1: Oh,
0: ja,
1: oh.
0: Het is een donker aan het worden, mensen.
1: Ja, precies.
0: Dus daar kun je ook nog naartoe. Dat was hem.
1: Ja,
0: lekker
1: nou,
0: kort.
1: Nou even wat wishful thinking. When it rains, it really pours. Van origineel van Billy the Kid. Emerson. Dit is Elvis' uitvoering. You know what?

0: Ja, we gaan eruit.
1: Murray was the name of his latest flame.
0: We gaan naar tweede uur Sun Records.
1: Ja.
0: Still after break, Sun Records. En we gaan eruit met, welke song is dat nou? Oh ja, I Feel So Bad. En...
1: If I Can Dream.
0: Ja, tuurlijk. Absoluut.
1: Ja, oh, kippenvel.
0: Hij nam dat op nadat een paar maanden ervoor in Memphis de dokter
1: Martin Luther King
0: vermoord werd. Ja. Daar moet voor ook. Dus, tot in de tweede uur. Till after break, romp and stomping.
1: Yeah. Tot zometeen.
0: Tot zometeen.

0: Thank you. Good night.
1: All right. Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: Ik hoop dat iedereen wel genoten heeft van de eerste uur.
1: Ja, we hebben gewoon een heleboel... Het was nou zo moeilijk kiezen, vond je niet?
0: Ja, want je moet niet elke keer dezelfde nummers kiezen.
1: Nee, maar hij heeft gewoon zoveel mooie nummers. Dus ik had gewoon echt een beetje keuzestress.
0: Misschien,
1: welke zal ik doen?
0: Misschien kunnen we de volgende keer zijn allerlaatste single draaien, Moody Blue.
1: Nou.
0: Dat is, dat is natuurlijk een fantastisch nummer ook. En dat, net voor zijn dood kwam dat ding uit. En het was gelijk een hit.
1: Ook nog.
0: Ja,
1: maar dat kunnen we ook in januari doen natuurlijk. Hè?
0: Wel, wat ja. Ja,
1: als we dan geen winterstop hebben.
0: Nou, 6 januari. Dan zitten we meestal in de...
1: In de winterstop.
0: In onze...
1: Ja, en dan wordt het volgend jaar augustus.
0: Kerstrecessie.
1: Helaas. maar welkom bij het tweede uur van Ramp en Stampen.
0: Ja, welkom back to the second hour of Ramp en Stampen. Met het 76th anniversary of the Memphis Recording Service. Dus eigenlijk...
1: Oftewel de 76-jarig bestaan.
0: En de 74th anniversary of Sun Records.
1: Oftewel het 74-jarig bestaan.
0: Ja, en dat
1: ik vertaal het maar even.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook de plaats waar Elvis begon. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus het hangt allemaal aan elkaar.
1: Everything is connected.
0: Ja, maar we zitten dus in 1959.
1: Oh joh, wat gaan we snel.
0: Nou, het gaat wel snel.
1: Mm-hmm.
0: En dat feestje is natuurlijk... Ja, dat is nu aan de gang ook daar. Dus de Elvis feestje is daar... Maar ook een feestje op 706 Union Avenue.
1: Memphis, Tennessee.
0: Tennessee.

0: Plooing.
1: Ja. Ja, die wist ik zo net bij jou, dus ik heb het ene nummer.
0: Ja, toen dacht je dat er nog een plooing kwam, maar die kwam niet.
1: Ja, dat was dan die laatste bastom, maar die kwam dus in één keer niet. Nee,
0: ja, nu, toch net een andere versie.
1: Ik zat er net op te wachten. Ja. Nee, maar die zit er wel in, maar in deze
0: andere versie. Ja. Dus, maar we weten waar het feestje is.
1: Ja, en...
0: Zoals elke week.
1: Ja, maar we zitten dus nu waar zitten we in? Februari, hè?
0: Ja. Ja, dat klopt. Maar we hebben ook een aantal zonder datum. Dus dat is gewoon 1959.
1: Ja, dat weet ik
0: wel. Ja, maar dat vertel ik gewoon.
1: Ja. Maar vorige week was er heel veel op woensdag of 11 februari. Wat is het dan? Dat is ook een woensdag.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En dat was heel verwarrend allemaal. Want Roland James die zat daar en De drummer natuurlijk, heet hij ook weer?
0: Van Eaton.
1: Ja.
0: James M.
1: James Van Eaton. En iedereen nam in één keer zijn solo dingetje op. Prachtig. Prachtig mooi. Alleen Roland, die had nog weer een paar extra dingetjes. Maar natuurlijk de huisband die begeleidde hem en al die gasten weer. Ja, al diezelfde jongens.
0: Weer, ja.
1: Maar met extra toevoeging, ja, Charlie Ritz speelt zeker mee op het piano of niet?
0: Nee, in ieder geval niet.
1: Oh,
0: nee.
1: Nou, dan wou ik deze eigenlijk niet, want ik ben niet zo'n Uncle Sam's man.
0: Ja, hij is redelijk patriotistisch natuurlijk qua titel, Uncle Sam.
1: Ja, dus eigenlijk.
0: Maar ja, hij is wel opgenomen bij Sun, dus dat moeten we wel doen.
1: En daarna... de B-kant van Rebound.
0: Ja, die had je vorige week gedraaid.
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik jammer dat ik die gemist heb.
1: Ja. Maar deze is ook fantastisch.
0: Deze is ook heel mooi.
1: Een beetje een halve... het zit een beetje tegen de gospel aan.
0: Ja, maar dit is een alternatieve take, hè?
1: Ja, precies. En daar zat nog een verhaal bij, toch? Want het was eigenlijk niet van hem geschreven. Hij zou alleen maar piano meespelen. En toen Sam Phillips die...
0: Ja, James Van Eaton zou het met de band opnemen en het liep niet helemaal lekker qua vocals. En Charlie was dat toch om de piano te doen, dus hij zei, nou probeer jij het dus. En nou ja, op zijn eigen fabuleuze wijze maakte hij daar een geweldig nummer van.
1: En er zat nog een toevoeging bij, want Charlie die was natuurlijk wel heel erg bekend met de zwarte kerkgemeenschap.
0: Ja. Dat klopt.
1: En dat hoor je ook gelijk.
0: Ja, dat kun je gewoon horen. Het is een prachtige gospel zonder gospel te zijn.
1: Ja.
0: Want heilige meneer wordt eigenlijk nooit bij naam genoemd. Dus een gospel zonder een gospel te zijn.
1: Ja, en er zit een hele mooie zin in. Hè? Want dat viel iedereen dan in één keer op.
0: I hollered to the big man.
1: Ja, I hollered to the big man. Oh, ja. Prachtige zin. Hè?
0: En dan is big met een hoofdletter geschreven. Ook nog.
1: Ja.
0: Dus... Uncle Sam Rock gevolgd door de Big Man.
1: Ja, dus Ronald James is en dan Charlie Ritz.

0: ik daar wat ik had gehad in het eerste uur, maar het is echt niet zo. Als ik dit dan hoor, hey. Oh,
1: mooi hè?
0: Man. Ja, nou, we zijn toch alle twee echt wel Elvis en Charlie Rich fans.
1: Ja, zeker. Ja,
0: absoluut.
1: Ja, ik noem mezelf niet snel fan trouwens, maar van deze twee.
0: Nou, je mag even doorwaaien blijven.
1: Wat zei je?
0: Doorwaaien blijven. Doorwaaien. Als fan. Ja. Als coolie. Nee, slecht. Dit.
1: Oh, god.
0: Hey, we gaan naar Mystery.
1: Ja.
0: Ja, dit is een heel bijzondere vrouw. Dit.
1: En dit is, ja. Wat moeten we hier nou weer mee?
0: Ga ik het vertellen of ga jij het vertellen?
1: Nee, doe jij maar.
0: Nou, Ernie Barton.
1: Ja, meneer Barton.
0: Ja, Ernie Barton. En deze. Dit song staat dan geregistreerd onder zijn naam. Woensdag 25 februari. Mm-hmm. En dat is uitgekomen op Philips International. Dat is de nieuwe platenmaatschappij waar Sam Phillips dan druk mee bezig is. Open the door is het. Maar.
1: Hé, hey, maar die is toch opgenomen op 25 november 1957 door Billy Reilly?
0: Ja, precies. Maar er zijn discussies over.
1: Oh?
0: Van.
1: Voor wie is nou dan?
0: Ja, precies. Dat is een heel raar. En dan komt er een interview met Billy. Of ja, ze heet alles met Billy. Dat is dan heel toevallig natuurlijk. Maar over Ernie. Ja, en die zegt, ja, ik weet eigenlijk niet dat ik het wel opgenomen heb, maar ja, toch wel en dan maar niet. En dan komt Billy Lee Reilly, die zegt van, ja, maar nee, dat heb ik opgenomen.
1: Maar er was toch ook nog ergens een zoon die zei van, maar dat is mijn vader helemaal niet?
0: Nee, dat is niet bij, Ernie Barton, dat is straks even verder ook bij... snel even kijken, Google.
1: Oh.
0: Ja, dat is bij die Curtis Holbrook.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik loop weer vooruit.
0: Nee,
1: sorry.
0: Dat niet, want die wordt meegenomen door Ernie Barton naar Sun's Studios toe. Maar,
1: het is dus een mysterie van wie Open the Door Richard nou eigenlijk heeft ge...
0: Ja, nou.
1: Want hij komt voor op verzamelaars onder de naam Billy Reilly. Hij komt voor hetzelfde nummer.
0: Onder de naam van Ernie Barton.
1: En, maar als je ze beluistert, is hetzelfde nummer.
0: Ja, het is gewoon precies hetzelfde. Alleen, nee, niet alleen, dat zeg ik verkeerd. Maar het is ook nog een cover. Want het is een hele mooie doo-wop.
1: Oh, van
0: en
1: wie dat?
0: Dat is er een paar jaar voor. Dat is niet bij Sun, maar dat is echt fantastisch. En dat is ook fantastisch gecoverd door Billy Reilly of Ernie Barton. Ja, ik weet het niet. En dat andere nummer, we gaan er even van Ernie erachteraan.
1: Mm-hmm.
0: Van
1: Shut Your Mouth.
0: Ja, daar zit ook weer een verhaal achter.
1: Oh my. Nou, het blijft...
0: Dit is een mysterie, want de dame die we daarna gaan draaien...
1: Charlotte Smith bedoel je?
0: Nee, maar het is hoofdzakelijk zijn vrouw.
1: Oh, Bobby Jean Barton.
0: En,
1: maar ze gebruikt een pseudoniem.
0: Ja, maar wordt hier een gezins- of man-vrouw relatie, ruzie, wordt het hier een beetje bezongen tegen elkaar. Maar niet samen, maar wel tegen elkaar.
1: Oh, dus ze gaan lopen bekvechten in een liedje.
0: Nou ja, dat vind ik wel heel apart, want dat de registratie van Ernie Barton is al heel duidelijk. Maar die van haar, nou, daar staat wel geen datum bij. Maar het is gewoon dezelfde periode.
1: Ik snap er echt helemaal niks meer van, weet je dat?
0: Maar, het is ook heel wazig en raar.
1: Zullen we gewoon beginnen?
0: We gaan
1: naar... Open the door, Richard?
0: Ja, absoluut. Wie is Richard daar?
1: Nog zo'n mysterie.
0: Nee, dat heb ik uitgezocht. Kijk, er is een website en die staat hier.
1: Ja.
0: Want het nummer is nog veel ouder dan wij denken dat het is.
1: Oh.
0: Ja, het is echt ongelooflijk oud.
1: unkmarvi.com/richard/richard.
0: Daar kun je alles op vinden.
1: Hé, hey, misschien kunnen we dat eronder vermelden bij de YouTube.
0: Ja, ik zet het erbij.
1: Dat we dat eronder zetten.
0: En ik zet het ook
1: bij,
0: even in de reclame van Facebook natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, maar dan, ja, dan zie je het al. En in de Mistcloud en op YouTube. Want ja, dat is wel, het is een interessant verhaal om dan even uit te zoeken wie die Ernie nou, of nee,
1: Richard.
0: Of Richard eigenlijk is.
1: Ja,
0: dat is wel
1: zetten
0: interessant.
1: We er even bij.
0: Super dat, interessant. Ja. De nek viel mij in ieder geval open. Dus dat was bij mij niet shut your mouth.
1: Nee, dat was open die deur.
0: Ja, absoluut.

0: on me.
1: Ja, het is niet een vriendelijke song, hè?
2: Nee, ik zat er vol verbazing naar te luisteren.
1: Ik zet je microfoon
2: op. Oh, dat is ook handig.
1: Nee, sorry, dat is mijn schuld, ja.
2: Oh, maar, nee, ik zat hem vol verbazing naar te luisteren van, nou...
1: Ja, maar die dame die meezingt, dan zou je denken dat is dan zijn vriendin of vrouw.
2: Nee,
1: maar,
2: het is de secretaresse van zijn record.
1: Ja, misschien sluimert er iets.
2: Ja, dat weet je niet.
1: Nee, dat weten we niet.
2: Nee.
1: Maar niks is bekend ook, maar misschien is de vrouw de zus van Barton daar wel achter gekomen.
2: Bobby Jean.
1: Ja, Bobby Jean. Oh, en ja, die gaat gewoon lekker bezig van, nadat ze dan uitgemaakt wordt van shut your mouth. What you gonna do now? And I just discovered boys, ja.

0: Oh, wij snappen nu het verhaal. Nee, niet echt.
1: Nog steeds niet. Nee.
0: Maar het zou heel duidelijk kunnen zijn dat het wel zo is.
1: Het kan een theorie zijn.
0: Nou, dat is mijn theorie dan.
1: Ja.
0: Ik ben soms ook wel eens wazig of hoe noem ik dat ook weer. Nee, ik weet niet meer. De moderne... Hoe noemen ze dat ook weer? Nou, doet het.
1: Ah, nee joh.
0: Nee.
1: Hé, we hebben er ook nog wat zonder datum.
0: Ja, maar deze cursus, dat had ik net verteld natuurlijk, die was naar Sun Records toegebracht door Ernie Barton.
1: Mm-hmm.
0: En die zal dit ook wel de techniek en de producent wezen, denk ik. een rare kuldje.
1: Stan Kessler heeft het geproduceerd.
0: Oh, Stan Kessler.
1: Mm-hmm.
0: Ah, ja. De held, hè.
1: De held.
0: Stan Kessler is de held.
1: Mm-hmm.
0: Maar die kunst hoop ik niet. Ja, dat weten we. Want zijn zoon zei dus van nee, dat is mijn vader helemaal niet. Dus dan zitten we weer met een mysterie. Een mystery.
1: Nee, mystery. Laten we het toch maar aan hem toekennen, want dat wordt algemeen gedaan.
0: Maar hij is dan wel een beetje klaar met die ruzie. Ja, want dan zingt hij gewoon...
1: Live and let live.
0: Daar ben ik Paul McCartney natuurlijk heel goed naar geluisterd. Live and let live.

0: Nou, even niet lachen hoor.
1: Nee, we waren even aan het discussiëren. Ja, is dit nou inderdaad dezelfde zanger? Dat is het nu een nummer daarvoor.
0: Nou, Live and Let Live. Die zong toch gelijk gehad.
1: Ja,
0: dat maar die is natuurlijk allemaal heel verwarrend.
1: Heel verschillende stemmen, vind ik.
0: Ja, en dat andere nummer was natuurlijk Poepie Saai.
1: Ja,
0: en deze in principe, hier zit al een beetje die twangy sound in de 60 jaren.
1: Ja, The King is Back heette die trouwens. Allebei trouwens pas uitgekomen in respectievelijk jaren 90 en 2006.
0: Ja, nou ja, daar kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen.
1: Bij Live and Let Live zeker, ja. Ja. Maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar we gaan naar een andere waar we geen datum van weten.
1: Ja, en dat is Wayne Purdle.
0: Ja, een mooie naam.
1: Wel Purdle.
0: Maar ja. Volgens mij heeft hij ook 2 songs opgenomen daar.
1: Voor zover wij dat niet toe weten. Ja. Misschien komen er nog verrassingen. Maar ook deze zijn op de plank blijven liggen. Pas in 96 en 2012 uitgekomen.
0: En ik wil heel graag met die Angel Face beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus even andersom dan op het papiertje staat.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat komt door die Train of Memories.
1: Ah ja.
0: Want dat wordt weer gekoppeld aan een andere trein. Het is weer even een treinafdeling.
1: Dan beginnen we met Angel Face.
0: Precies.
1: Ja.
0: Nou ja, 59, maar wanneer?
1: Dat weten we dus niet. In ieder geval geëngineerd en geproduceerd door Stan Kessler.
0: Kijk, daar is hij weer. Dan weer. Ja, mijn held. Ja.

0: Zo, die was dan ineens leuk.
1: Die was ineens leuk. En die Angel Face, de muziek vond ik fantastisch.
0: Ja, maar die tekst. Oh, wat kleinerend.
1: En die Sabrejet.
0: Nou. Ja, word je vergeleken met een Sabrejet als dame. Nou, we hebben even een plaatje opgezocht. Dat is een heel oude met vliegtuig.
1: Ja, dat wil je toch niet weten.
0: Ik zou het geen compliment vinden.
1: Nee. Als het dan pin-up was geweest die op die vliegtuig stond.
0: Ja, maar daar ging het niet over.
1: Nee, dat snap ik niet.
0: Nee, ik vond het nogal kleinerend allemaal.
1: Ja, maar dat vond ik ook.
0: Wel, gelukkig. Ja, zijn we daarover eens?
1: Ja, daar zijn we het over eens. Maar we hebben al een trein. Fern Taylor.
0: En hier hebben we een datum bij.
1: Ja, nee, dat is 8 maart.
0: Zondag 8 maart.
1: Ja. En hij covert hier een nummer van Little Junior Parker.
0: Wie deed dat ook alweer meer?
1: Ja, Elvis, hè?
0: Oh ja.
1: Maar ik moet eerlijk zijn, alle twee uitvoeren, die van Junior Parker en die van Elvis, die zijn fantastisch. En dit is toch, het maakt verder niet uit. Nee, dit is niet, niet belangrijk.
0: En dit is het kader van leuk geprobeerd?
1: Nee, dat ga ik toch niet zeggen. Het is, het is anders, maar er zitten toeters in.
0: Oh.
1: Ja. Dus daar hou je niet zo van, dat weet ik.
0: Nee. Maar daarom kan nog steeds een mooi nummer zijn.
1: En het andere nummer, dat is This Kind of Love. Was er nog wat informatie bij?
0: This Kind of Love is een pennenvrucht van Sam Phillips zelf en Roy Orbison.
1: Ja, dat was het, ja. Mm-hmm. Ja.
0: En die heeft het ook opgenomen voor Sun, trouwens, die laatste. In 57 en 58.
1: Ja. En wat dus die heeft er een grote hit mee gehad ook.
0: Dat is ook wel.
1: Ja, dat doet het niet. Maar,
0: dus twee covers. Eerst Mystery Train en daarna This Kind of Love.
1: Maar je hebt geen huisband.
0: Nee, nou is het
1: niet. Ja, Billy Hutchins speelt.
0: En Billy Reilly.
1: Ja, oh, toch wel.
0: Ja, mooi. En Charlie Rich.
1: Ach.
0: En Jimmy M. Van Eaton.
1: Nee, toch.
0: Ja, dus ze zijn er gewoon allemaal.
1: Ze zijn er gewoon allemaal. Behalve Roland. Roland is er niet.
0: Nee, die heeft even vrij. First pick.

0: kijken. Mm-hmm. En ja, de tijd, ja, zoveel leuke liedjes nog.
1: Ja, nee, de tijd had je gekocht.
0: Maar we gaan naar Jolie. Mm-hmm. En dit is zondag 22 maart, dus we springen van 8 maart naar 22.
1: Hoppatee.
0: Jammer, eigenlijk daartussen is niks opgenomen. Of we komen weer in de afdeling met geen datums.
1: Kan allemaal.
0: Maar we gaan even naar, luisteren naar de drummer, James Van Eaton. Die gaat even, dit is dan een interview 40 jaar nadat Sam Phillips de nieuwe studio. Dus wat is dat dan? 1960?
1: Ja, in 1960, dus 40 jaar later.
0: Ja, maar wat opent hij dan?
1: Sam Phillips. Sam Phillips Recording Service.
0: Ja, en dat heeft nog een andere naam ook nog.
1: Phillips Recording?
0: Ja, precies. Ja, want het was eerst Philips International, hè?
1: Mm-hmm. Maar ja, dat mocht niet.
0: Nee, want die rechtszaakprobeerde ook. Want er was iemand uit Eindhoven, de heer
1: een bepaalde
0: Philips,
1: firma.
0: De heer Philips, die heeft daar een stokje voor gestoken.
1: Ja, die zei,
0: Wij zijn Philips International, ja. Jij niet. Nou, dat vind ik wel weer knap. Dus Elvis die had te maken met iemand uit Brabant. En Sam die had iets te maken met iemand uit Eindhoven. Nou,
1: allemaal Nederlandse lijntjes.
0: Brabanders, hè? Ja. Nee, oh, dat mag ik helemaal niet zeggen.
1: Nee, dat mag je niet zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Maar James Van Eaton gaat ook even uitleggen over, nou, er wordt hem gevraagd ook over zijn typerende drumsound. Een Franse snare sound. En dat gaat hij allemaal uitleggen. Maar eigenlijk is het wel een opname naar aanleiding naar Jerry Lewis. En dat is Hillbilly Fever of Hillbilly Music. Geschreven door. Of wie had het nog meer gekocht? Nou, doet er allemaal aan toe. Ja, dit is wel een ouder nummer dan dit. En daarna
1: Release Me.
0: Please release me. Ja, nou dat. We komen daarna even terug.
2: Oh. I'm trying to describe the studio because it's not small, it's not huge, but, well, J.M. Van Eaton, you worked here as much as Sam Phillips did or anybody. Tell us about this wonderful building, if you can.
3: Well, it's a great building. It's almost like it's got spirits here that, you know, the vibrations are so great, It doesn't go away. I mean, you know, we had the early sun, and it phased out. They had radiator shops, all this kind of stuff in here, but now it's back making music again, just like it did 40 years ago.
2: A radiator shop, I can't believe
3: Well, car, barbershop, all that kind of stuff, you know.
2: You must have been in school when you were cutting most of these radiators.
3: I was in school when I started coming down here, and about the time I was getting out of school is when it really started taking off.
2: And how did you get to and from? Did somebody collect you and bring you down here or something?
3: Well, you probably heard that story before. Jack Clements, who was the A&R guy at the time, would come and pick me up since I didn't have a car and wasn't old enough to drive or couldn't or whatever.
2: Now, your snare drum sound was so popular in England, I can recall drummers getting dusters and sticking them over the snare to get your sound. But then you show me you didn't do anything like that.
3: No, well, I have a wallet. Usually I lay the wallet over there and tape it down and it gets that little dead sound. But that was kind of accidental because the room was, we was trying to muffle everything so the sound wouldn't bleed over to the other mics. And as it turned out, it was pretty commercial.

0: maar gewoon zeggen.
1: Please release me.
2: Please release me.
1: Let me go.
2: Ja, die is niet weg.
1: ik heb betere van hem gehoord.
2: Maar wie speelde hier de piano?
1: Ja, Charlie natuurlijk.
2: Ja, dat is toch heel apart.
1: En dat is heel fantastisch.
2: Hij heeft natuurlijk zelf een begrijpelijke pianist, Charlie. En waarom speelt Charlie Rich in de piano?
1: Ja, die man die wil ook wel een keertje vrij.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Pislaan.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen, vlakbij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loeieke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst ook nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Vlak voor de uitzending liep ik door een verlaten omroepgang. En ter versiering hingen daar reproducties van oude nieuwsfoto's aan de wand. Ik zag president Bill Clinton, over wie straks meer. Hij keek glimlachend toe hoe Palestijns leider Yasser Arafat en president Yitzhak Rabin van Israël elkaar de hand schudden. Dat was in september 1993, 33 jaar geleden. Wat is de wereld ver verwijderd van zo'n moment van verzoening. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky, de onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is? Een detective probeert het fenomeen straks te verklaren. Er is veel olie te vinden in het onrustige Libië. Ligt daar de oplossing misschien voor de energiecrisis? President Trump heeft inmiddels wel oren naar een deal met het land. Journalist Michiel Vos bespreekt het fenomeen Bill Clinton, de oud-president die morgen 80 jaar wordt. In de serie Jonge Denkers beschouwt filosoof Evelien Groot de revival van het patriarchaat. En Juri Mulder geeft Joey Veerman van PSV taaltips nu de voetballer in Duitsland gaat voetballen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 18 augustus.
2: Door de warmte van de afgelopen tijd zijn er veel vliegen.
3: Met warm weer zijn insecten actiever en ze planten zich ook nog sneller voor. Dus je hebt sneller meer vliegen.
2: En deze mevrouw wordt helemaal gek van al dat gezoem in de buurt van haar woning.
4: Nou, dit is de kas en hier is het echt wel heel heftig. Daar en daar in de nok.
2: Ze belde de ongediertebestrijding en die heeft het druk.
5: Mensen zitten echt met hun handen in het haar af en toe. Ja, wij proberen het te verlichten.
2: En toch, zegt de verdelger,
5: vliegen 100% wegnemen zal nooit lukken. Je hebt om met omgevingsbronnen te maken, noem een varkensboer, weides waar ze zich in voortplanten. Je zult altijd iets van vliegen moeten accepteren.
2: Dat vindt de provincie Zuid-Holland niet. Daar pleiten ze voor een landelijke norm voor vliegenoverlast.
4: We hebben dat voor geuroverlast, we hebben dat bijvoorbeeld ook voor geluidsoverlast. Alleen voor vliegen nog niet.
2: Nee, en dan volgt de belangrijke vraag.
4: Als die norm wordt overschreden, wat dan? Dan moet het bedrijf aan de bak.
2: Wat ook helpt tegen vliegenoverlast is
6: gedruppel hier en daar.
2: Oh, ook de boswachters zijn hier heel blij mee.
7: Het is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de dieren. Dus wij zouden zeggen, laat het nog maar even doorregenen.
2: Ja, en deze man van het waterschap vindt dat de boswachter wel heel enthousiast is.
8: De regen die nu valt, die stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Als je ook nu een gat in de grond maakt, het water dringt niet verder dan 2 centimeter de bodem in.
2: Ook de boswachter geeft toe dat er nog heel wat moet gebeuren om te zorgen dat er geen neerslagtekort meer is.
7: Nou, er zijn echt wel heel veel natte herfst- en winterdagen nodig voordat wij echt helemaal tevreden zijn. Maar met elk klein beetje regen zijn we eigenlijk al hartstikke blij.
2: Maar deze kinderen op de camping, die denken daar eventjes wat anders over.
9: Het is gewoon niet leuk. Het is leuk als de zon schijnt natuurlijk. Dan word je zelf ook wat blijer van.
10: Ja, geen regen. Dat is eigenlijk niet lekker.
2: Het tandartsentekort in Nederland is zo groot dat een kwart van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
11: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit Bulgarije.
2: De branchevereniging is dankbaar dat tandartsen hun land verlaten om hier aan de slag te gaan, maar
12: en nog een tamelijk kwetsbaar percentage.
2: Want?
12: Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
2: Dat we zo'n tekort hebben komt doordat al vele jaren te weinig nieuwe studenten worden toegelaten bij tandheelkunde. De reden daarvoor is vooral
12: dat kosten ook een belangrijke rol spelen.
2: En dan is er belangrijk nieuws over deze kinderserie.
13: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
2: Land. Nou, ik zie mezelf weer in mijn pyjama zitten. Alle uitzendingen van Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd.
14: Dankzij de inspanning van beeld en geluid dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen.
2: En dat
14: op YouTube.
2: Zijn 1600 video's.
15: Tikiti.
16: Oni, oni.
2: En er komt ook een nieuwe animatieserie.
14: Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
2: Soef, soef. Of dit einde dan ook terugkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
6: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
6: Jawel.
2: Ja, Dorold Meijers gaat hier de krant van morgen doornemen. Ze heeft tranen in zijn ogen.
15: Ik mis Mom voor de Mol ook.
2: Ja, Mom voor de Mom.
15: Goed, de krant van morgen. Geen fabeltjeskrant. Nederland heeft een nieuw deltaplan nodig. Niet tegen water, maar tegen vuur. Daarvoor pleit Jelmer Dam in de Volkskrant. Hij is landelijk regisseur natuurbrand bij Brandweer Nederland. Dam zegt dat het aantal natuurbranden toeneemt en ze worden steeds moeilijker te bestrijden.
2: Volgens Dam moeten we af van het idee dat elke brand direct geblust kan worden. Sommige grote branden zullen gecontroleerd moeten uitbranden, zodat er capaciteit overblijft voor andere incidenten. Ook zijn nieuwe blustechnieken nodig. En er is volgens hem grote behoefte aan landelijke regie.
15: NRC ging mee met een geheime Oekraïense drone-eenheid die lange afstandsdrones lanceert in de richting van Rusland. De 414e brigade voert aanvallen uit op militaire doelen en logistieke voorzieningen. Ze vielen onder meer vestigingen aan van webwinkel Wildberries en tankers op de zee van Azov, vertelt hun persofficier Leon.
2: Vanwege het risico op spionage en vergeldingsacties leven de militairen volstrekt anoniem. Ze kennen elkaar vaak alleen maar met een verzonnen roepnaam. Ook de exacte lanceerlocatie mag niet bekend worden. Tijdens de missie, waar de krant bij is, werden 4 van de 6 drones met succes gelanceerd.
15: De jacht is steeds minder een mannenwereld. Het aantal vrouwen dat jaagt is volgens de Telegraaf in ruim 20 jaar verdrievoudigd. En een van die vrouwen is Danielle Leeman. Ze haalde vorig jaar haar jachtakte en de krant sprak met haar.
2: De charme van de jacht zit hem voor Leeman niet in het doden van dieren. Jagers jagen juist omdat ze van de natuur houden, zegt ze. Je beschermt de natuur waarvan de balans door de mens is verstoord. Alles zijn gang laten gaan is volgens Leeman geen optie.
15: In Trouw een verhaal over het schrappen van het diversiteitsbeleid door een aantal Amerikaanse bedrijven. Trump begon zijn tweede termijn met een vracht aan decreten. Eén daarvan was een streep zetten door alle programma's voor gelijke kansen binnen de overheid. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTI+ gemeenschap.
2: Trump wilde dat het bedrijfsleger dat ook deed. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en de winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten, hebben er op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze deden het zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump.
15: Een videospelletje waarin je Jezus moet spelen. Kan dat wel? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Dit jaar verschenen I Am Jesus Christ en Jesus Simulator. Games met bijbelse verhalen waarin spelers wonderen verrichten, zoals die zijn beschreven in de evangelie. Als Jezus moeten die spelers bijvoorbeeld water in wijn veranderen of Lazarus opwekken uit de dood.
2: Sommige christenen zien het als ongepast of zelfs godslasterlijk. Christelijk gamejournalist begrijpt de terughoudendheid, maar hij ziet er ook vooral kansen. Ik snap de huiver, zegt hij, maar het is een unieke manier om het evangelie te vertellen aan een breed publiek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Je pense à vous, je pense à vous. Jean Chéral en Jean Dujardin. Ik heb nog nooit zo lang Frans gesproken in de uitzending, volgens mij. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky? De onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is. En van wie de politie nu probeert zijn identiteit te achterhalen met een campagne op sociale media. Ja, hoe kun je eigenlijk zo anoniem leven? Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito. Ja, hoe kun je zo'n anoniem leven leiden eigenlijk? Heb je erover nagedacht?
1: Jazeker, het is vooral heel knap. Want het is nog niet zo makkelijk om anoniem te zijn. En zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Maar er zijn toch mensen waarbij dat lukt. En vanochtend had ik toevallig een vriendin aan de lijn. En die is al 20 jaar op zoek naar haar partner. Haar ex-partner in dit geval. Die is ooit naar Dubai gegaan en daarna naar India vertrokken. En ook nooit meer teruggevonden. Daar zaten een heleboel mensen achter hem aan. Allemaal schuldeisers. Dus hij wilde niet gevonden worden. Uh-huh. Maar dat is wel een uitdaging.
0: Ja, want hoe deze man, die we nu Lucky noemen, omdat we zo bijna van hem tot niets van hem weten. Ja. Hoe heeft hij dit gedaan? En hoe kun je dat volhouden in Nederland? In een land waar overal camera's staan, waar soms op elkaar leven?
1: Nou, ik denk vooral dat je af moet vragen, is het een bewuste keuze geweest of niet? Want als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
1: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden. En zo zijn natuurlijk best wel heel veel dingen. Niet op social media zijn bijvoorbeeld. Geen mobiele telefoon hebben. Zijn allemaal dingen om onder de radar te blijven.
0: Ja.
1: En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel wat op hun kerststok hebben. En bijvoorbeeld niet gevonden willen worden.
0: Ja. Maar Herma, jeuken jouw vinger. Want jij doet deze zaak niet, hè?
1: Nee,
0: maar
1: helaas.
0: Je volgt hem heel goed. Ja, ja. Maar waarom zeg je helaas eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk nieuwsgierigheid. Hè?
0: Ja.
1: Waarvan je zegt, ja, hoe kan het ook dat die man gewoon door niemand is herkend? Hè? Wat is daar gebeurd? Ik ga ervan uit dat de politie buurtonderzoek heeft gedaan. Maar als hij echt doelbewust onder de radar wilde blijven. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan is het wel uitdagend om iemand te vinden. Wij doen zelf bijvoorbeeld lost and found onderzoeken. We krijgen dit soort verzoeken ook wel eens van familieleden die zeggen van, goh, er zijn een broer of een zus is al langdurig vermist. Wij vinden ze af en toe ook wel.
0: Ja.
1: Maar dan is het belangrijk om aan diegene te vragen, wil je ook dat we terugkoppelen dat je wel of geen contact wil hebben?
0: Ja.
1: En dan zegt iemand ook wel eens, ja, het gaat ze helemaal niet aan.
0: Nee, want we kunnen even luisteren wat de video van de politie die rondgaat.
1: Mm-hmm.
0: Op wat daarin voorkomt.
2: Elke dag ligt hij hier op zijn bed. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky. Maar wie is hij eigenlijk?
0: Nou ja, dat is maar een klein deel ervan. Het duurt iets langer. Ik zag dit en ik zit me ook af te vragen, waarom zijn we zo met deze man bezig en wil deze man dit zelf eigenlijk wel?
1: Ja, dat is precies wat ik me vanochtend afvroeg. Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt?
0: Ja.
1: En misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie.
0: Ja, want ik vind er ook nog een verschil. Als iemand onder de radar wil blijven, wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld voor terrorisme of iemand die een moord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Maar je kan ook zeggen dat iemand een anoniem leven wil leiden.
1: Exact. En ja. Het is ook helemaal niet gezegd dat het crimineel is. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te zeggen dat er iets gerelateerd is aan crimineel gedrag of dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Ja. Maar iemand kan oprecht kiezen om niet gevonden te worden.
0: Ja.
1: En men heeft ook het recht om niet gevonden te worden.
0: Ja. Maar dat weten we hier niet bij. Dat maakt deze zaak ook ingewikkeld. Deze man praat niet al als hij zegt van, joh, sodemieter op, ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar hij kan niet praten, zeg maar een paar woorden geloof ik in het Engels.
1: Ja.
0: Waardoor er allerlei verhalen ontstaan over dat hij ook uit Amerika komt.
1: Canada,
0: wat denk je,
1: Amerika.
0: Canada, ja, wat denk je daarvan?
1: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar is helemaal niet gezegd. En voor hetzelfde geld is het een dwaalspoor. Stel dat hij heel goed Engels spreekt of Canadees spreekt, maar hij komt heel ergens anders vandaan.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal aannames. Zolang hij niet kan spreken of men niet daarover in gesprek gaat, komen we daar niet achter. Overigens is er ook jurisprudentie van iemand die ooit zichzelf ook op die manier heeft gemanifesteerd. Hè? Al in bed liggen, heeft ook allerlei hersenklachten gehad. Daar bleek achteraf niks van waar. Hij heeft het gesimuleerd. Dus ik heb wel begrepen dat bij deze casus van Lucky er wel is vastgesteld dat hij hersenletsel heeft.
0: Ja. Dat zijn de feitelijkheden. Als een arts dat constateert, of chirurg, of weet ik wie het gedaan heeft, dan mag je daar, dan ga je daar van op aan.
1: Ja, daar kunnen we in dit geval dus ook wel van uitgaan.
0: Ja, ja. Maar er wordt ook gezegd, hij dronk kopje op het Latoplein, zat bij een boeddhistisch verbond in Oost, volgens mij is het Amsterdam-Oost, hè, het speelt zich af in Amsterdam. Ja, kun je dan eigenlijk nog wel steeds onder de radar blijven?
1: Ik denk dat het heel goed kan, want hij gebruikte, wat ik heb begrepen, ook meerdere namen. Althans, wat ik heb gehoord, dat er meerdere namen worden genoemd. En dat is maar de vraag, misschien heeft hij zichzelf voorgesteld met verschillende namen. Dat is misschien ook wel alleszeggend.
0: Ja, stel dat jij deze zaak op jouw bordje had gekregen, hoe zou jij het aanpakken en zou je hem aanpakken?
1: Zeker zou ik het aanpakken.
0: Met welke reden?
1: Nou ja, ik vind toch eigenlijk wel dat nabestaanden, als ze geen antwoord op hun vragen krijgen, zijn echt op zoek naar iemand die geliefd is geweest in het verleden. Ja. Dat het heel fijn is dat je er in ieder geval moeite voor doet.
0: Maar dat is nu niet zo, hè?
1: Dat zijn weten geen nabestaanden. Dus niet.
0: Nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen, maar we weten het
1: dat
0: niet.
1: Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
0: Nee.
1: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een lost and found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie. En dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel die zeggen van, ja, ik wil helemaal geen contact meer. Ik wil gewoon niet meer terug naar de situatie waar ik in zat.
0: Ja, en dan trekken jullie ook terug als detectives.
1: 100%.
0: Ja, ja. Ja. Zijn 250 tips binnengekomen? Zegt dat aantal jou iets?
1: Niet echt. Dat komt omdat we zijn met een vermissingszaak in België lang bezig geweest. Daar zijn ook enorm veel tips gekomen. Maar er zijn ook heel veel tips die zijn niet bruikbaar. Er zijn ook tips van helderzienden. Mensen zeggen van alles. De politie moet ook eigenlijk alle tips nalopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op sensatie belust zijn. En misschien hem een keer hebben gezien. En misschien...
0: Ja, maar jouw focus is als er zoveel tips binnenkomen, dan moet je ze allemaal af.
1: Ja.
0: En dan moet je constateren, deze neem ik serieus. En...
1: Ja, exact. Ja, het gaat natuurlijk om waarheidsvinding. Hè? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? En dat moet je allemaal uitrechercheren. En dat is echt heel tijdrovend. Ja.
0: En schat je in dat deze hele zaak, die veel publiciteit krijgt, wij praten nu ook over, moeten we ook eerlijk over zijn, dat het nu weg gaat zakken? Of denk je dat dit alleen maar... gaande blijft? Want ja, misschien kom je er niks over aan de weet. Hè? Deze man ligt nu in een verzorgingshuis, heb ik begrepen.
1: Ik denk dat alles uiteindelijk overwaait en dat dit uiteindelijk ook weer op de achtergrond verdwijnt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die verdwijnen. Dus hij is niet er één op zich. Hè. Er zijn meer mensen zoals hij. Maar omdat hij langdurig in een verpleeghuis ligt, zal de aandacht er wat meer voor zijn dan normaal. Maar er zijn natuurlijk diverse mensen die op dezelfde manier al heel lang niet gevonden of willen worden of niet gevonden zijn. Ja.
0: Ik dank je wel voor je komst, Herma Kluin.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Akda Nemunik met Morgen wordt fantastisch. Kunnen de enorme olie- en gasvoorraden van Libië een oplossing zijn voor de huidige energiecrisis in de wereld? Sinds 2011 is het land in burgeroorlog en er zijn twee regeringen. Toch heeft president Trump zijn oog op Libië laten vallen. En in zijn oproep aan investeerders, want er zijn tientallen miljarden nodig om de olie en gas uit de grond te halen daar in Libië. Afrika-journalist Gerben van der Aa, goeie avond, Gerben. Hoe groot zijn die voorraden eigenlijk daar? Is dat,
1: Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika.
0: Ik zei Gerben, hè? Gerbert.
1: Ja.
0: Ik zei je van tevoren al. Moeten wel de naam goed uitspreken. Sorry.
1: Ja, we hadden het daar toevallig al. Maar Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika. En niet van de wereld. Want Venezuela heeft de grootste reserves. Vindt Trump ook heel interessant. En ja, Saudi-Arabië en Qatar en zo hebben ook nog heel veel. Maar inderdaad, het is dus groter dan Nigeria, groter dan Algerije.
0: Ja. En zijn ze daar actief mee aan de slag om dat naar boven te halen?
1: Ja, dat is dus altijd een probleem. En wat misschien ook interessant is om even te melden, is dat het natuurlijk heel dicht bij Europa is. Dus het ligt aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er loopt al een gaspijpleiding van Libië naar Italië.
0: Ja.
1: En

0: In Libië. Maar inderdaad, het heeft dus veel meer potentie dan er nu eigenlijk uitgehaald wordt.
1: Want wie zou daar... je moet even uitleggen misschien dat er ook verschillende kampen bestaan. Twee grote kampen eigenlijk. Hè, waardoor ze niet... officiële regering, is die er?
0: Ja, kijk, er zijn dus twee regeringen. En de ene is erkend en gecreëerd door de Verenigde Naties. En de andere regering die heeft zichzelf in het zadel geholpen. Maar die heeft eigenlijk het meeste macht.
1: Dat is van de legerleider.
0: Ja, dat is Khalifa Haftar. Die zit in het oosten. Maar inderdaad, in het westen heb je dan Dabaiba. Is daar de premier. Kijk, de reden dat zij zijn in conflict met elkaar. Maar er is eigenlijk nooit een grootschalige oorlog ontstaan tussen die twee partijen. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met die enorme olie-export die Libië nog steeds heeft. Want allebei die regeringen willen dat geld uit die olie-export hebben. Ja. En ze weten dat als we de olie-installaties verwoesten of elkaar gaan bestrijden, dan zakt die hele olie-export in en dan hebben we helemaal geen inkomsten meer.
1: Dus daar hebben ze een soort gentleman's agreement over gemaakt van laten we vechten tegen elkaar, maar laten we de olie met rust houden.
0: Ja, precies, want dat is eigenlijk de enige de National Oil Corporation in het Engels is eigenlijk de enige nationale instelling die nog een beetje functioneert. Voor de rest is alles verdeeld in twee kampen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog de centrale bank. En daar gaat al het geld heen van de olie-export. Dat is ook nationaal georganiseerd. En die verdeelt dan dat geld over die twee regeringen. Dus iedereen heeft er baat bij dat olie en gas, dat het daar goed mee gaat. Dus iedereen is slim genoeg om... Er is wel geweld, maar iedereen is slim genoeg om het niet te laten ontsporen.
1: Ja, maar dan denkt Trump heel slim van... Nou, pik in, ik heb je kansen. Ik kan gaan onderhandelen. En dan zorg ik wel dat het mijn kant op stroomt.
0: Ja, precies. Dus dat is... Trump heeft speciale gezant aangesteld... Massad Boulous, dat is een Libanese Amerikaan. En die is dan weer gelieerd aan zijn familie, want de zoon van deze gezant is getrouwd met een dochter van Trump. Maar ja, hij spreekt natuurlijk goed Arabisch, dus hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen. En hij probeert ze te verleiden met grote investeringen in de olie- en gaswinning. Ja, en dat is misschien ook de enige koek waar die twee regeringen echt op zullen happen en die twee regeringen ertoe kan verleiden om de wapens echt neer te leggen.
1: Maar er moet er ook flink geïnvesteerd worden om die olie boven te halen.
0: Ja, precies. Maar dat miljarden. Ja, precies. Maar dat wil. Er zijn genoeg mensen rondom Trump en Amerikaanse investeerders die daar heel graag in willen investeren. Vooral omdat de voorraden zo enorm groot zijn. En omdat nu natuurlijk de oorlog in Iran, de hele gasexport uit de straat van Hormuz, de Persische Golf, ingewikkeld is. En wie weet hoe lang dat nog doorgaat. En Libië is natuurlijk heel ver verwijderd van de... Van het echte Midden-Oosten. Het ligt gewoon vlakbij Italië. Via de Middellandse Zee vaaien zo naar de Verenigde Staten.
1: Dan heb je helemaal niks. Meer pijpleidingen komen zelfs.
0: Ja, precies. Er zijn nu twee pijpleidingen. Maar er zijn weer plannen voor een nieuwe pijpleiding naar Egypte. Nou, en er zijn ook weer plannen om via Syrië dan weer een pijpleiding naar Europa aan te leggen. Ja. Via Turkije loopt al een pijpleiding. Dus dan heb je helemaal geen last meer van de oorlog in Iran.
1: Nee, het zou een oplossing kunnen zijn.
0: Nou ja, het is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja.
1: Maar speelt dan niet, misschien bij Trump, weet ik niet, maar bij anderen die zich daarmee gaan bemoeien, dat je je ook inlaat met Libië, waar die strijd gevoerd wordt, waar mensen ook niet betrouwbaar zijn, maar je gaat er dan wel mee onderhandelen.
0: Ja, maar volgens mij denkt Trump heel erg van dat hij met geld alles kan regelen.
1: Ja.
0: En misschien heeft hij daar ook wel gelijk in. Want zijn voorgangers hadden natuurlijk altijd over mensenrechten en democratie. En dat ging eigenlijk in de hele regio het ene oor in en het andere oor uit. En iedereen knikte wel ja en amen, maar uiteindelijk interesseerde niemand zich voor democratie en mensenrechten. En de meeste mensen wisten ook wel dat Amerikanen uiteindelijk ook...
1: Ja. Maar als Trump dat allemaal terzijde schuift, wat je nu noemt, en gaat gewoon in onderhandeling en dat komt tot stand, dan denk je dat het ook zijn voordelen kan hebben.
0: Nou ja, dan krijg je wel een stabiele dictatuur.

0: misschien. Net zoals in Saoedi-Arabië, een pro-westerse stabiele dictatuur. En niet zoals in Iran dus, die alleen maar oorlog wil voeren, maar een vriendelijk gezinde...
1: Ja.
0: Baken van welvaart en olie en gas vlakbij Europa.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Afrika-journalist Gerbert van der A. Ja, politiek vernuftig, maar alles behalve de ideale schoonzoon. Dan heb ik het over Bill Clinton. Hij wordt morgen 80 jaar oud. Wat is er nou nog over van het imago van de voormalig president van de Verenigde Staten na de Lewinsky-affaire en de Epstein-files? Michiel Vos hangt aan de lijn, zoals het heet, vanuit de Verenigde Staten. Dag, Michiel.
2: Dag, Wilfried. Hallo.
1: Jij hebt hem ontmoet. Jij kan hem over hem spreken.
2: Ja, je legt een grote vraag bij mij neer. De nalatenschap van de beste man. Morgen 80. Ja, ik heb hem meerdere malen ontmoet. Ontmoet is een groot woord. Hè. Je komt hem tegen tijdens een conventie in Denver of in Charlotte. En dan is hij bezig met de nominatie van bijvoorbeeld een jonge Barack Obama. En dan ontmoet hij mij natuurlijk als meestal de schoonzoon van. Dus dan mijn schoonmoeder die... stel mij dan voor en dan zegt ze meestal...
1: Mevrouw Pelosi
2: en dan zegt ze, Nancy, en dan zegt ze... Mr. President, this is Michiel, he's from the Netherlands. En één keer wist Bill Clinton meteen bij het woord the Netherlands... meteen, the postcode loterij. Had hij het meteen over, in één keer. En hij wist ook drie namen te noemen, die ik meteen ben vergeten... van mensen die bij de postcode loterij werkten. Want dat wist ik natuurlijk niet. Clinton Global Initiative heeft goede contacten, nog steeds geloof ik... met de postcode loterij in Nederland. En dat gebeurde me twee keer. Eén keer in Washington, bij zijn vrouw thuis, bij Hillary thuis... tijdens een kleine fundraiser die dan was opgezet... voor een senaatscampagne toen, in 2006, voor Hillary. Maar die dan typisch Bill Clinton volledig overneemt. Want Bill Clinton is daar natuurlijk als man van. Ja. Maar klein gezelschap, al die mannen... dat zijn meestal mannen die geld geven aan democraten... en mijn schoonmoeder dus... die staan dan toch een beetje te wachten op de anekdotische verhalen... de fantastische one-liners van Bill Clinton. De man die in het Witte Huis is geweest. De man die als een soort van Nelson Mandela van Amerika... door heel Amerika loopt en overal een hand schudt... een anekdote neerlegt, een verhaal heeft... geïnteresseerd is, dingen weet... de postcode loterij kent als je hem ontmoet. En dat maakt toch een indruk. En dat laat je niet helemaal... dat idee dat Bill Clinton met jou praat... als hij iets tegen jou zegt, ook al zegt hij... hallo Wilfried, dan denk je toch... Hij praat echt met mij. Maar dat is een gave.
1: Is dat niet een hele gehaaide truc dat je... Hoe zeg je het ook weer? Dat je veel weet van weinig?
2: Dat zou best kunnen, maar hij weet dan best wel
1: of
2: veel.
1: Of weinig weet van veel, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Hij weet dan best wel veel of genoeg van veel. En hij werd tijdens een andere fundraiser in New York... geïntroduceerd door de host als... We have Bill Clinton with us, the great explainer-in-chief. He explains shit. Dat was dan in beperkt gezelschap ook weer allemaal rijke mensen. En dan werd Bill Clinton glimlachend op een podiumpje gezet... bij iemand thuis, bij een hele rijke Wall Street financier... in New York op de Upper East Side. En dan ging hij gewoon vertellen. En al die mannen, niet alleen maar ook vrouwen... maar vooral mannen hingen aan zijn lippen... want die wilden dan verhalen uit de oude doos.
1: Ja, maar dit klinkt als sterk anekdotisch... en niet dat het echt een ziener is geweest in zijn leven.
2: Nou, dat was hij denk ik tijdens zijn presidentschap wel meer. Ik ken hem natuurlijk, ik heb hem een paar keer meegemaakt. Inderdaad, natuurlijk in zijn post-presidentschap. En hij was denk ik wel de eerste die het presidentschap na afloop... wist om te zetten in een soort van post-presidentiële carrière. Dat die andere, Reagan heeft ooit één speech gegeven geloof ik in Japan... en toen was het klaar. Bill Clinton heeft eindeloos zich geïnteresseerd voor al die lokale verkiezingen, democratische kandidaten na 2000, nadat hij het Witte Huis verliet. En daar kon je hem altijd op aanspreken. En hij wist altijd Ohio 3rd en Iowa 2nd, al die obscure districtjes met races tussen mensen waar je nog nooit van het gehoord. Uh-huh. Dat wist hij dan. Ja. En dan wist hij misschien weinig van veel, maar dat was altijd wel indrukwekkend. Hij was een echte partijman.
1: Maar was het ook niet ingegeven, want ik herinner me dat hij wel eens naar Nederland kwam en dan was je 2 ton armer of misschien wel meer, als hij een speech van half.
2: Nee, wat dat betreft zeker. Hij is ook Amerikaans, dus er werd dik verdiend aan de speeches. Heeft hij dik verdiend. Hij heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Volgens Forbes heeft hij in zijn postpresidentschap, ik geloof tussen 2000 en 2015, een kwart miljard verdiend aan memoires, aan speeches voor een ton per speech. Maar dan ging hij ook naar Café Papeneiland in Amsterdam op de Prinsengracht. Dat dan weer wel. Weet je wel, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. Dus hij heeft charme. Ja, en natuurlijk één grote vlek op zijn blazoen. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet overslaan. Hij heeft charme, anekdote. Het is een beetje een ziener. Hij deed een goede economie en was populair. Maar ook Monica Lewinsky. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat kunnen we in deze tijden niet vergeten.
1: Ja. Is die aandacht daarvoor is natuurlijk verslapt. Maar dat kleeft eeuwig aan hem, zal ik maar zeggen. Denken mensen daar inmiddels aan? Denkt het land daar inmiddels anders over? Over hoe dat was destijds?
2: Ja, Monica werd toen afgemaakt in de pers. Dat zou nu denk ik hopelijk wel anders zijn. En het is hem altijd blijven aankleven. Het is altijd een asterisk, een grote asterisk achter zijn naam. Het heeft ook geleid tot zijn impeachment. Het heeft hem een jaar van zijn presidentschap gekost. Heel 1998 ging op aan die idiote affaire die hij had met die intern. En de jurk en de sigaar en dit en dat. En door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein is dat natuurlijk allemaal weer een beetje opgerakeld. Van, Clinton en vrouwen, kunnen we hem wel vertrouwen? Slick Willy, hoe zit dat ook alweer met dat huwelijk met Hillary? Is dat wel echt? Weet je? Dat komt allemaal weer terug in een soort narratief van, is de man wel te vertrouwen? Of is hij toch een beetje een slick man?
1: Maar
2: in
1: jij mag het zeggen, glijdt het allemaal toch een beetje van zijn schouders af? Die kritiek.
2: Genoeg. Net genoeg, zou ik zeggen. Het is toch iemand die, ik bedoel, hij is ook bijna, als je nu kijkt vanuit nu, hij was een soort van genuanceerd president die althans probeerde om president van iedereen te zijn. Dat lukte hem zeker niet altijd. Dat is volledig uit de politiek verdwenen. Hij was civil, hij was zeg maar keurig, ook richting de later ook zeker richting de Bushes. Dat is nu allemaal volledig verdwenen. En hij is wat dat betreft echt uit een andere tijd en ook iemand die met iedereen wel door een deur kon. Niet altijd werd vertrouwd door iedereen hoor. Ik wil hem niet ophemelen, maar wel iemand die zegt, de 42e president staat bekend, denk ik, als een president. Waar we, weet je wel, uit de oude doos bijna. Ja. Uit
1: en hoe vind jij hem als de man van?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het is natuurlijk niet. Het is een beetje een, laten we zeggen, een ingewikkeld huwelijk, denk ik. Met twee hele ambitieuze mensen. En zij wilden nog carrière maken. Dat is natuurlijk in het Witte Huis. Dat dus niet echt is gelukt. En in bijvoorbeeld 2008 gingen zij heel hard tekeer tegen de jonge Obama. Die het toen uiteindelijk won. En dat heeft hem, Bill Clinton, niet heel veel vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld in New York, waar ik toen woonde. En iedereen was voor Obama. Ja. En toen ging die oude Bill Clinton zich er opeens mee bemoeien. En heel erg zijn vrouw naar voren drukken. Dat is gelukkig toen volgens New Yorkers niet gelukt. Maar dat soort dingen. Toen was hij een beetje opeens de oude man. Weet je,
1: hij heeft zoiets van een vechtjas, toch? Hij gaat een robbertje aan.
2: Vind ik wel ook omdat hij zo geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld eindeloos in verkiezingen. In ook lokale verkiezingen. Op een niveau Schiermonnikoog, tweede district. Waarvan je denkt, hoe kan je dit bijhouden? En dat weet hij dan. Of hij is voorbereid. Of het is hem ingefluisterd. Maar hij weet het wel. En in die fundraisers waar ik hem dan vaak tegenkwam. Wist hij dat altijd. En dan zei hij, well, we gotta support this guy. We gotta support her. And we gotta give some money. En dan legde hij het helemaal uit. En dan was hij wel de absolute partijman. Veel meer bijvoorbeeld. Dan Obama, die nauwelijks iets doet voor de partij.
1: En heeft het er ook voor gezorgd, heeft het er ook toegeleid dat daarmee de Democraten en de Republikeinen meer als bokken tegenover elkaar gingen staan?
2: Ja, ik denk dat ze daar allemaal toe hebben bijgedragen. En Bill Clinton ook wel. Hoewel die nog wel mooi, laat ik zeggen, de nadruk legde op it's the economy, stupid. Hè, die zorgde voor banengroei. En die nog enigszins een band had met, laten we zeggen, wit working class Amerika. Dat zijn de Democraten grotendeels verdwenen. Hè. Dat zijn ze kwijtgeraakt aan Trump of aan Bernie Sanders. Aan diep links of diep rechts. Dat was nog ouderwets toen bij Clinton. Maar dat heeft hij ook een beetje zelf om zeep geholpen door NAFTA en door de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Maar nee, inderdaad, hij is wel wat dat betreft een Wilfried, als ik het zo mag zeggen, een soort ouderwetse president, nummer 42. Net zoals dat je nummer 43 had, of nummer 41. Ja. Dat is nu allemaal anders.
1: Het feit dat je hem kent, wil dat zeggen dat je morgen op zijn feestje bent?
2: Nee, ik ben niet op zijn feestje. Nee,
1: wat voor feestje wordt dit?
2: Ik moet Nederlands beschaafd zijn. Ik bedoel, zijn bibliotheek is geloof ik de hele dag gratis open in Arkansas. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastisch verhaal dat hij natuurlijk uit hoop. Hij komt natuurlijk uit de modder van Amerika. En hij wist het te brengen tot het Witte Huis. Dat is ongekend. Dat hij the man of hope. Hope Arkansas. En die met een beetje een grote mond en een slecht zittend pak. Als gouverneur van Arkansas, een beetje toch het achterveld van Amerika, president werd. Het was ongekend. Ja. En ja, dat was toch een fantastisch verhaal.
1: Ik ga toch eens kijken of hij echt slechte pakken had trouwens. Maar goed, ik dank je wel voor je commentaar op meneer Clinton, die 80 jaar wordt. Dank je wel, Michiel Vos.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook verder de toekomst in. Dat doen we met jonge denkers. Vandaag is dat filosoof Evelien Groot van de Erasmus Universiteit. En we gaan het hebben over het patriarchaat dat een revival beleeft. Goedenavond, Evelien. Patriarchaat, wat is... Hoe kom je daarbij? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk, het patriarchaat is nooit echt weg geweest. Maar er zijn nu wel flinke tegenkrachten die emancipatiestrijd, die heel erg heeft gevochten om gelijkere rechten te vinden voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Om dat toch voor een deel terug te draaien. En dat lukt ook aardig de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: We zien bijvoorbeeld dat... Ik las nog even de cijfers na. Maar de Equality Index van de World Economy Forum... Heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Nederland van plek 25 naar 43 is gekelderd. Nou, we weten natuurlijk allemaal, abortusrechten in Amerika zijn teruggedraaid. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek in Nederland dan de vorige kabinetten. Dus er is iets gaande.
0: Ja. Maar in hoeverre, want jij bekijkt de geschiedenis goed, in hoeverre ga je dan terug en wat constateer je dan? Stel dat je 100, 200, 300, 400 jaar terug gaat.
1: Nou, dan gaat het veel beter dan
0: Een
1: jaar geleden. Ik heb in mijn onderzoek me heel erg gericht op één belangrijke denker, een belangrijk feministisch denker, Germaine de Staël. Iemand die in de geschiedenis van de filosofie is vergeten. Ik heb een procesonderzoek naar haar gedaan. Naar haar gedachtegoed. Zij wordt ook wel de moeder van het liberalisme genoemd. Een van de grootste opponenten van Napoleon. Dus ik stuitte op een gegeven moment per toeval op haar. Hoe kunnen we haar nou zijn vergeten? Dus ik ben heel erg in die geschiedenis gedoken. Zij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Ze maakt echt, dagen die leiden naar die revolutie toe, maakte zij van heel dichtbij mee. Haar vader was minister van Financiën onder Louis XVI. Dus echt heel dicht bij het politieke vuur zat ze. En zij was ook op een gegeven moment revolutionair. Ze was voor die vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat broederschap bleek echt heel erg een broederschap te zijn en niet een zusterschap. Je zag dat in de nadagen van die revolutie, toen de koning van de troon werd geworpen, machtsvacuüm ontstond. Heel veel potentie voor meer gelijkheid tussen lieden.
0: Ja.
1: Op allerlei niveaus. Maar de vrouwen mocht zeker niet meedoen. Dus als je in die tijd bijvoorbeeld, zoals Alain de Gouche deed, een pleidooi schreef voor gelijke recht van man en vrouw, dan eindigde je onder de guillotine. En wel nadat je nog eens heel erg lelijk werd betast aan je genitalie, om te kijken of je niet echt een man-vrouw was. Want een vrouw kon dat toch niet beweren. Dus als je in die tijd alleen al voor gelijke rechten van mannen en vrouwen was, dan
0: moet
1: je het met de dood bekopen.
0: Ja, maar je zou kijken, god, die guillotine, daar hoor je niet meer van nu, zou ik maar zeggen, vandaag. Althans niet in Nederland.
1: Nee, de guillotine is weg, gelukkig
0: die maar. Die is weg, maar wat gebeurt er als vrouwen op de barricade gaan en strijden voor vrouwenrechten? Wat gebeurt er dan steeds in de geschiedenis? Staan er dan mannen op die het machismo in zichzelf oproepen en zeggen, ja, maar dit willen we niet? Of wat gebeurt er?
1: Zeker. Er is altijd zo'n emancipatiestrijd. En in het geval van het patriarchaat is het langs de lijnen van seksen of gender. Ontstaat er altijd een tegenbeweging. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Als we weer even die Franse Revolutie pakken. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment machtsvacuüm. Mensen winnen op een gegeven moment kleine privileges.
0: Ja.
1: Als je ook maar iets van een privilege hebt en je moet dat weer gaan delen met anderen, eigenlijk een soort van gelijkere verdeling, doe je afstand van een aantal privileges. En dat leidt ertoe dat degene die privileges hadden, het gevoel krijgen dat een onrecht wordt aangedaan.
0: Ja.
1: Dus een logische tegenreactie, heel menselijk, past heel erg bij de menselijke natuur. Iets waar Germaine de Staël ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan, die menselijke natuur, die psyche, hoe werkt dat dan psychologisch en hoe leidt dat dan tot maatschappelijke gevolgen? Nou, dat leidt tot een tegenreactie. En wat we nu zien, kijk, in de jaren 90 en 0, toen werd ik volwassen, Sex in the City. Nou, dat was toch echt wel een teken. Nou, wij vrouwen, we rock the world, weet je wel. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Ik denk dat, Simone de Beauvoir zei, we zijn de tweede seks. Ik denk dat dat nog steeds aan de hand is. Het is veel subtieler. Natuurlijk hebben we vrouwen in het bedrijfsleven aan de top, maar nog lang niet op het niveau dat je zou willen.
0: Als er steeds even een terugtrekkende beweging is, wat jij constateert, en terecht. Zou je toch ook kunnen zeggen, oké, het gaat niet zo ver terug. Ik denk aan politiek in de jaren 70, toen ik jong was, toen was er volgens mij waren er maar een paar vrouwen in die politiek die actief waren.
1: Absoluut.
0: Nu zijn het te veel meer, als je nu kijkt,
1: absoluut.
0: In de Kamer. Ja. En soms weer even minder, maar je zou zeggen, het gaat toch steeds verder vooruit? Ja. Of ervaar je dat niet?
1: Nou, ik denk dat dat het positieve verhaal is. Dus,
0: moet ik dat nou zeggen?
1: Ik denk dat het patriarchaat is nog niet weg. Maar het wordt wel steeds minder invloedrijk. En ik denk, op dit moment is het patriarchaat zo verknoopt met andere emancipatiestrijden. De democratie staat op dit moment gewoon hartstikke onder druk.
0: Ja.
1: En het is denk ik heel belangrijk om te zien dat als wij een maatschappij willen ontwerpen waarin mensen zo veel mogelijk gelijkheden genieten, waarin de rechtsstaat wordt beschermd, de journalistiek nog wordt geloofd, de wetenschap nog een bepaalde standing heeft, waar mensen elkaar treffen, waar rechten, individuele rechten nog worden beschermd, dan moeten wij, denk ik, het patriarchaat, of in ieder geval de vrouwenstrijd, zien als een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat het slechter gaat met de democratie, met de rechtsstaat, dan laten vrouwenrechten als een van de eerste zien dat er iets mis is, dat er iets aan de hand is. Dat het feit dat het wordt getornd aan abortusrechten, dat laat gewoon al zien dat er ook wordt getornd aan überhaupt mensenrechten.
0: Dat zeg je ook iets over Amerika in deze tijd.
1: Nou, in deze tijd Amerika, maar natuurlijk zijn er ook hele bewegingen in Nederland gaande die bezig zijn om abortus weer onder druk te zetten. We hebben een SGP die nog steeds vrouwen helemaal niet een politieke gelijke positie toegeeft. En die krijgt gewoon nog steeds alle ruimte.
0: Ja.
1: Dus in die zin denk ik dat het dat die verknoping tussen die vrouwenrechten, maar ook als het gaat om minderheden en als het gaat om etnische minderheden, als het gaat om religieuze minderheden. Hoe slechter we die minderheden behandelen, hoe slechter we uiteindelijk zorgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor ieder. En op dit moment staat die rechtsstaat op zo'n danige manier onder druk dat autocratische leiders echt om de hoek staan.
0: Ja, wat is jouw verklaring voor die nieuwe aanhang, zou ik maar zeggen, naar conservatieve ideeën over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja, de manosfeer, hoor je steeds meer over. Populariteit van mensen als Tate en zo. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele
0: goede vraag. Heb je dat ook alweer eerder gezien in de geschiedenis?
1: Kijk, wat je dan in de Franse Revolutie heel duidelijk ziet, is op het moment dat vrouwen meedingen voor politieke rechten of politieke ruimte, dat heel hard toe wordt geslagen. Want er is toch een idee van schaarste. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus als wij plekken moeten maken. Er is al zo weinig ruimte. Dus laten we zeker niet ruimte geven aan vrouwen. Jongeren staan heel erg onder druk. Zien de toekomst heel erg negatief tegemoet. Jonge mannen horen ook, wat ook natuurlijk een negatief verhaal is, van mannen zijn slecht en feminisme is goed. En dat doet ook iets. Hè? Doet weer iets met je eigen positie. Dus het is ook weer leren, bepaalde privileges die ik dus had omdat ik man was, die moet ik misschien op een andere manier gaan zien vorm te geven. Maar als de toekomst ook onzeker is, als mensen voelen dat hun eigen positie precair is, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk zich in een precaire situatie voelen.
0: Nou, die kunnen ze in hun zak steken, zou ik bijna zeggen. Goed dat je er was, Eveline Groot, in onze serie De Jonge Denkers. Dankjewel voor je komst.
2: Het is 11:55.
0: Ja, Joey Veerman, de voetballer, die snakte naar een transfer richting het buitenland. Dat is gelukt. De PSV'er gaat nu voor het Duitse Borussia Dortmund spelen. En die club kondigde hem zo aan.
3: Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
4: Ich habe helemaal nichts von verstanden, aber ich habe heel veel zin in.
0: Ja, Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04. Wel een goede start van hem gelijk, dat hij een paar zinnen in het Nederlands zegt. Joey Veerman in plaats van in Duits.
5: Ja. Nou, hij moet vooral zichzelf blijven. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar goed, jij
5: en zijn humor houden.
0: Ja. Dat is interessant dat je dat zegt, want hij is een grappige jongen. Maar goed, flap het er maar eens uit in het Duits. Jij werkt in Duitsland als technisch directeur van die club. Niet van de concurrerende club. Nee, maar je hebt ook gevoetbald. Welke woorden moet je nou gelijk paraat hebben als je op de training staat?
5: Nou, in een wedstrijd, als je bijvoorbeeld waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een Leo. Want bij ons het elftal liep er ook geen Leopold of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was. Dus ze hadden hier iets op gevonden. Want in het voetbal in Nederland mag je niet losroepen. Daar krijg je een vrije trap tegen.
0: Ja, dat is voor keepers, hè, met name. Ja,
5: ja, los mogen, keepers mogen het wel, geloof ik, roepen.
0: Oh wel, oké. Okay. Dus Leo was een trucje om het alsnog
5: een trucje,
0: te...
5: Ja, en dat kwam. Dus dat is goed voor Joey om dat te weten. Als hij wil dat er een tegenstander niet aan de bal komt, Leo.
0: Ja, als het iets minder sympathiek moet. Stel, hij zit er een paar maandjes en het gaat goed met hem. Speel nou eens over, klootzak.
5: Vier een bal, Mauritius, doe aarslog.
0: Oké.
5: Dat klinkt eigenlijk veel beter.
0: Ja, ik vind het wel, lang, vind wel daar, lange zin.
5: Dat moet je daar niet doen. Want ik deed dat ook wel, weet je. Dan had ik daar, dan zei ik bij de derde keer dat de speler mij op verkeerde been speelde. Dan zei ik dat tegen hem. En dan kwam hij na de wedstrijd naar me toe. Hij zei, heb je iets persoonlijk tegen mij? Dus ze namen dat, heb je iets tegen mij? Dus ze namen dat persoonlijk.
0: Oké, okay, dus als Joey Veerman...
5: De cultuur is wel een beetje anders. Wij zijn directer.
0: Ja.
5: Zeker eentje die uit Volendam komt. Nee, ja. Dat moet je toch een beetje even klein fluweel handschoentje erbij aanpakken. Dat zijn wel echt, zijn wel een beetje verschillende dingen, hoor.
0: Ja, oké, okay, dus maar moet het vooral netjes zijn.
5: En wat natuurlijk, weet je wat er natuurlijk gewoon als 80.000 man schreeuwen op de tribune, want die zitten er daar bij Dortmund. Jeez, weet je wel, dat gaat dan best wel hard. Dan raad ik hem ook aan om maar gewoon op doel te schieten.
0: Ja. Oké, okay. En is, ja, ik heb volgens mij, ik heb gelijk jouw vader dat wel eens, Dree und Angelpunkt.
5: Ja, Dree und Angelpunkt, hè. Dat is de spel. Kijk, in het Duits heb je natuurlijk Spielmacher ook, hè. Hij is echt een typische
0: Bestaat
5: Spielmacher.
0: Bestaat dat toch? Ja. Dat
5: ja, wel. Kijk, dat is wel uit het Duits. Dus de middenvelden waar het allemaal om draait. Dree und Angelpunkt. Degene die de beslissende passes geeft. Die ook de assists geeft. Die een doelpunt maakt. De belangrijkste man op het veld. En dat is Veerman wel zo'n soort een voetballer naar.
0: En mag die steenkool Duits gebruiken?
5: Ja, helemaal. Want het is een steenkolen.
0: mijn gebied.
5: Dus als je iemand begroeten is daar Glück auf.
0: Glück auf van het mijne. Ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Ja, dat wordt spannend, ja. Dankjewel, ja, Jurie Mulder.
5: Oké, okay. Und ein Bratwurst.
0: Ja, de braadworst, ja. Ja, dan zit deze uitzending van Met het oog op morgen erop. Misschien weten we morgen weer iets meer over Lucky, waar ik de uitzending mee begon, maar vermoedelijk niet. Morgen presenteert Ezred El Miloudi en ik ga u nog een hele goede nacht wensen.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via Unala.

0: blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

netjes is oos, een beetje vrem. Hij zocht er heel begrotelijk uit, of hij het meen een fine kind. Wat ben ik blij, wat ben ik blij dat ik die schade moet net ben. Maar wat er laakt, laat je gek.

praat ik gek. Anders zucht het, zucht je gek. Ja, die schaatman, die vreemde schaatman, dan dags bij mij. Samen begin te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast lid mij los, doe heel wezen.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: style.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.